0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

jij al journalist? Of wacht je nog? Nieuws wacht niet, dus jij ook niet. Bij Omroep Brabant maak je je eigen verhalen. Van idee tot publicatie. Dit is jouw moment. Begin als journalist. Word trainee bij Omroep Brabant. Kijk op werkenbijomroepbrabant.nl.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: The air attack warning sounds like... This is the sound...

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wet.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 19 graden.
3: Dankjewel. Goedemorgen. Het is donderdag, 6:02. Het is alweer licht aan het worden. Dat is altijd heel erg fijn. En op de weg gaat het ook nog altijd goed. Dus we gaan lekker van start met een nieuwe uitzending van deze ochtendshow op Omroep Brabant. Ik heb Benson Boone zo meteen voor je. Maar we beginnen met de ABC, The Look of Love. Kijk, goedemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.
5: Hoi, Brabant.

0: rest in peace.
1: Mr. Benson Boone en In The Stars op Omroep Brabant.
2: Kei, goedemorgen.
1: Jawel, het is alweer de donderdag, jongens. De 4e van juli vandaag.
3: Je hebt hier gisteren gezeten.
1: Wie heeft daar gisteren gezeten?
3: Ja, die is doof, man. Dat is niet normaal.
1: Dat is Marieke.
3: Normaal heb ik daar alleen Marieke op Baba als Frans kapitein zegt gezeten, maar... Kanonnen! Je hebt hier... we hebben een koptelefoon op, want anders hoor je hier allemaal dingen.
1: Ja.
3: En ik zet die net op voor het eerst vandaag.
1: Ja.
3: En dat ding daar staat op -3. En het gaat op 0, zeg maar. Het gaat van -40. En bij mij staat hij altijd op -27, -28 of zo. En hij stond op -3. Ik zet dat ding op, man. Ik ben helemaal doof.
1: Ja. Hallo?
3: Oh, goedemorgen. Ik ben wel wakker.
1: Moet de piepjes test even doen?
3: Kanonnen!
1: Volgens mij was het gisteravond Marieke. Die heeft gisteren bij Ronnie nog gezeten.
3: Oh, dan sturen we er even op een hoortestje.
1: Ja, dat denk ik
3: dat
1: wel.
3: Dat is niet goed, toch?
1: Nee, dat is niet goed. Nee, weet jij er iets van, Nick?
4: Nee, ik heb geen flauw idee.
1: Nou, of hebben we... Is dat,
3: nee, ik ga het straks even vragen. Ja. Dat is niet goed.
1: Nee. Standje Christian?
3: Ja.
1: Nou, trouwens niet, want die is nog harder. Dus,
3: echt waar, ja?
1: Dit heb ik hier dan wel eens.
3: Dan staat hij ook zo hard.
1: Ja, dat is een technisch verhaal.
3: Ja, maar die doet het al 120 jaar, dus je wordt steeds een beetje dover.
1: Wat zeg je?
3: Ja, precies. Sorry, ik onderbrak helemaal jouw weer, maar ik was helemaal afgeleid.
1: Er is eigenlijk, dat betreft...
3: Ik zou het ook niet vertellen
1: als ik het niet vertellen. Nee, want het is niet veel goeds vandaag. Het is vooral bewolkt. Pas in de middag komt de zon vaker tevoorschijn, maar trekken wel talrijke buien over, waarbij het ook kan onweren. En de maximumtemperatuur wordt 18 graden vandaag.
3: Angelina Jolie is jarig vandaag. Die wordt 51. Felix Rottenberg, oud-politicus en nu vaak aan talkshowtafels, wordt 69 jaar. En ook deze man is jarig. En dan de jonge variant.
1: Ja. Ellen.
3: Alan Clark.
1: Wel dezelfde achternaam.
3: Ja, dat wel.
1: Ja. Vandaag is het internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie. Scary Movie 6 komt uit. Was jij Scary Movie kijken?
3: Nee, ik vind alle vormen van horror verschrikkelijk.
1: Oh ja, maar dit is niet de horror. Dit is gewoon slapstick.
3: Ja, ook wel, maar ook wel met schrikken toch?
1: Ja, een beetje wel. Ja, absoluut. En vandaag is de zaak tegen de overvallers van Robert Doornbos. Dat speelt allemaal. Het nieuws. Nick, goedemorgen.
5: Goedemorgen. En is Haj Moussa, die heeft in Nederland zelf al een uitzwaaiwedstrijd voor het WK een pijnlijke nederlaag bezorgd in de Kuip tegen Algerije. De ingevallen Feyenoorder schoot in de 86e minuut prachtig binnen. Het werd dus 1-0 voor Algerije.
1: Ja, dat is een goede start. Hè?
5: Ja, nou ja, inderdaad. Ze vertrekken vanmiddag volgens mij naar Amerika.
1: Ja.
5: Dus ze mogen nog eventjes wat dat betreft scherper worden. Sinds gisteravond stromen er militaire kolonnes de kazernes uit in Oorschot en Vredepeel, geweren, pistolen en raketten. Alles gaat mee op de grootste landmachtoefening in 20 jaar tijd. Die is in Duitsland en dus vertrekken veel divisies in groep die kant op. En naaktslakken hebben voor een stroomstoring gezorgd in een Nederlands pretpark. Een deel van de attracties was daardoor tijdelijk buiten gebruik. Het gebeurde bij attractiepark De Waarbeek in Hengelo. 5 attracties konden daardoor uiteindelijk niet draaien. Ja, toch bijzonder.
3: Naaktboer, hoe kunnen naaktslakken... Ja. Die gaan met z'n allen op zo'n kabel zitten en dan zo...
5: Ik heb geen flauw idee.
1: Ja, maar als een naaktslakje op een achtbaan rails ligt, dan schiet het ding door.
3: Ja, dat is wel misschien
5: wel waar, hebben. Nee.
1: Ik zie het wel, ik ben heel visueel ingesteld. Ik zie dat dan zo'n naaktslak zo...
5: Ik vind het ook echt zo'n vieze beest.
1: Ja, het zijn, ik zie ze wel eens. En loop ik hard in buiten de stad. En dan lopen ze wel eens over die paden heen.
5: We hebben ze wel eens ooit in de tuin zitten. En zo.
1: Ja, het zijn niet van die beestjes die je oppakt. En dik
5: nee,
1: van,
5: die verplaats ik even.
1: Ja, toch niet.
3: Het is wel zonde. Ken je de Waarbeek?
1: Nee, ik ken de Waarbeek niet.
3: Ja, dat is een pretpark. Ik ben er een paar keer geweest, omdat we vroeger wel eens in die buurt op vakantie gingen.
1: In Hengelo,
3: ja. Dat is dus all-inclusive, zeg maar.
1: Oh!
3: Dus dan betaal je een kaartje, ook voor je kind en zo.
1: Ja.
3: En dan zitten gewoon alle drinken zitten daar nabij. Gewoon wel koffie, fris waarschijnlijk en zo. Dat weet ik niet meer. Maar ook frikandellen en friet. En soft ijsjes en waterijsjes. En dat zit er dan allemaal bij. Dus dan eet je helemaal de kanonnen en frikandellen.
1: Ja.
3: En dan ga je daarna, als er geen naaktslakken zijn, ga je in de achtbaan.
1: Oh, dat is lekker.
3: Ja, dat is top.
1: Dat is lekker, ja. Dan krijg je een soort hergebruik.
3: Ja, zeker.
1: Ja, achteruit
3: heel
1: eten.
3: Veel schoonmaken.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Je zult een schoonmaker zijn daar.

0: draait Joost thuis met de band Total Touch. I Love Me In Slow Motion.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: En daar horen natuurlijk twee liedjes bij. Eén voor koffie, de ander staat voor een lekkere bakkie thee met een smaakie. Nou, de smaakjes voor vandaag zijn de volgende.
1: Wil jij koffie?
2: Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout.
1: Of toch liever een bakje thee?
3: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel.
0: Ik zou er een soort van mashup van kunnen maken. Ik zou ze over elkaar heen kunnen leggen, zo'n beetje. Christine en de Queens van Christine voor koffie. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Jij mag het zeggen, 06573-28203. Ga even koffie, Christine of thee, Henk Wijngaard.

0: Coming Around Again. En dan krijgen we je morgen.
1: Wil jij koffie?
0: Dat zou een bakkie met Christine zijn.
2: Of toch liever een bakje thee.
3: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brenner.
0: Een theetje met Henk.
3: Met mijn 30 tonnen diesel.
0: Jij mag het zeggen, ga je voor Christine koffie of ga je voor thee? Henk Wijngaard, gooi het even in een appje.

0: gaan de stemmen tellen. Ja, een stukje vrolijkheid is vandaag wel het thema. Dat hebben we nodig. Tim, kan je dat leveren? Een stukje vrolijkheid? Want het is allemaal wat druilerig weer op zo'n 4e van juni. Dat vinden we helemaal niks.
1: Snap ik. En er is ook nog eens alleen maar vanuit mij slecht nieuws. Ik heb alleen de files natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, ik kan ook zeggen, want het valt mee voor deze donderdagochtend. Kun je daarmee beginnen? Ja. Dus wat zit er in de, in de boodschap?
1: Nou. Ja, het valt tot nu toe wel mee, maar ja, het is pas 6:30. Dus wat niet is, kan nog komen. Of bedoel je dat niet?
0: Nee, dat bedoel ik niet.
1: Nou goed, er zijn er twee files te melden, John. Allereerst de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Hintham en Zaltbommel. 10 minuutjes extra. En op de A27 naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. Ongeveer 10 minuutjes over 8 kilometer.
0: Ik stuur jou even een cursus positief denken door,
1: Ja, is goed. Kijk, hopelijk wordt hij wel op tijd bezorgd. Denk ik niet.
0: Nee, denk ik ook niet. Doemdenker.
1: Goed.
0: Daar heb je een 10 voor. Dat is heel veel.
1: Gezellig.
0: Ja, echt een goed punt. Hé, hey, dankjewel hè. Later.
1: Tot zo. Yo. Yo.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, bewolkt is vandaag. Trekken buien over. Vanmiddag schijnt wel even de zon. Er bestaat nog steeds de kans op wat buien. Maar dat kunnen ook flinke buien zijn met hagel en onweer. En er wordt maximaal 18 graden vandaag. Het is 6:01, tijd voor het nieuws met Nick.
3: De politie heeft eind mei bij grote controles in de regio Eindhoven een machinegeweer en miljoenen en cocaïne gevonden. In Eindhoven werden in een pand aan de Schootsestraat 53 blokken cocaïne gevonden. Twee verdachten werden op heterdaad betrapt. In Best werd een 26-jarige drugsdealer uit Schijndel opgepakt. Hij had meer dan 100 zakjes met harddrugs op zak. En bij een verkeerscontrole werd een Kalashnikov gevonden. Duizenden Nederlanders, onder wie veel Brabanders, gaan vandaag weer wandelend of fietsend de Alp Duez op. Tijdens het evenement Alp Duez wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker. Wat verslaggever Raymond Merks, die is daar.
4: Je ziet hier overal foto's van mensen in de bochten hangen langs de route die overleden zijn. Je ziet mensen kaarsjes aansteken, je ziet mensen huilen, maar je ziet mensen ook feest vieren. Vieren dat ze nog leven, gewoon het leven vieren. En dat maakt het gewoon een heel indrukwekkende mix van emoties.
3: Om 4:30 vanmorgen zijn de eerste deelnemers gestart. Het evenement Alp Duez is vandaag uitgebreid te volgen via Omroep Brabant.
5: Ja, we bellen straks ook nog even met Raymond.
3: Ja, want dit vertelde Raymond gisteravond. Vanaf de berg. Twee YouTubers die zijn zonder entree te betalen de Efteling binnengekomen. In een video die online is gezet is te zien hoe de twee via een toegangspoort voor het personeel het terrein oplopen zonder dat medewerkers ingrijpen. Dat meldt pretparkwebsite Loopings. Efteling is niet te spreken over de actie, zegt ook dat het strafbaar is. Er wordt onderzocht welke stappen mogelijk worden ondernomen tegen deze YouTubers.
0: Ja, nou las ik, ik zag dat filmpje gisteravond bij ons ook op de site staan. En toen las ik dat het zeg maar qua YouTubers, dat ze nog een beperkt aantal volgers hadden. Dus dan voel ik gelijk al aan waarom ze dit hebben gedaan. Dan denk ik, ja, nou, wij gaan er ook wel aandacht aan besteden. Ja. Daar is de actie dat betreft alweer gelukt.
3: Dat is zo. Dat
5: dit lukt natuurlijk altijd.
0: Ja, daarom. Maar dan ga je dat filmen.
5: Doet, dus, dan lukt het.
0: Ja, maar daarom. Maar dat is toch actievragen voor je filmpje?
5: Ja,
0: voor
5: zeker.
0: Om je volgers trekken.
5: Dus
0: gewoon hard aanpakken.
5: Heel leuk.
3: Ja. Hongarije heeft een veto ingetrokken tegen het toetreden van Oekraïne tot de Europese Unie. Het gebeurde op een bijeenkomst van ambassadeurs in Brussel. Dan moest wel eerst nog overeenstemming worden bereikt over één ding, zegt NOS-correspondent Christian Pauwen.
6: Namelijk de rechten van een Hongaarse minderheid die in Oekraïne woont. Hun rechten zouden niet worden gerespecteerd. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van de Hongaarse taal. Nou, daar hebben de twee landen nu een akkoord over gesloten. En dus ligt Hongarije niet meer dwars in die EU-onderhandelingen.
3: De gesprekken over toetreding die kunnen nu dus beginnen. Oekraïne hoopt al binnen een paar jaar lid te worden. Dan naar Duitsland, op een middelbare school daar. Daar zijn kinderen druk bezig met het ruilen van kaartjes. En dan gaat het niet om van die kaartjes met voetballers erop of Pokémon-figuren. Nee, het gaat om kaartjes met afbeeldingen van de leraren. De scholieren die betalen 2 euro voor een pakketje van 5 kaarten. En die kinderen die doen er kennelijk alles aan om een verzameling compleet te krijgen. Zo vertelt een leraar dat er laatst kinderen op hem kwamen afgerend voor een handtekening. En of je misschien ook nog wat kaartjes over had. Die kaartjes zijn uiteindelijk bedacht door die school, zodat leerlingen weer vaker met elkaar gaan praten. En dat lijkt ook te gaan gebeuren. Lijkt ook te gebeuren, zeggen ze daar. Want ja, iedereen wil die verzameling compleet hebben. Dus ze zijn flink met elkaar aan de praat geraakt en aan het ruilen. Dus dat is
0: goed. Echt leuk is dat. Ja.
5: Maar wie is dan de zeldzame?
0: Ja, precies. Ja.
5: Is dat meneer Jansen van Natuurkunde?
3: Ja,
5: of is dat meneer Willems van Geschiedenis?
3: Het is wel grappig, want ik zat een reportage te kijken. Dat was overigens diezelfde leraar waar ik het net over had. Maar die zei ook van, ja, er was een leraar waar 10 euro voor een kaartje voor werd betaald. Hij zei, ja, was ik dat maar? Dan wist ik zat met mijn populariteit.
0: Was de 18-jarige lerares zeker?
5: Ja, dat dacht ik ook wel.
0: Nee, wat leuk zeg. Oh. Je zit aan het denken, we hadden het daar laatst over, maar jij schijnt heel veel verstand te hebben van die Pokémon-kaarten, toch?
5: Nou, verstand is overdreven. Maar ik heb
0: een hele bak
5: leuk,
0: thuis en ik kom daar niet uit.
5: Dus, neem mee.
0: Neem mee.
5: Ja, jij bent hier volgende week ook. Neem ze mee. En dan vertel ik jou wel of je miljonair bent.
0: Oké, dat is mooi. Nou. Kijken of ik het de hele week volhoud dan volgende week.
5: Kan zijn dat ik er dan eentje jat. Dan zijn we samen miljonair.
0: Nou, dat is toch ook gezellig.
5: Ja, toch?
0: Ja, toch? Dat vind ik wel mooi.

0: dag is goed.
1: Bij Omroep Brabant.
0: De hits van nu en van toen.
2: In ieder geval heel veel mensen worden er in ieder geval heel blij van.
1: Kei gezellig.
0: Kei, goedemorgen.

0: Tip in een kei goeiemorgen. Nothing's gonna stop us now.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, en iemand die absoluut niet tegen te houden is, is Roy. Want die is onderweg met de vrachtwagen. Goeiemorgen, Roy.
2: Goeiemorgen.
0: Ja. Goeiemorgen. Waar rij je ergens?
2: Op de A2 richting Den Bosch.
0: Oké. Okay.
2: Even mijn trilletje oppikken en dan ja. Kan mijn route gaan beginnen.
0: Oké, okay, en wat gaat de route brengen dan vandaag?
2: Ja, niet zo heel ver. Ik ga naar Helmond en Elsendorp en Waspik natuurlijk.
0: Ja.
2: En dan dat was het eigenlijk wel weer voor vandaag.
0: Okay.
2: En dan hebben we de taak.
0: Nou, dat is een lekker dagje dan, Roy.
2: Ja, maar dat is voor de ochtend al gebeurd, dat komt goed.
0: Ja, precies. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan, je begint ook altijd lekker vroeg.
2: Meestal wel, ja. Nou is de dag wel uitslapen. Want normaal begin ik eigenlijk rond 5 uur. En dan, ja. Dan is wel wat vroeger, zeg maar.
0: Ja. Is dat bewust dat je zo heel vroeg is om het verkeer te ontlopen? Of heeft dat een andere reden?
2: Ja, die routes die om 5 uur beginnen, zeg maar, die gaan meestal richting België of richting het noorden van het land. En dan moet je inderdaad wel wat vroeger beginnen. Ja, om nog overal vrij te zijn, dus.
0: Ja. Ja, nou, lekker. En Omroep Brabant aan in de cabine. Heerlijk, man. Gezellig. Bakje koffie erbij, bakje thee.
2: Ja,
0: daarover gesproken, ja, het ligt natuurlijk heel erg voor de hand dat jij voor koffie gaat vandaag.
2: Ja, dat is zeker. Hè. Dat is gewoon een icoon. Hè,
0: nee, maar ik bedoel, maar koffie, voor de duidelijkheid, dat is de Christine.
2: Dan heb ik verkeerd.
0: Nee, altijd goed. Nee. Ik wil er een leuke grap van maken, maar dat is bij deze niet gelukt.
2: Het was vroeg op.
0: Ja, ik merk het, Roy.
3: Nee, jij hebt het goede gestuurd.
0: Want ik denk natuurlijk, nee, ja, als we jou bellen, dan je wil natuurlijk Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Want dat is natuurlijk toch een beetje de truckersvolkslied.
2: Ja, dat is zeker. Hè. En pas weer de nieuwe Scania. Of nieuwe Scania, weer helemaal in het leven geroepen, zeg maar, gerestaureerd. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, mooi, man. Nou, dan ga er lekker van genieten. Zet hem extra hard in de cabine. En dank voor het stemmen. En een goede rit vandaag weer, Roy.
2: Ja, komt goed. Dank je wel.

0: De nieuwsgroene van Paolo Nutini. Ja, we gaan zo weer naar het nieuws van 7. Aan de andere kant, dan komt Nick weer met de laatste nieuwsberichten. En we mogen er weer heen raden.
1: Ja, dan blijken zelfrijdende auto's toch niet op alles voorbereid.
0: Ik had vanochtend een momentje hier. Er zitten hier, zijn dat ganzen? Of,
2: Ja. Daar heb ik gisteren 5 minuten voor stilgestaan. Ja.
0: Nou, ik denk dat overstekend wild.
2: Oh okay. Ja. Ja, goeie.
0: Ja.
2: Oh ja. Andere zelfrijdende auto's.
0: Oh,
2: dat ze elkaar niet zien.
0: Ja, of dat ze...
2: Ik was in Miami.
0: Jij was in Miami.
2: In mijn vakantie, daar rijden die dingen.
0: Ja.
2: Ik heb geprobeerd om erin te komen, maar ik wist niet hoe dat werkt. Want ik dacht, ik wil er wel eens mee maken.
0: Nou, ze herkenden jou niet.
2: Dat is niet gelukt. Nee. Ja, je moet weer een of andere app en die had ik dan weer niet. Oh, ja. Maar ik vond het wel een spannend plan ook.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja. Maar ja, het is niet gebeurd. Nee. Ik vind het best wel een spannend idee.
0: Ja, ik vind het heel spannend.
2: Ja. Ja,
0: ik ook. Ja.
2: Het gaat vaker goed dan fout, maar toch.
0: Ja. Nou, denk je te weten waar het over gaat? Laat het even weten in de app.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
10: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
9: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
11: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
9: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. We gaan naar Tim Schaap van de ANBB voor een update van het verkeer op deze donderdagochtend. Tim, goedemorgen.
13: Ja, zeker. Goedemorgen, John. Er zijn 2 files boven de 5 minuten in de regio. De A27, Breda-Gorkum, tussen Geert-Rillenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer en een kleine 10 minuten extra. En op de A50, Arnhem richting Os, file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook daar 10 minuten bumper aan bumper.
12: Oké, dankjewel weer. Zo meteen in de kei, goedemorgen, het antwoord op de vraag. Dan blijken zelfrijdende auto's toch niet op alles voorbereid.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig? die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
15: Echt?
14: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
23: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
22: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
24: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
25: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
24: Vragen over groei.
26: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
24: Of vragen waar je niet omheen kunt.
26: Hoe behoud ik mijn mensen?
24: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
22: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
27: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
28: Pijnenburg Schoenen, ben je dag loopt goed.
27: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
29: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andra Tech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Kei, goedemorgen.
32: John van Vroenhoven.
33: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
34: Goedemorgen.

0: London Beat, I've been thinking about you. Het is donderdagochtend, je luistert naar Keigoedemorgen.
1: Keigoedemorgen.
0: Voor de 4e van juni. Vandaag is het bewolkt. Pas in de middag komt het zonnetje tevoorschijn en trekken talrijke buien over, waarbij het ook kan onweer en hagelen. Het wordt maximaal 18 graden vandaag.
2: Even een blik in de geschiedenis, want vandaag in 1783 komt de hete luchtballon voor het eerst in gebruik. In 2017 wint Michael van Gerwen de World Cup of Darts. Dat is in teams, deed hij samen met Raymond van Barneveld.
0: Oh, was dat toen?
2: Ja. En in 1937 wordt dit voor het eerst gebruikt. En vooral, weten jullie wat het is?
0: Oh, dat is wel leuk. Een beetje het geluid spelen. Dat, ja. Wacht even. Dan
2: pak en nog één keer.
0: Nog één keertje. Even kijken. Van deze, ja.
2: Niek, weet jij het? Oh, sorry. Jij?
0: Nou, het is dat ik het... Ik weet het, omdat ik het geluidsfragmentje... Nee, had ik het niet herkend.
2: Het is een winkelwagentje.
0: Ja, nee, ik hoorde de wieltjes, maar ik had het niet als zodanig.
2: Weten we ook wie er bij jullie thuis de boodschappen doen. Dat zijn jullie niet.
0: Nee, en we wonen ook niet naast de supermarkt.
2: Ja, dat is wel waar. Ja, jij gaat gewoon lopend met een tasje. Ja, dat,
0: Nee, dat klopt. Ik woon natuurlijk in de binnenstad. Maar er zit regelmatig wel een winkelwagentje wat ergens door de stad heen op die kazijtjes.
2: Ja, dat geloof ik.
0: Ik herken het niet als zodanig, nee. Hey, dat was in 1937, iemand dat het uitvond.
2: Ja.
0: Nou, wat leuk. Hartstikke goed.
2: Toen dacht ik, ik heb wel elke keer heel veel boodschappen.
0: Moet ik eens op vinden?
2: Ja, wat zal ik daar eens mee doen?
0: Ja.
2: In een wagentje.
0: 1937.
2: Nou, opgelost.
0: Het waren dan je supermarkten, man.
2: Nee, ja. Ik weet ook niet of toen al dat kinderzitje er was, bijvoorbeeld.
0: Nou, ik denk wel dat het in Amerika trouwens was. Dat, want daar zijn,
2: dat zou zo
0: ja, daar
2: zijn.
0: Daar kennen we ook de supermarkt. Hier was het gewoon nog bij de gruiter, kon je gewoon een bestelling plaatsen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hey, vandaag is het Nationale Opa en Oma Dag. Knuffel en kat. En het is vandaag Alpe d'Huez. Daar gaan we straks ook even over bellen met onze verslaggever Raymond. Die is daar ter plaatse op die berg. Waar heel veel Brabanders ook vandaag een poging gaan doen om boven te komen. 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 keer misschien wel.
2: Ja, respect voor iedereen.
0: Absoluut.
2: Hier, sowieso.
0: Ja. Dus heel veel sterkte en succes. Niek, het nieuws.
3: Een medewerker van KLM is zijn baan kwijtgeraakt omdat hij bij het tanken van een vliegtuig 1000 liter kerosine liet weglekken. De man die kan ook fluiten naar een geëiste ontslagvergoeding van zo'n 85.000 euro, omdat hij volgens de rechter de veiligheid van collega's en passagiers ernstig in gevaar heeft gebracht.
0: Had hij een kassa 2?
2: is kassa 2 diefstal?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Nooit geweten.
3: Nee. Politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan 4 verdachten aangehouden, waaronder een man uit Sint-Willebrocht. Uit informatie blijkt dat mogelijk meerdere vrouwen gedrogeerd zijn door iemand uit hun directe omgeving. Vervolgens zijn er seksuele handelingen bij de slachtoffers verricht terwijl zij werden gefilmd. En dan wat ik voor 7e zei, dan bleken zelfrijdende auto's toch niet op alles voorbereid, zei ik toen.
0: Ja.
3: Nou, John, jij dacht, die zijn niet voorbereid op bijvoorbeeld wild dat oversteekt.
0: Ja, wild dat oversteekt. Gans of zo.
3: En Mark, jij had het over dat ze niet zijn voorbereid op andere zelfrijdende auto's.
2: Ja.
3: Nee, helaas. Beide geen punten.
2: Oh.
3: Nee, in veel buitenlandse steden rijden ze dus tegenwoordig van die onbemande taxis die zelf rijden. En in veel gevallen blijkt dat wel veilig te zijn. Maar uit een klein onderzoek dat is gedaan blijkt dat het niet altijd goed gaat. Vooral als het heel hard regent. Dan snappen die auto's het soms even niet meer.
0: Oh.
3: Zo reden er de afgelopen tijd flink wat robotaxis ondergelopen straten in om daar tot stilstand te komen. En er kwam in de regen zelfs ook een zelfrijdende taxi in een politieachtervolging terecht. Maar ja, die snapte niet dat hij moest stoppen. In een aantal steden zijn die auto's nu weer even stilgezet, mede hierom.
2: Okay.
0: Oh, regen. Okay. Dus regen. Ja.
2: Wel,
0: hoe lang testen ze die auto's nou al?
2: Ja,
3: nou, maar dit leest al eens in de zoveel tijd lees je van die berichten. Inderdaad.
2: Ja, maar dit zal niet zomaar, als er ondergelopen straten zijn, dan was het geen klein buitje.
3: Nee.
2: Dan was het wel even een storm.
0: Ja, maar die hebben hier ook wel eens.
2: Ja, dat is waar.
0: Neem ik al even hier dichtbij in Eindhoven die tunnelbakken of de andere. Ja. Ja, die stromen altijd over.
2: Maar ja, hij zal daar stoppen.
0: Dan
2: sta je daar.
0: Ja, nou dan.
2: In zo'n tunnelbak.
0: Einde rit.
2: Ja.
0: Uitstappen in de tunnelbak. Dan hoop ik dat je laars aan hebt.

0: Love Me Not, de volgende Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. We hadden het net even over Rule the World, hè? Internet, Mark. Dat,
1: ja.
0: Hoe lang dat al bestaat.
1: Ja, lang.
0: Lang.
1: Ja. Maar ook weer niet zo lang.
0: Nee, ook weer niet zo lang. Nee.
1: Ja.
0: Dus ja.
2: Een kei goede vraag.
0: Ja, je kunt er allerlei vragen op loslaten.
1: Hoe werkt dat nou eigenlijk?
0: Hoe werkt dat nou eigenlijk? Internet, hè? Ja, wat was eerder? Google of internet?
1: Ja, wel internet.
0: Wel toch wel.
1: Ja, want Google zit op het internet.
0: Ja, precies. Maar ja, goed. Wij hebben op vrijdag altijd een kei goede vraag. Ik denk, is het nu vrijdag? Nee, het is donderdag. Morgen is er weer een kei goede vraag. Om een vraag te beantwoorden, moeten we ook vragen hebben. En we hebben heel veel vragen, maar we kunnen altijd nieuwe vragen gebruiken.
1: Ja,
0: dus
1: en dat mag echt van alles zijn. Hè?
0: Zal ik gewoon eens een paar voorbeelden noemen? Ja. Wat ik echt een hele leuke vraag vond, dat is een tijd geleden. Waarom stoplichten provinciale weg op rood staan? Dat was op een weg bij Eerst, geloof ik, ergens. Maar dat is 's ochtends vroeg. Staan dus verkeerslichten daar dus altijd op rood.
1: En terwijl het is gewoon, er is bijna niemand. Waarom knipperen ze niet oranje?
0: Precies.
1: Nou, wat was het antwoord? Weet je dat nog?
0: Nee, dat weten ze niet uit mijn hoofd.
1: Nee, precies. Maar daar is dus een antwoord.
0: Een heel leuk antwoord op. En daar hebben we bijvoorbeeld met de provincie gebeld.
1: Oh ja.
0: Maar ook bijvoorbeeld wat er gebeurt met oude satellieten in de ruimte. Daar hadden we André Kuipers voor.
1: Ik vond het dus heel interessant, de vraag: waarom schaatsen en rennen wij bij wedstrijden eigenlijk altijd tegen de klok in?
0: Ja.
1: Dat vond ik ook echt een goede vraag.
0: Die hebben we ook gehad.
1: Ja. En dat soort vragen, en veel meer dan dat nog, kun je insturen. Dat kan gewoon via de app.
0: Ja, kan gewoon via de app.
1: Je stuurt gewoon een appje met jouw vraag. Die slaan we allemaal op in een heel groot bestandje.
0: Ja.
1: In een document dat heet: kan je goede vragen? Want waarom zou je het moeilijk maken? Ja. Nou, hoef je die vraag al niet meer te stellen. Hoe heet het bestandje? Dat heet gewoon:
0: kijk goede vragen.
1: En daar staat het allemaal in. En dan zo elke week behandelen jullie er één. Maar echt niet, dat doe je, jij zegt niet zelf: waarom rennen wij tegen de klok in? Ja, dat vinden we gewoon leuker. Nee. Daar is echt, er komen experts aan te pas. Ja. Dat is niet normaal.
0: Ja, ze hebben afgelopen vrijdag hadden we nog Eveline Stallaert. Die had een antwoord op de vraag: hoezo hebben we allemaal een type waarop we vallen?
1: Ja, goede vraag. Ja,
0: goede vraag. En hoe komt het dat we een déjà vu hebben? Dat vond ik ook een hele leuke.
1: Ook een goede vraag.
0: En hoe ziet een werkdag van een Omroep Brabant DJ eruit? Die hebben we ook al gehad.
1: Echt waar?
0: Ja, die hebben we gehad.
1: Wat was heb je daarop eerlijk geantwoord? Of heb je gezegd dat we heel druk zijn?
0: Nee, nou gewoon. We komen hier om 5. Nou, ik kom hier om 6:10, want dan is de tweede plaat afgelopen binnen. En,
1: tien voor tien dan.
0: Nee, we hebben een filmpje laten zien.
1: Dus, heel goed.
0: Ja, hartstikke leuk. Dus we hebben even wat mensen geïnterviewd en hoe dat allemaal gaat. Dus heb jij een kijk? Goeie vraag waar je op het antwoord graag wil. 06-573-2203 is niet voor vandaag, is niet voor morgen, maar is voor de komende weken. En je mag altijd, als je door de week hebt, denk ik, die vraag, stel hem.

0: winnen voor een keigoeie vraag. Dank je wel daarvoor. En wat ik net zei, denk je ineens, ik rij ergens. En je ziet iets, of je komt iets in je hoofd, of je hoort iets op de radio. Je hoort ons iets zeggen. Ik denk, hey, daar heb ik een vraag over. Stuur hem in 06-573-2203. De Omroep Brabant-app zet het sowieso in je telefoon. Dat kan je altijd gebruiken. En de vragen hoef je niet... Dat kan bij iedere uitzending, als die gewoon binnenkomt bij ons... dan wordt die genoteerd. En wellicht ben jij een van de velen die een keigoeie vraag heeft gesteld. Ik heb een vraag voor jou, Annie. Waar ga je het zo over hebben?
1: Nadat er een Brabander is aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen... en boer Frank van Wagenberg die heeft een duur foutje gemaakt...
2: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
3: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
4: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
5: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
6: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
2: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SWK Benelux.
9: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
12: Het Jazz Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
0: Ja, het is intussen een flinke lijst geworden. En een enige duidelijkheid uit het lijst van files te scheppen hebben. Tim Schaaf van de ANWB. Tim, hallo.
1: Ja, zeker. Ja, het was, daar ben ik dan. Ja. Het is inderdaad drukker en drukker aan het worden onderweg, John. Er staan niet heel erg veel bijzondere files. Het is wel gewoon simpelweg druk. Heel veel files die zo 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Zoals op de A2 naar Eindhoven tussen Marhezen en Knoopend Leenderheide. Net iets meer dan 5 minuten. Ook de A17 Roosendaal-Dordrecht staat erbij. Tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder 5 minuutjes. A27 dan naar Gorkum, tussen Geert Renneberg en Gorkum zelf. Ook al 10 minuten. Dan de A50, daar staan meerdere files. Zoals eentje op de A50 richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot slot de A67 nog, Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 7 kilometer. Je bent 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, Tim, dankjewel weer.
13: Omroep Brabant.
0: Behoorlijk is het vandaag, trekken buien over. Vanmiddag komt de zon misschien nog even tevoorschijn. Wel bestaat er nog steeds de kans op flinke buien met hagel en onweer. Maximaal een graden voor 18. Ook de komende dagen buien, maar iets meer ruimte voor de zon. We gaan straks uitgebreid weer horen van Weerplaza. Het nieuws krijg je van Niek de Vries.
14: De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen... en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan 4 verdachten aangehouden... onder wie een man uit Sint-Willebrocht. Er zijn nog 4 verdachten geïdentificeerd, onder wie een man uit Veldhoven. Zij zitten op dit moment niet vast. De zaak kwam aan het rollen nadat de politie tips had gekregen... van overheidsdiensten uit Duitsland en Engeland. Een jongen op een fiets is gisteravond aangereden door een vrachtwagen... op de N65 bij Helvoort. Het gebeurde bij de tijdelijke verkeerslichten daar. Er wordt nu onderzocht of die goed waren afgesteld. Eerder op de dag waren er nog problemen met de stoplichten. Dat leidde tot een verkeerschaos. De jongen die is met verwondingen aan zijn voet naar het ziekenhuis gebracht. De 20e editie van de Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen... om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanmorgen klonk het startschot.
15: 6, 5, 4, 3, 2, 1... Daar gaat
14: hij!
15: Succes!
14: Ja, zo'n 5000 deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd... om maximaal 6 keer de berg op te gaan. En een kwart van hen komt uit Brabant. Vorig jaar werd er ruim 19 miljoen euro ingezameld. De uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije... had een feestje moeten worden in de Kuip, maar het werd een domper. Oranje verloor namelijk met 1-0. Jordi Crescencio, Somerville.
13: Ik ben dankbaar en blij dat ik mijn debuut heb mogen maken. Alleen, ja, een uitzwaaiwedstrijd voor de fans natuurlijk. Voor onszelf, voor het goed gevoel om naar het WK te gaan, wil je natuurlijk winnen. Dus ik zou zeggen mixed feelings.
14: Ja, Oranje vertrekt vanmiddag naar Amerika. Op 8 juni dan speelt het Nederlands elftal in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Op 14 juni begint voor Nederland dan het WK echt met de wedstrijd tegen Japan.
15: Komt allemaal goed.
0: Nee, ik zag jou.
15: De wereldkampioen.
0: Ja, nou, als Ronald er nou ook in zou denken, in zou geloven.
15: Ja, natuurlijk, waarom zou hij dat niet doen?
0: Nou, dan komt hij, zo komt hij niet over.
15: Jawel, maar.
0: Nee, dat zegt hij. Hij spreekt het ook niet uit. Dat mis ik een beetje bij hem. Ik vind het een aardige peer.
15: Weet je wat het in Nederland is? Als hij dan tijdens zijn persconferentie zou zeggen: we worden wereldkampioen.
14: Dan krijgt hij daar weer. Dan krijgt hij daar de commentaar op.
15: Dat zal wel, ja.
0: Ja.
15: Dus je doet het eigenlijk nooit goed.
0: Niet.
15: Kijk, als ik het zeg, maakt het niet zoveel uit.
0: Oh, nou, ben blij jij het zegt. Ja.
15: Dus, ja. Denk je niet dan?
0: Dat we wereldkampioen worden?
15: Ja?
0: Nee, absoluut niet.
15: Pessimist.
0: Realist.
15: Ja. We gaan het naast elkaar.
0: Dat betreft ook een goede bondscoach zijn.
15: Behalve dat je niks van voetbal weet.
0: Maar misschien is dat wel een leuke test.
15: Ja, dat is ook wel heel waar.
14: Ja, dat doen we een verhaal. Misschien heb je het zelf wel gezien als je door Sint-Michiels-Gestel bent gereden. Bij Haanwijk, dan zie je een enorm veld met klaprozen. 85.000 vierkante meter om precies te zijn. Oftewel een gebied groter dan 12 voetbalvelden. En dat was helemaal niet de bedoeling. Ja, boer Frank van Wagenberg die zegt in het Brabants Dagblad dat hij eigenlijk gras wilde inzaaien. Maar zo constateert hij nuchter, er is ergens iets misgegaan met het mixen van het zaad.
0: Oh, toch.
14: Daardoor zit hij nu dus met een enorm veld klaprozen opgescheept. Financieel is dat ook een tegenvaller, want ja, die zijn onbruikbaar voor veevoer. Maar wandelaars en fotografen, ja, die genieten er dan wel weer van. Want ja, die zien daar een immens groot veld met klappen.
15: Ja. Ja, waanzin.
0: Ik zie een nieuwe reclame van even Apeldoorn bellen voor me. Het is toch wel. Nou, ik zou zeggen, geef er een klap op. Ja. Die gaat er geen handjeklap meer doen, hè?

0: Learning to Fly, Tom Petty en de Heartbreakers. Ja, het is altijd het meest besproken onderwerp van de dag vaak. Zeker als het allemaal wat minder is of als het weer bloedheet is. Het is eigenlijk nooit goed. Maar de dag van vandaag, wat die gaat brengen, dat hoor je nu van Weerplaza als het gaat om het weer. Alfa Snoek, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja.
1: Hoor je me?
0: Ja, ik hoor jou. Jazeker, okay. Luid en duidelijk.
1: Oké.
0: Okay. Absoluut. Wat krijgen we vandaag voor ons kiezen, Alfred?
1: Nou ja, je leidt het al een beetje in.
0: Ja.
1: Het wordt geen dag om het weer niet in de gaten te houden, zullen we maar zeggen. Want er zijn nu al een paar buien actief, zo her en der. Al zijn er ook plekken waar men nu zoiets heeft van... hé, het is eigenlijk best vriendelijk. Het is in ieder geval droog. Maar dat is allemaal van korte duur, want de buiigheid gaat de komende uren steeds verder opleven. En met name later vanmorgen en aan het begin van de middag... Nou, dan trekken echt talrijke buien over Brabant. En zo af en toe kunnen dat echt van die pittige buien zijn. Dat als je dan naar buiten kijkt, dat je het echt heel donker ziet worden. En een paar minuten later dan gutst het van de regen. Valt er echt in korte tijd heel veel regenwater. Er kan zelfs wat hagel tussen zitten. Nou, voor je het weet...
2: Hagel? Ja, het is zelfs... juni, Alfred.
1: Ja, nou ja, dat geeft dus aan hoe verkouden de bovenlucht is.
0: Hoe verkouden de lucht is, ja.
1: Hagel. Nee, dus dat is mogelijk. Onweer, een paar flitsen... En een paar harde donders.
2: Sneeuw?
1: En windvlagen. Nee, ja, tenzij je heel hoog gaat zitten.
2: Oké, we houden het bij hagel.
1: Meer heb ik niet in de aanbieding. Ik heb ook af en toe nog wel wat droog weer in de aanbieding. Met name zo richting het avonduur. Dan wordt het vanuit het westen droger. Dus overdag echt wel flinke buien, weinig zonneschijn. Kortstondig droog weer. Dat gaat vanavond wel iets vriendelijker worden. Ja, en veel warmer dan 18 graden wordt het vandaag niet. En er staat ook een stevige zuidwestenwind.
0: Nou, daar moeten we het allemaal mee doen. Maar ik hoop dat het vandaag na vandaag beter wordt. Want dat kun jij vertellen.
1: Veel slechter kan het niet. Morgen bijvoorbeeld, dan komen ook wel met name in de oostelijke helft van Brabant buien tot ontwikkeling. Misschien dat in het westen de dag wel grotendeels droog verloopt. En ook in het weekeinde zijn er wat vaker droogmomenten. Af en toe het zonnetje, de wind zwakt ook wat af. Nou, de temperatuur kan zo af en toe nog eens een keer de 20 graden grens bereiken. Dat is echt wel het maximum. Dus nee, wat temperatuur betreft houdt het niet over. En gelukkig is het allemaal niet zo nat en onstuimig als dat het vandaag is, na vandaag.
0: Nou, in ieder geval een verbetering zit er dus in.
1: Kleine verbetering.
0: Kleine verbetering. Heel kort even een blik naar namorgen.
1: Ja, nou ja, wat ik al zei, het blijft in grote lijnen wisselvallig. En zelfs begin volgende week zie ik nog weinig verandering. En als ik heel ver vooruit moet kijken, dan zie ik pas dat zo richting het weekend van 13, 14 juni. Dus niet aankomend weekend, maar het weekend daarop. Dat er dan weer eens een keer een beetje signalen zijn dat het wat droger wordt. En ook echt wel wat warmer met meer dan 20 graden. Dus we moeten echt nog wel even door de zure appel heen bijten.
0: Nou, oké. Nou, maar met deze positieve woorden nemen we dan afscheid, Alfred.
1: Nou, laat maar
0: doen. Hey, fijne dag, hè. Dankjewel.
2: Hagel.
0: Hagel. Hagel bingo.
2: Ja. Nou, ga naar hagel.
0: Hagel, ja, de enige hagel die ik graag wil in juni is op een brood. Maar,
2: ja, hagelslag. En dat dan zo net een beetje smelt in de hitte.
0: Ja, lekker man.
2: Heerlijk.
0: Ja. Hey, we gaan een spelletje doen. Je hoort het al. Telefoon bingo. Dus betekent twee nummers worden uit de computer door de computer geselecteerd. Als jij die twee nummers in jouw telefoonnummer hebt staan, dan mag je een appje sturen naar ons appnummer 0657 732203. Dus die twee nummers hoeven niet bij elkaar te staan, maar in jouw telefoonnummer. De twee nummers die de computer kiest, die zijn de volgende.
3: Telefoon bingo.
4: 8. 7.
0: 8, 7. Heb jij 8 en een 7 in jouw telefoonnummer? Dan mag je appen. 06573-28203. Dus een 8 en een 7. En dus wel belangrijk dat als we je straks bellen, dat je

0: iedereen wel eens een keer een moment in zijn leven gehad dan je denkt, if I could turn back time. Een liedje van Cher. Erik, goedemorgen op Omroep Brabant. We spelen een spelletje, telefoonbingo.
1: Telefoonbingo.
0: We gaan iemand bellen. Dan is het de vraag, hoe wordt er opgenomen?
2: Er is maar één goede manier.
0: Er is maar één goede manier, ja, precies.
3: Bingo.
2: En dat was die goede manier.
0: Ja, dat is die goede manier.
2: Ja.
0: Ja, het is ook een heel duidelijke, overduidelijke. Het is ja. Zeg maar overdreven bingo. Het is weer gewoon...
2: Ja, heel goed.
0: Gewoon,
2: gedecideerd.
0: Gedecideerd, ja. Ja. Mooi, gedecideerd, mooi woord. Lang niet gehoord. Wie wist dat zo mooi te zeggen, bingo?
3: Maurice. Niet verwacht dat je zou bellen.
0: Dus nee, ja, maar... Daar heb ik dat ook al. Daar heb ik ook als ik een staatslot koop. Dan verwacht ik ook niet om te winnen.
3: Nee, inderdaad.
0: Maar bij mij klopt dat meestal ook.
3: Ja, bij mij ook. Dus zo dun.
0: Dan zou ik hem vandaag kopen.
3: Ja,
0: ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Het kan zomaar je geluksdag zijn. En als het dan zo is, Maurice, want stel dat je dat echt doet, hè? Want ik ben best bijgelovig, dan moet je het ons wel even laten weten.
3: Ja, nou, je brengt me wel op
0: een
3: idee in ieder geval.
0: Nou, bij deze. Boris, je hebt in ieder geval het Keigoeiemorgen prijzenpakket te pakken met de bingo. Eventjes voor de jury, het nummer 8.
2: Er zit
0: 7.
2: Een 8 in en ja. Er zit een 7 in. Het staat zelfs achter elkaar.
0: Nou, dat is helemaal...
2: Het is dubbele punten.
0: Dubbele punten. Nou, bingo. Maurice, wat wil je nog meer? Maak er een mooie dag van.
3: Dank je wel.
0: En succes met staatslot.
3: Dank je. Komt goed. Doei.
0: Goed zo. Dag, Maurice. Telefoon bingo.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
15: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
16: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
18: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andra Tech Group. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
17: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
21: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
20: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
2: 6, 5, 4, 3.
5: Ho, ho, ho, ho.
20: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Ja, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap voor met een overzicht van alle files voor zich.
23: Ja, en, zeker.
22: Ja, is het de bedoeling dat je ze allemaal gaat lezen? Of is het zo'n lange lijst geworden dat je denkt, ik pak de highlights?
23: Nee, daarvoor heb je gewoon de website, toch? Nee, ik neem de highlights mee. Dus iedereen die echt de meest opvallende zaken, die neem ik even met je door. Dit zijn de files van 10 minuten of langer. Laat ik het zo filteren. Allereerst de A2 naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. Ongeveer 20 minuten, want een stukje verderop op de A2 gebeurde een ongeluk bij knooppunt Batendorp. Daar is de weg weer helemaal vrij. De file kan dus langzaamaan wat minder gaan worden. Ook de A50 staat erbij, Arnhem-Os, tussen Valburg en Ravenstein. Ongeveer 10 minuten extra. Dan drukte nog door dat andere ongeluk bij Batendorp op de A58 vanuit Tilburg. Vanaf Moergestel file tot aan knooppunt Batendorp zelf. 12 kilometer, 1/2 uur. En ook nog een ongeluk op de A58 naar Bergen op Zoom bij Afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar vanaf Roosendaal nog wel een kwartiertje in de file staan.
22: Oké, nou, dat ging best aardig, toch?
23: Ja, toch?
22: Nee,
23: ja,
22: moet je iets mee doen.
23: Leuk. Dank je.
22: Ja.
23: Gaan we doen.
22: Ja. Ja. Ja, dit geeft het goede voorbeeld.
24: Oh, hij gaat weg.
22: Oh, hij gaat weg.
24: Doei.
23: Ja? Doei. Tot zo.
22: Dag.
23: Ja,
22: dag.
24: Tot zo.
22: Hij vindt het spannend, hè?
23: Nee, jullie hangen op.
24: Jij moet ophangen.
23: Dit wordt een radioring. Ik voel het aan alles.
24: Ja, dat kan niet.
22: Oh, dat zou leuk zijn, Tim.
23: Dit wordt leuk.
22: Ja.
23: De categorie regio.
24: Beste files. Ja. Is dat een ding? Hebben jullie een award voor beste filelezer?
23: Nee.
24: Je hebt
23: een award voor nieuwslezer heb je wel. Want je hebt een award voor beste nieuwslezer.
22: Ja, maar file nieuws. Dan halen we file weg.
23: Ja, is goed. Ja, ben ik eens. Ben ik
24: wij gaan die award in het leven roepen.
22: Ja, dat vind ik
23: daar
22: ook.
23: Daar heb ik zin in.
24: Ja, ik denk niet dat je wint.
23: Bianca zeker.
24: Ja,
23: shit.
24: Ja.
22: Ja.
23: Heb ik weer.
24: Ja, ja, nou, ja, je kunt niet alles hebben.
23: Nee, dat klopt. Nou, heel goed. Jongens, tot zo dadelijk.
22: Ja, dag.
24: Het is wel serieus leuk om te doen.
22: Ja, het is wel serieus leuk om te doen.
24: Die verdienen daar ook gewoon een award.
22: Ja, vind ik wel.
24: Toch?
22: Hij is niet weg, hè? Kijk, hij is
23: nog. Oh nee, ik ben er nog. Hey, ja, nee, ik vind het leuk.
24: Ja, als het over awards gaat, dan
22: blijft hij hangen. Kijken wat wij nog allemaal zeggen.
23: Een soort smeergeld. Hoeveel willen jullie hebben?
22: Nou, gaan we zo beginnen?
24: Nou, ik ben omkoopbaar, hoor.
22: Oh, echt?
24: Ja, natuurlijk.
23: Ja, ik ken Mark. Mark is moeilijk.
22: Oh, nee, maar ik wel. Ik steek daar een stokje voor.
23: Oh.
22: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
23: Okay,
22: dit zijn minpunten.
24: Dan gaan we het eerlijk doen.
22: Ja, we gaan het eerlijk doen.
24: Oké.
23: Okay. We moeten even schakelen met die afdeling juridisch anders hierover eerst. Wil je echt actievoorwaarden gaan inzetten? Of wat bedoel je?
24: We gaan hier even een officiële wedstrijd voor uitschrijven,
22: dat wel,
24: hoor.
22: Ja. Ja.
23: Oké. Okay.
22: Ja,
23: ik blijf wel zitten. Het is niet dat ik een stormbaan moet doen. Van wie is de beste filelezer?
24: Nee.
23: Mega blubber power race?
24: Nee.
23: Oké.
22: Ik vind het item nu minder worden, eerlijk gezegd.
23: Ja, we hadden eigenlijk moeten stoppen op het hoogtepunt, hè?
24: Ja, maar ja, dat was 4,5 minuut geleden. Ja,
22: precies,
24: ja,
22: dat was voordat jij begon.
23: Nou ja, moeten we anders even de reclame instarten?
22: Zullen we dat doen?
24: Dat is ook niks, hoor.
23: Is dat dit knopje?
24: Nee, het zijn hele leuke reclames natuurlijk.
23: Even luisteren. Moet je wel op dat knopje drukken?
24: Oh, moeten wij drukken?
22: Oh, moeten wij drukken?
23: Ja, dat kan ik toch.
22: Oh, jij zou toch ophangen?
23: Oh ja, sorry.
22: Doei.
23: Ja, dag.
22: Duurt te lang.
24: Davina Michel zei het al.
22: Ja.
25: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
26: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
26: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
27: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
28: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar de Keukenhaven in Oudenbosch.
3: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
5: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Kei. Goedemorgen.
8: John van Groenhoven.

0: Nou, lach maar. Pink, get the party started. We zijn vanochtend al om 6 uur met het feestje begonnen.
1: Goedemorgen.
0: Op deze donderdag, de 4e van juni vandaag, over eerste bewolking. In de middag kan het zonnetje nog even komen, maar talrijke buien over. Er kan zelfs onweer en hagel erbij zitten. Het lijkt wat dat betreft gewoon wel het najaar of winter. Maar het wordt wel 18 graden. Dat is dan weer het positieve aan het verhaal.
2: Gelukkig zijn er leuke dagjes van. Zoals knuffel een katdag is het vandaag. Ja. Het is de dag van de cognac. Hmm. En het is ook de dag van de nationale kazen. Dus ieder land heeft natuurlijk... Wij hebben de Gouda bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk.
0: De Gouda.
2: De Gouda. Zo heeft ieder land wel... niet ieder land, maar veel landen hebben een eigen kaas.
0: Een eigen kaasje.
2: Ja. Daar is het vandaag de dag voor.
0: Heerlijk, lekker kaasje. De jarigen die vandaag een kaasplankje mogen neerzetten. Angelina Jolie, misschien de American Cheese. 51 jaar wordt die prachtige dame. Felix Rottenberg wordt 69. Dan hebben we nog uit het vriendenboekje, dat vind ik leuk. Luisteraar Xandra, die wordt vandaag 74 jaar. Van harte gefeliciteerd, Xandra. Gefeliciteerd.
2: Wil je ook in het vriendenboekje, laat het even weten. Want wie weet feliciteren we je wel.
0: Ja,
2: van harte.
0: Even een app sturen naar ons. Ja, dan krijg je de link naar het vriendenboek.
2: Ja.
0: En deze man is vandaag jarig. Junior. Meneer Clark met de voornaam Len. Die is vandaag 47 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd allemaal. Het nieuws met Dick.
3: We krijgen veel meer suiker binnen dan we denken. Dat blijkt uit onderzoek van het Diabetesfonds. Nederlanders denken dat we op een dag zo'n 6 suikerklontjes eten en drinken. Maar dat zijn er eigenlijk 12. Dubbel zoveel dus. Vergrote kans op diabetes en andere ziektes. Dus adviseert het fonds om wat meer op te letten. Een winkel in Gemert stond gisteravond helemaal onder de rook. De politie dacht aan een kraak, maar dat was gelukkig niet zo. Het alarmsysteem had een storing. Daardoor werden de politie en brandweer automatisch opgeroepen. Ging het alarm af en werd de rookmachine geactiveerd. Terugkijken van de beelden hadden ze snel door dat het dus om een storing ging. Een ontsnapper uit een Italiaanse gevangenis vluchtte naar Nederland en hier een drugslijn opzetten. Dat deed een 28-jarige Egyptenaar. Hij zat vast als hoofd van een criminele organisatie en nam de benen toen hij even naar buiten mocht. Eenmaal hier vond hij een schuilplaats en begon hij met het verkopen van drugs. Die verstuurde hij in normale postpakketjes terug naar Italië. Dat is nu over. Hij moet weer terug de Italiaanse cel in.
2: Ja, goed verhaal wel. Als een filmman.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, het is in ieder geval opgeruimd, staat netjes.
2: Tuurlijk.
0: Arrivederci, ciao. Ja.
2: Pizza Margherita,
0: ja, Pizza Margherita. Ik heb een foutje gemaakt.
2: Oh.
0: Ja, ik moet even, wacht, ik eigenlijk, nee, ik, dat ga ik toch niet doen. Ik kom het foutje, heb ik op tijd door.
2: Oké.
0: En zou je denken,
2: wat het foutje was?
0: Ja, wat het foutje was.
2: Was het de verkeerde tekst?
0: Ja.
2: Ah ja, van, ze zongen niet John.
0: Nee,
2: Jordi.
0: Ja.
2: Moeten wel John zingen.
0: Maar het is Jordi, die is morgen. Ja, maar het is een beetje een rare week.

0: Alpe d'Huez. Onze verslaggever Raymond die is al te plaatsen. Want vanaf 10 uur is het allemaal te volgen op Omroep Brabant. En we gaan hem zo even bellen hoe het daar is. En natuurlijk heel belangrijk hoe het weer daar is, Mark.
1: Dat
0: is,
1: ja, want het was voorspeld met alles erop en eraan.
0: Dus we zijn benieuwd hoe het daar zit. Je hoort het straks.

0: is de Alpe d'Huez, een fietstocht op de mythische berg in Frankrijk. Allemaal voor het goede doel natuurlijk, voor de strijd tegen kanker. We spraken eerder deze week al met de deelnemers. Vandaag is het dan eindelijk zover dat ze ook echt allemaal aan actie komen. Wij gaan zo op Omroep Brabant alles vanaf 10 uur live volgen. En onze Raymond, die gaat het allemaal aan elkaar praten. En die is daar. Een bonjour Raymond, als ik het zo mag zeggen. Of wel een kei goeiemorgen.
1: Ja, bonjour. Goedemorgen vanaf Alpe d'Huez.
0: Nou, de allerbelangrijkste vraag, denk ik, voor, in ieder geval voor de deelnemers, is hoe is het weer daar, Raymond?
1: Ja, dat was echt de vraag der vragen, want de hele week was het eigenlijk wel lekker weer, maar die donderdag, dan zou er hel en verdoemenis komen. Nou, tot nu toe zie ik alleen bewolking en er komt wel regen aan, maar dat lijkt zich toch wel op te schuiven naar de middag. Dus dat is goed nieuws voor de deelnemers die in ieder geval nu bezig zijn. En sommigen zijn al om 4:30 vanochtend begonnen, dus die hadden sowieso goed weer.
0: Zo, zijn er dan al de eerste aankomsten die boven zijn geweest?
1: Ja, ik zie continu mensen langs de finish komen. Je hoort misschien ook wel een beetje herrie, er staat muziek aan. Ja, ik zie eigenlijk elke paar seconden wel weer iemand juichend bovenkomen. Maar ja, sommige mensen gaan tot wel 6 keer de berg op fietsen. Sommige mensen wandelen. Dus ja, als jij zo vaak die berg op wil fietsen, 14,5 kilometer omhoog ploeteren, dan moet je natuurlijk ook vroeg beginnen.
0: Ja, dat snap ik. Heb jij het zelf ooit gedaan, Raymond?
1: Nee, ik wil het nog steeds wel heel graag doen. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker om er gewoon een verslag van te doen en op die berg te staan en te presenteren. Maar ooit ga ik hem zeker wel doen. Ik heb wel eens gewoon voor het gevoel een fiets geleend en een stuk opgefietst. Maar het is echt alleen maar pijn, jongen. Het is 8% gemiddeld helling. Je kuiten stonden al meteen in de fik. Maar misschien dat ik hem ooit op wel wil lopen. Dat wil ik wel doen.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed. Hey, ik begreep dat een kwart van de deelnemers van de 5000 Brabanders zijn. Wat voor bijzondere verhalen heb je allemaal al gehoord vandaag?
1: Ja,
0: of de afgelopen dagen?
1: Ja, heel veel natuurlijk. Maar Brabant is altijd de best vertegenwoordigde provincie. 1302 Brabantse deelnemers zijn er. En ook nog heel veel mensen die meereizen natuurlijk. Ja, heel veel. Ik heb met Claudia van Dongen gesproken uit Prinsenbeek. Zij is ongeneeslijk ziek. Maar toch gaat zij met 85 man mee hier de berg op. Ze hebben bijna 3 ton opgehaald met dat team uit Prinsenbeek. Dat is echt ongekend. Ik heb ook gesproken met een man die had en zijn vader verloren vorig jaar. En nu is zijn moeder ook nog eens ziek. En hij zegt, ja, ik mag niet klagen. Die berg op klimmen, dat is een peulenschil. Ik doe het voor hen. En die moeder was helemaal in tranen. Dus het is heel indrukwekkend. Maar het is gelukkig niet alleen maar verdriet. Het is ook feest, want mensen vieren hier het leven. En sommige mensen zijn juist ook weer beter geworden en hebben kanker overwonnen. Of het is juist verwerking voor ze. Dus ja, als ik nu omheen kijk, zie ik toch vooral heel veel blije mensen, muziek, feest. Dus dat is het gelukkig ook.
0: Ja, nou, het is ook heel goed dat dat op die manier natuurlijk onder de aandacht wordt gebracht. Sinds 2006, Raymond, zijn er deelnemers die sinds die editie ook al meedoen?
1: Ongetwijfeld, ja. Het is de 20e editie, een jubileum dus. Er is ook een jubileumplaat gemaakt van Douwe Bob. Ik durf zo niet te zeggen of er iemand is die ze alle 20 heeft gezien. Maar dat moet haast wel. Ik ken wel mensen hier vanuit de organisatie die tv maken, die er wel al die 20 edities al bij waren. Dus de betrokkenheid is in ieder geval heel erg groot.
0: Ja. Hey, jij doet vandaag verslag. Vanaf 10 uur is het ook live te volgen op Omroep Brabant TV. Wat gaan we allemaal zien?
1: Ja, eigenlijk gewoon alles wat er op de berg gebeurt. Je ziet mensen ploeteren, interviews, reportages, gesprekken, maar ook gewoon de verhalen van mensen voor wie we doen. Het is allemaal te volgen inderdaad vanaf 10 uur op Omroep Brabant tot 5 uur op televisie. En online gaan we nog langer door tot 8 uur ongeveer of iets later in ieder geval. Tot het eindbedrag bekend is. En vorig jaar is ruim 19 miljoen euro opgehaald. En de hoop is natuurlijk dat dit jaar nog veel meer gaat zijn voor bestrijding van die vreselijke ziekte kanker.
0: Ja, nou, tot slot de tussenstand die kan ik jou doorgeven. Die heb ik hier voor me. Heb je enig idee?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
0: 14.301.367 euro en 38 cent.
1: Ja, dat is al een fantastisch bedrag. Maar als je ziet hoe het er hier aan toe gaat en hoe dat enthousiasme is en dat er steeds meer aandacht komt van alle kanten, ja, dan moet het toch wel lukken dat we daar overheen gaan. Laten we het hopen.
0: Nou, ik wens jou in ieder geval een hele mooie dag en geef iedereen een echt steuntje in de rug. Hartstikke mooi. Raymond vanaf de Alpe d'Huez, of de Alpe d'Huez, waar de Alpe d'Huez vandaag wordt gereden en gelopen. Dankjewel, Raymond. Succes, hè?
1: Dankjewel. Merci, au revoir.
0: Au revoir. Ja, dat was hem. En dit is het liedje. Douwe Bob, All for One. Kijk op opgevenisgeenoptie.nl voor meer informatie. En kijk straks naar Omroep Brabant TV.

0: 6 vandaag. We spraken Raymond vanaf de berg. Waar het nu nog in ieder geval prima weer is. Voor alle deelnemers is het helemaal hartstikke mooi. Niek, het nieuws, waar ga je het zo over hebben?
1: Dat er een Brabander is aangehouden en een onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. En bij een restaurant in Antwerpen waren ze met stomheid geslagen.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
4: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Ja, we gaan naar Tim Schaap van de ABB. Tim, ik heb even een tipje voor je van een collega van je.
1: Oh, neem me mee.
8: Je kan
1: vertel.
8: Het wel wat zakelijker houden. Je hoeft mensen geen sterkte te wensen of te groeten te doen. Hou het gewoon zakelijk.
0: Ja, het was iets te lang net.
1: Oh, ja, is goed. Ik ben het wel mee eens. Ja. Oh, wat leuk. Jullie hebben heel vroeg natuurlijk gebeld om deze quote op te nemen.
9: Ja, zeker.
1: Wat onwijs goed. Heerlijk. Nou jongens, dan hou ik het kort en zakelijk. Er staan vooral veel dagelijkse files. Dit zijn de zaken van 10 minuten of langer. Allereerst de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide is het nog druk. 15 kilometer, 20 minuten. Hierdoor ook oponthoud op de A67 vanuit Venlo. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide. Ongeveer een kwartiertje extra. Dan een ongeluk op de A58 Bergen op Zoom Breda. Tussen knooppunt Zoomland en Heerlen nog een kwartier. 1 rijstrook is er voorlopig nog dicht. En op de A58 op een ander plekje ging het ook mis richting Bergen op Zoom. Bij knooppunt Zoomland. Er gebeurde een ongeluk. De weg is er weer vrij. Nu heb je nog een kwartier vertraging ongeveer. En tot slot nog even naar de A59 richting Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 10 minuten.
0: Kijk, dat kan het wel, zie je wel.
9: Ja, zeker. En wij ook, want we gaan nu door.
0: Ja, we gaan gewoon door. Dag
1: top.
0: Tim.
1: Tot zo. Dag.
10: Ja, Brabant.
0: Het is vandaag bewolkt en trekken buien over. Vanmiddag schijnt de zon wat vaker. Wel bestaat er nog steeds de kans op flinke buien met hagel en onweer. Maximaal 18 graden vandaag. Ze moeten even door de zure appel heen. Daarna wordt het ietsje beter. Iets hogere temperaturen. Maar we moeten het er even mee doen. Het nieuws van Niek.
1: De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan 4 verdachten aangehouden, onder wie een man uit Sint-Willebord. De vrouwen zouden door een partner zijn gedrogeerd en daarna zijn gefilmd. U hoort een woordvoerder van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
11: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: Er zijn nog 4 verdachten geïdentificeerd, onder wie een man uit Veldhoven. Maar zij zitten op dit moment niet vast. De politie heeft eind mei bij grote controles in de regio Eindhoven voor miljoenen aan cocaïne gevonden. De drugsfonds werd gedaan in de Schootse straat in Eindhoven. 2 verdachten werden op heterdaad betrapt. In Best werd een 26-jarige drugsdealer uit Schijndel opgepakt. Hij had meer dan 100 zakjes met harddrugs op zak. Bij een verkeerscontrole werd ook nog een machinegeweer gevonden. Vanaf de militaire kazernes in Oorschot en Vredepiel is een stroom aan militaire kolonnes op gang gekomen. Vanaf de kazerne in Oorschot gaan zo'n 2000 militairen in honderden trucks en andere voertuigen naar Duitsland. Vanaf de kazerne in Vredepiel volgen 2 pelotons van de luchtverdediging. Ze doen mee aan de grootste landmachtoefening van de NAVO in 20 jaar tijd. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over aankomende stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de duur van de WW halveren. Een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel, maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeau.
12: we krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals.
1: De vakbonden zijn bang dat het kabinet alsnog wil gaan bezuinigen op de sociale zekerheid. Ja, het gebeurt wel vaker dat mensen bij een restaurant reserveren en dan niet komen opdagen. Maar bij een restaurant in Antwerpen vielen ze pas geleden spreekwoordelijk van hun stoel. Daar zou namelijk een groep van 33 mensen komen lunchen, maar er kwam niemand opdagen. Menu was al helemaal doorgesproken, ook omdat die groep haast had. Je wordt eigenaar.
13: Een groep die weinig tijd heeft, dus wordt allemaal van tevoren bereid. Laat ons niks weten en wij zitten met de gebakken peren.
14: Dat is een zeer zure appel om te bijten.
13: Ja, er waren geen appelen op het menu, maar inderdaad, dat is wel een zure appel, ja.
1: Ja, er is al geprobeerd om in contact te komen met die groep mensen. Er is ook een factuur gestuurd, maar het restaurant heeft er nog niks van gehoord.
13: Ik hoop toch dat we nog een antwoord mogen verwachten, want ze staan terug gereserveerd voor binnen 2 weken. Kijken wat we daarmee moeten doen.
1: Ja, over 2 weken zouden ze dus weer langskomen. Oh. Nou, het lijkt mij wel duidelijk wat ze daarmee moeten doen.
9: Ja, cancelen.
1: Een streep doorzetten.
9: Ja.
0: Ja, dat is toch graag, dat doe je. Ja,
1: ze hadden echt allemaal extra personeel en zo ook ingehuurd en zo. Om ervoor te zorgen dat die groep daar gewoon gaan eten. Ja, ze dan vervolgens niet opkomen dagen.
9: Ja, je ziet bij heel veel restaurants tegenwoordig dat je ook een aanbetaling moet doen.
0: Ja, aanbetalen.
9: Ja, en dat komt hierdoor.
0: Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook goed, hè? Want er zijn mensen die reserveren dan zeg maar voor de vrijdag en de zaterdag. En dan doen ze op 2 plekken. En dan kijken ze eventjes van, nou, waar heb ik
1: wat
0: zin in?
1: Doen?
0: Wat gaan we doen? Hebben we zin in Chinees? Of heb ik zure appels? Nou, zure appels, zure appels moet je dan... Oh nee, gebakken peren hebben ze.
9: Ja,
0: die
9: hebben ze gewoon wel.
0: John van Bronhoven. Ja, over eten gesproken. We gaan het straks eens even hebben over koken. Ja. Hebben het eigenlijk...

0: hart, ook al over hart en liefde. En we gaan het ook hebben over iets wat onze liefde heeft. Dat is namelijk koken, althans vooral wat eruit voortkomt eten. Het is vandaag de 7e editie van Kok in de Klas. Tijdens dit jaarlijkse kookevenement geven koks in meer dan 140 klassen een interactieve kookles. Dat doen ze op basisscholen en in het speciaal onderwijs, verspreid over heel Nederland. Kinderen uit onder andere groep 6, 7 en 8 ontdekken zelf waar hun eten vandaan komt, hoe je gezond kookt en hoeveel plezier koken ook geeft. En Hans die kookt in Veghel op het Hub Veghel. Hans, een kei goeie morgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, maak eens even lekker. Wat gaan we vandaag allemaal maken? Wat gaan jullie vandaag allemaal maken?
1: Ja, we gaan een wrap maken met verschillende kleuren, verschillende groenten. En we gaan zo aan de kinderen laten zien dat gezond eten ook heel lekker kan zijn. En dat het niet altijd fastfood moet zijn.
0: Nee.
1: En een wrap is natuurlijk iets wat heel veel kinderen gewoon kennen. Best wel populair. En dan in een gezond jasje gestoken.
0: Ja, want dit is een initiatief. Waar komt het eigenlijk vandaan?
1: Ja, er zijn meerdere organisaties. Wij zijn aangesloten bij Eurotok, een restaurantorganisatie. Zij ondersteunen dit project. En zij vragen ons als chefs of wij op die scholen daarin willen ondersteunen. En die kinderen een beetje willen enthousiasmeren voor gezond eten. En lekker eten ook vooral.
0: Ja, want hoe belangrijk is dat dan? Je noemt al fastfood. Maar hoe belangrijk is het voor kinderen om toch te weten dat eten in een keuken wordt gemaakt en dat het niet altijd een frikandel is uit een hamburger bij de bekende restaurantketens?
1: Ja, hoe belangrijk is het? Ja, ik denk dat het overal vandaag de dag wel voor. Hè? Ik bedoel, er is heel veel obesitas in dit land. Overal wordt suiker ingepropt. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat kinderen zelf ontdekken wat lekker eten is. En dat lekker eten ook gezond kan zijn. Dat ze bijvoorbeeld ook thuis een keer kunnen zeggen van, ik wil niet weer dit of dat. Zullen we eens een keer dit maken? Want dat heb ik bijvoorbeeld bij Kok in de Klas geleerd.
2: Ja. Merk je dat het werkt, Hans? Want ja, als je kijkt naar zeker in Amerika, in grote steden, maar en in Nederland, in grotere steden ook al wel. Mensen ontbijten buiten de deur, mensen eten een avondeten buiten de deur. Ja. Koken wordt gewoon steeds minder een onderdeel. Is dat nog terug te draaien?
1: Geen idee. Ik hoop het wel. En ik hoop het hele kleine beetje wat wij eraan bij kunnen dragen, dat we daar iets mee in gang kunnen zetten. Maar ja, in Nederland is het natuurlijk iets moeilijker qua eetcultuur. En het is altijd snel en makkelijk, want we zijn zo druk. Ik denk dat het aan ons is om de nieuwe generatie zover te krijgen dat die weer een beetje, die dat een beetje kunnen omdraaien, zeg maar.
0: Ja, hey, wat gaan de kinderen dan vandaag precies doen?
1: Ja, ik ga ze voordoen wat we moeten doen. En dan met een aantal leraren erbij gaan zij gewoon anderhalf uur, een uurtje koken. En daarna mogen ze ook lekker opeten en doen met z'n allen opruimen. En proberen er gewoon een leuke middag van te maken.
0: Wat is nou een tip, Hans, voor kinderen, maar ook voor ouders die eigenlijk nog belangrijker zitten te luisteren om iets gezonds te maken, waarvan je toch denkt, hey, dat smaakt heel erg lekker. Zeg maar door een bepaalde mix van ingrediënten misschien. Wat kunnen ouders dan doen?
1: Ja, ik denk dat er iedere supermarkt heeft bijvoorbeeld een recepten-app. Kijk daar eens een keer in. Of HelloFresh. Of ik weet niet of ik reclame mag maken. Maar er zijn gewoon best wel veel dingen die ook niet per se heel duur zijn. Waar ouders, waar kinderen zelf in kunnen kijken. Van waar heb ik zin in? Het is natuurlijk super breed. Van wraps tot stoofschotels tot ovenschotels. Er zijn heel veel populaire gerechten in die vaak met heel veel groenten en gezond bereid worden.
0: Ja, wat ga je vandaag voor grotelen waarvan je denkt van dat kinderen zeggen, waar is dat?
1: Feta zit erin, geloof ik. Dus een kaas.
0: Feta, ja.
1: Een beetje een zoute kaas. Dus ja. Ja, ik denk niet dat heel veel kinderen daar gegeten hebben. Dus ik ben benieuwd of ze dat lekker vinden.
0: Ja, nou, dat klinkt in ieder geval al erg lekker. Hey, en we zijn hier ook. Is dit ook zeg maar een soort van inspiratie voor kinderen om misschien later het kookwezen in te gaan?
1: Als dat zo is, dan is dat mooi meegenomen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat kinderen leren wat gezond eten is. En dat gezond eten ook gewoon lekker eten is.
0: Nou,
1: ik denk dat het allerbelangrijkste is.
0: Dat denk ik inderdaad ook. En er is dat betreft zoveel keuze tegenwoordig. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey, ga lekker de keuken in. Doe de kids de groeten. En eet smakelijk voor straks. Hè?
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hoi hoi.
0: Dag Hans. Dat was Hans. Die is op het Hub in Veghel en gaat vandaag in het kader van Kok in de Klas koken met de kinderen al daar. Dat is van het speciaal onderwijs. En ze gaan lekker rap maken. Nou, ik heb de track. Ik krijg er weer een track.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, we hebben het
2: maar
0: weer over.
2: Rap die met vet, dat klinkt al goed, toch?
0: Nou, dat klinkt goed. Lekker. Ja. Dit is Incognito. Don't you worry about a thing.

0: Langa, The Great Escape. En ik kijk, goedemorgen, een paar minuutjes voor negen. Zometeen aan de andere kant van negen uur gaan we weer een slinger geven aan het ratje. Mag je weer liedjes aanvragen.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
15: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
14: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
16: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
14: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Hoe is het met lijstje files, Tim?
17: Ja, dat wordt nog, laat ik het zo zeggen, hij wordt nog niet echt korter. Maar het is vooral veel dagelijkse fileleed. Er zijn weinig echt bijzonderheden in de regio. Wel de A2, een lange file richting Eindhoven vanuit Maastricht. Tussen Nederweert en Knoopend Lederheide, 13 kilometer en 20 minuten. Ook op de A50 richting Os nog file tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer, 10 minuten, alles bij elkaar. Dan een eerder ongeluk op de A58 naar Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen nu nog 10 minuten. De weg is alweer een tijdje vrij overigens. Dan de A59 richting Den Bosch file voor Kruisstraat. 6 kilometer en 10 minuten. En tot slot de A67 naar Eindhoven. Voor Knoopend Lederheide een kwartier over 15 kilometer.
0: Oké, dan tot toch voor over een half uurtje denk ik.
17: Yes, tot zo.
0: Ja, tot zo. Zometeen gaan we lekker muziek draaien. Maar jij hebt ook een duit in een zakje doen. We gaan dan straks een slinger geven aan het ratje. Dus denk vast na voor een liedje.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
23: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
22: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
24: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
25: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar de elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
26: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
27: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
28: Dit
3: is Omroep Brabant. Met nu...
5: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: White Flag, Dido en Kei, goedemorgen. Het is donderdag.
1: Kei, goedemorgen.
2: Ja, ik wou bijna zeggen vrijdag. Het voelt een beetje als vrijdag. Het is,
3: ja, maar dat is ook omdat jij morgen dan niet hoeft te werken.
2: Ja, klopt. Normaal morgen ben ik er niet. Morgen is Jordi hier.
3: Dit is je laatste dag.
2: Ja. En, nee, dat klopt. Ja, normaal hebben jullie dit gevoel. Dus ik vind het wel... Ik benijd jullie wel.
3: Ja, maar ik ben er morgen gewoon. Ik moet morgen nieuws lezen.
2: Ja, morgenmiddag. Maar gewoon... Ja, nou ja, goed. Ja. Ja, vandaag is het 4 juni. Vandaag overheerst de bewolking. Pas in de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. En buien vanmiddag ook. Daarbij kan het onweren en hagel vallen. Dan wordt het maximaal 18 graden. Het is niet zoveel.
3: Nee, het is de internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie. Het is nationale opa en oma dag.
2: Ja.
3: En de dag dat Scary Movie 6 in de bioscoop te zien is.
2: Waza. Ja. Nee, het is, ik denk toch dat ik hem ga kijken.
3: Oké, okay, in de bios ook of wacht je tot hij ergens...
2: Ik vind van mezelf dat ik wat vaker naar de bios moet.
3: De bios is eigenlijk fijn. Elke keer als je dan bent geweest denk je... Oh, dat is eigenlijk best wel leuk.
2: Ja, dat vind ik echt.
3: En dan wacht je toch weer best wel lang.
2: Toch, hè?
3: Ja. Heb ik ook.
2: Ja, oké. Nee. Hoe zit dat bij jou, Niek? Ga jij vaak graag naar... je hebt net verteld, je zit in de kinderspeelpark.
4: Dat.
3: Maar jij kunt toch ook naar het verhaal van Sinterklaas met de kleine?
2: Dat moet je doen, ja. Dat is leuk.
4: Ja, misschien de komende
3: en zo.
4: Keer.
2: Ja, joh.
4: Ik heb Sophie, die heeft nog echt eigenlijk bijna niks van Sinterklaas meegekregen. Oh.
3: Terwijl jij woont op 4 minuten lopen van een bioscoop.
2: Ja, ik ook ongeveer. Ja, dus,
4: ze wordt nou 3, hè, komende zomer.
3: Ja,
4: dus dan is misschien aan het einde van dit jaar inderdaad dat het dan wel een keer gaat gebeuren. Okay, ja. Of ik naar de bioscoop ga. Ik denk dat Sophie echt gewoon geen uur nog blijft zit op een stoel, dus dat wordt ook weer een exercitie, denk ik. Dus, nou goed, Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinter kan weer 1000 jaar vooruit. Een fonds voor cultureel erfgoed ondersteunt met zo'n 220.000 euro dat kasteel. En daar is de directeur van het kasteel ook erg blij mee. Zonder het geld hadden ze volgens hem een groot probleem gehad. Nu kan het monument dus gewoon blijven bestaan.
2: Maar 1000 jaar?
4: Ja, dat heeft die directeur dan spreekwoordelijk gezegd. Zo van, kunnen nu 1000 jaar door. In het Verenigd Koninkrijk kun je stemmen op nieuwe bankbiljetten. Daar staan geen mensen op, maar dieren, die historische figuren die er nu op staan, die worden vervangen. En de Britten bepalen zelf door welke dieren.
3: Pingwees!
2: Pingwees zijn wel leuk. Vind ik ook wel leuk.
4: Er zijn er 18 genomineerd in ieder geval. Van zoogdieren tot insecten en van vissen tot vogels. Onder andere de geelstaarthommel, de Europese egel, de Atlantische papegaaiduiker, de wulp, de grote bonte specht en de parelmoervlinder. Om er maar zo
3: ik dacht gewoon olifant, aap, beer.
2: Een uil.
3: Ja.
2: Ik vind een uil ook wel iets voor op een papegaai.
3: Zeker.
2: Een beetje statigheid. Ja.
3: Het moet dus een beetje gekkig zijn.
4: Ja, goed, ik heb er nou dus ook maar 6 opgenoemd. Misschien zit de uil er wel tussen, dat weet ik niet precies.
2: Ah, oké. Er zijn er meer.
4: 18, ze kunnen eruit.
3: En dan wel een gekke uil.
4: Ja.
3: Een nachtelijke vliegvlieguil.
2: Of een schelen, dat is helemaal lachen.
0: Goedemorgen.
2: Dat hij zo heel aan blijft kijken.
3: Ja.
2: Hey, we gaan een slinger geven aan het rad. Dus even kijken, welke letter komt eruit? Daar zullen we even mee beginnen.
3: Oeh, het is de letter L, van L. Leo.
2: Van Leo. Ja. De L. Ja, sommige mensen verstaan soms de letter.
3: Nee, ik zeg er gewoon een naam bij. Want het kan altijd dat je dan net iets verkeerd hoort.
2: Ik weet niet wat je bij L hoort, maar...
3: Ik doe het gewoon standaard maar erbij.
2: Ja, precies. De categorie.
3: Dingen die je de rest van je leven hebt.
2: De dingen die je de rest van je leven hebt.
3: Die nooit meer bij je weggaan.
2: Die niet los van jou zitten.
3: In je huis, aan je lichaam.
2: Okay.
3: Een tatoeage van iets. Alles wat je de rest van je leven niet meer kwijt kan raken.
2: Dat vind ik best een creatieve categorie voor...
3: Dank u zeer.
2: Ja. Oké.
3: Okay. Ja, ik heb vakantie gehad, hè? Dan,
2: Er zit de energie er goed in.
3: Ja.
2: Ja, de creativiteit. Oké, daar komt al heel veel binnen. Vind ik hartstikke leuk. Eens even kijken. Dingen die de rest van je leven hebt, die dus, die de rest van je, waar je niet meer vanaf komt. Met de letter L. Dat vind ik lief, zeg. Merel, zegt een lieve vriendin.
3: Nou. Ja, fantastisch.
2: En dit liedje erbij.
3: Ook nog eens.
2: Zo. Nou, bijna denken zou ze gaan trouwen. Huh?
3: Dat zou ik leuk vinden voor ze.
2: Ja, mooi toch?

Wild Cherry, play that funky music. Dankjewel, Charles. Dingen die de rest van je leven hebt met de letter L. Dit liedje dat heb je dankzij Charles. Die kwam met levensvreugde. Vrolijk in het leven staat. Mooi. Komen leuke dingen binnen. Vind het leuk om, te lezen. Eens even kijken wat we hier allemaal krijgen in de app op de vraag. Dingen die je de rest van je leven hebt met de letter L. Lange tenen. Litteken wordt genoemd. Judith, dank je wel daarvoor. Eens even zien. Litteken zegt ook Willy. Nicoline, goedemorgen. John en Mark, levenslessen, liefde. Dank je wel, Nicoline. Johan komt nog met luggage, ofwel bagage. Ja, dat is mooi omschreven ook. Dingen waar je de rest van je leven niet meer vanaf komt. Nou, ze kan ook wel eventjes doorgaan. Ook even zien, dit is Pauli. Die komt met littekens. Ook daar kom je de rest van je leven niet meer vanaf. Dus de dingen die je de rest van je leven hebt met de letter L. En vraagt Peter Cetera aan met Glory of Love. Nu in een kei goeiemorgen. 5 minuutjes voor 9:30 op Omroep Brabant.

0: The Glory of Love. Dankjewel voor alle appjes. Dingen die vastzitten aan je lijf. Of die je hele leven lang hebt met de letter L. Niek, het nieuws zometeen. Wat ga je allemaal brengen?
1: Nou, dat er een Brabander is aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. En klanten van de ASN en SNS-bank die zijn zich vanmorgen kapot geschrokken.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Ja, we gaan even naar Tim van de ANWB voor een overzicht van de verkeersinformatie.
6: Ja,
0: Tim,
6: zeker.
0: Ja, hallo.
6: Ja, het gaat hartstikke goed de goede kant op, John. Het is langzaam maar zeker een beetje aan het oplossen met die spits. Nog wel een paar files die opvallen, hoor. Allereerst A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leendeheide. Ongeveer een kwartiertje extra nog. Ook op de A50 Arnhem-Os nog een kleine 10 minuten tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is nog aansluiten. Vanaf Waspik tot aan Made 4 kilometer en 10 minuten. En tot slot de N279 nog, Roermond richting Den Bosch. Tussen Keldonk en de A50, 4 kilometer. Je bent 10 minuten langer onderweg.
0: Oké, okay, dankjewel jongen.
6: Tot zo.
0: Hoi.
7: Omroep Brabant.
0: Het is bewolkt, we trekken buien over. Vanmiddag is er ook even ruimte voor de zon. En ook kansen op flinke buien die uitpakken met hagel of onweer. Wordt maximaal 18 graden vandaag. Komende dagen een beetje zelden weer. Iets hogere temperaturen en langzaamaan iets meer ruimte voor de zon. 2:30 is het. Krijgt het nieuws van Niek de Vries.
1: Politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan 4 verdachten aangehouden, onder wie een man uit Sint-Willebord. Er zijn nog 4 verdachten geïdentificeerd, onder wie een man uit Veldhoven. Zij zitten niet vast. De 20e editie van de Alpe d'Huez is bezig. Fietsers en lopers die beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Verslaggever Raymond Merks die is daar.
8: Ik zie eigenlijk elke paar seconden wel weer iemand juichend bovenkomen.
1: Ja, zo'n 5000 deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de berg op te gaan. Een kwart van hen komt uit Brabant. Vanaf 10 uur vanmorgen kun je het evenement live volgen bij Omroep Brabant. Nederlandse bedrijven hebben voor bijna 2 miljard euro designerdrugs besteld in India. Omdat de stoffen niet op de opiumlijst stonden, konden ze worden gekocht. In India worden veel medicijnen geproduceerd, zegt deze verslaggever.
9: Dus die hebben daar de kennis om dit soort middelen te maken. Om eigenlijk stoffen een heel klein beetje aan te passen, zodat handelaren ze hier kunnen verkopen.
1: De drugs die werden geïmporteerd zijn onder meer stimulerende middelen en ketamine-achtige stoffen. Veel van die middelen kunnen leiden tot slapeloosheid of hartproblemen. Klanten van de ASN en SNS-bank die zijn zich vanmorgen kapotgeschrokken. Toen ze in hun bank-app keken of online, zagen mensen dat er enorme geldbedragen van de rekening waren verdwenen. Duizenden euro's leken gewoon weg te zijn. Gelukkig voor al die mensen blijkt het te gaan om een technische storing. Maar wel is er een boel frustratie dat de bank niet proactief heeft gecommuniceerd dat er een storing is. Daardoor kregen veel mensen namelijk wel het gevoel dat ze het slachtoffer waren van oplichters.
0: Zo, ja. Nou, jeetje.
1: Zegt iemand bijvoorbeeld die opende de app en die zag vanmorgen gewoon ineens dat er 5000 euro minder op de rekening stond.
0: Oh, ja.
1: En toen had de bank dus helemaal nog niks gecommuniceerd. Ja.
0: Nee.
1: Dan snap ik dat je inderdaad denkt, dit is een foute boel.
0: Maar ik vind een technische storing bijvoorbeeld dat je in plaats van dat er geld
1: dat je niet
0: op je rekening
1: kunt inloggen of
0: ja,
1: zo.
0: Of dat er nul, dat er staat nul. Daar schrik je ook van. Maar dat er een afschrijving is, Dat vind ik wel...
1: Ja, nee, het is wat dat betreft apart. Maar ja, goed, het is dus volgens de bank een storing. Komt ook allemaal goed, hebben ze gezegd. Oh. Dus, nou ja.
7: Ik ben vooral jaloers op mensen waar dat 1000 euro's afgeschreven kan worden.
0: Nou ja, daar ga jij vanuit.
7: Ja, dat is bij mij niet, hoor.
0: Nee, maar stel dat het niet is. Dat je daardoor in de min komt.
7: Dat, oh ja, nee, dat zou, dan wordt het wel... ja, dan zit ik wel dik in de min daarna.
0: Nou, wat zou je andersom doen dat er in één keer maar 1 miljoen op staat?
7: Niks zeggen.
0: Nee. Ja, stel pin, nee, kan pinnen. Waar is Mark? Ja, die staat al helemaal te pinnen.
7: Ja,
0: staat in het pinhokje. John van Groenhoven. Ja, dankjewel, Niek. Meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. En vanaf 10 uur volgen we de Alpe d'Huez live op televisie. Omroep.

0: Uit de muzikale erfenis, zoals ik dat altijd noem, van de sterren die niet meer onder ons zijn, maar wel heel veel muziek hebben gemaakt en hebben achtergelaten. Ashes to Ashes, David Bowie. En dan kan je goedemorgen. En we hadden nog veel meer vandaag. We spraken onder andere met onze eigen Raymond. Hij staat in Frankrijk op de Alpe d'Huez voor de Alpe d'Huez. En hij zag ook vanochtend al de een na de ander voorbij fietsen.
1: Ja, ik zie continu mensen langs de finish komen. Je hoort misschien ook wel een beetje herrie, er staat muziek aan. Ja, ik zie eigenlijk elke paar seconden wel weer iemand juichend bovenkomen. Maar ja, sommige mensen gaan tot wel 6 keer de berg op fietsen. Sommige mensen wandelen. Dus ja, als jij zo vaak die berg op wil fietsen, 14,5 kilometer omhoog ploeteren, dan moet je natuurlijk ook vroeg beginnen.
0: Ja, zometeen vanaf 10 uur zijn we bij Omroep Brabant live op tv met de Alpe d'Huez. En ik sprak ook met Hans, hij is kok en stond vanochtend op een hele bijzondere plek te koken. Namelijk in een klaslokaal voor basisschoolleerlingen in Veghel.
2: Ja, ik ga ze voordoen wat we moeten doen. En dan met een aantal leraren erbij gaan zij gewoon anderhalf uur, een uurtje koken. En daarna mogen ze ook lekker opeten en doen we het allemaal opruimen. En proberen we er gewoon een leuke middag van te maken.
0: Nou, eet smakelijk daar. Zometeen maar eens even luisteren wat onze Hubert heeft voor de ultieme Bonte 50. Weer twee plaatjes. We zijn deze week met UB40 bezig.
3: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit

0: Backstabbers. Oh jee, Zinneke, goeiemorgen. De ultieme bonte 50. Ja, hij heeft ze goed gemonteerd.
1: Jij gaat voorheen?
0: Ik ga

0: Ik hou heel erg van reggae. Dat is een, mensen denken iedere keer weer, waar hou jij niet van? Nou, van weinig, maar... Daar braken ze toch... Dat is toch een beetje een doorbraak.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Food for thought.
1: Is dat zo? Was dat een doorbraak?
0: Ja.
1: Ik weet alleen maar dat die Eli Campbell... Oh, is bij de band. Dat hij eigenlijk die band is begonnen, Joepie 40, omdat hij gewoon uit geen geld en dat hij flink aan de zuip was.
0: Ja.
1: En dat hij de kroeg werd uitgemerkt.
0: Ja, studentenbandje was. Ze zaten onder in de kelder, zaten ze een beetje te blowen.
1: En van dat zwarte geld heeft hij instrumenten kunnen kopen.
0: Ja, mooi toch?
1: Voor de bandleden.
0: Ja, nou, mooi verhaal.
1: Geweldig toch?
0: Hey, de rest gaat allemaal van jouw zendtijd af, wat je nu gaat vertellen. Dus zou het vooral over jouw programma doen. Zit er nog iets in wat we moeten weten?
1: Nou ja, het wordt wel spectaculair.
0: Ja,
1: ik ga er verder niet over uitleggen. Nee, precies, ik heb geen tijd begrepen.
0: Het
1: wordt echt spectaculair.
0: Nee, het is jouw tijd.
2: We hebben tijd genoeg.
1: Het wordt een uitzending zoals nooit tevoren.
2: Oké.
0: Zo.
1: Maar goed, vind dat prima, jongens.
0: Je bent niet op tv, dat weet je.
1: Ja, daar zijn er klachten over gekomen.
0: Oké, nu al.
2: Daar gaat Alp de Zes nu wel.
0: Alp de Zes.
1: Er was iemand die zei al meteen van, zegt die Alp de Zes toch de hele dag. Waarom moet dat nu al?
2: maar ze zijn al om 4:30 al begonnen.
1: Maar ik vond het wel lief.
0: Ja, maar het is voor een heel goed doel. Dus
1: precies. Dat is ook
0: Veel plezier dan.
1: Dankjewel.
0: Oké. Jij bent er morgenmiddag, begrijp ik, Mark, maar dan als nieuwslezer.
2: Zeker.
0: Ja, het is een beetje een shuffle. Morgenochtend op deze plek Jordi, samen met Jasper.
2: Nou,
0: dus jullie zitten lekker te luisteren. Heel veel plezier, jongens.
2: En nu ben je, die is er wel gewoon?
0: Ja, die is er gewoon.
2: Oké.
0: Ja, die is niet weg te krijgen.
2: Nee, oké.
0: Nee, dus. Veel plezier, mooi weekend, tot volgende week.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
9: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tim Schaap van de ANWB.
14: Ja, zeker. Goedemorgen, Hubert. Hallo, hallo. Ik heb nog een paar files, maar op de meeste plekken gaat het gelukkig de goede kant op nu qua spits. Op de A2 nog wel een file richting Eindhoven tussen Maarhezen en Knoopend Leenderheide. 5 kilometer en 10 minuten. En ook nog de A58 naar Tilburg tussen Bestemoergestel. 10 minuten, 7 kilometer.
13: Hey Tim, hoorde je net het bericht over die bergbeklimmers? Over die Sherpa?
14: Ja, niet helemaal.
13: Nee, dat was een bergbeklimmer die dan helpt. Ja. Die de spullen draagt voor die sociaal. Precies, die was vermist. Die hebben ze gevonden.
14: Ja.
13: En toen bedacht ik me ineens, al die bergbeklimmers, die worden allemaal gehuldigd steeds. Hè. Van, geweldig dat je de berg hebt beklommen. Ja. Geweldig dat je de top hebt bereikt.
14: Die Sherpa's niet.
13: En die lopen, die berg, die heeft misschien de Himalaya al 20 keer gelopen.
14: Ja,
13: 20 keer op en neer, omhoog, omlaag. Ja. En dan komt de volgende weer. En die gaat ook weer een tochtje maken naar boven. En die maakt dan selfies en die krijgt een medaille. En oh, geweldig dat je het hebt gedaan. En die Sherpa pakt zijn spullen en gaat weer naar beneden.
14: Ja. En om het morgen weer te doen, hè? Dat is
13: precies.
14: Ja,
13: dat is, shirt. Dat is toch niet aardig?
14: Nee, dat vind ik eigenlijk onaardig. Moeten wij eens een keer huldigen, Hubert? Misschien kunnen we eentje bellen.
13: Gaan we doen. En dan hebben we mooi meteen een leuk vakantiereisje. Kunnen we ook het gewoon declareren bij de baas, denk ik. Het is gewoon werken.
14: Oké, okay, nou, gaan we proberen.
13: Tim, gaan we plannen. Dankjewel.
14: Later.
13: Hoi. Doei.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
17: Echt?
18: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SVK Benelux.
23: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
26: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
27: Het Jazz Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.

0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Brabants Bond. Hubert Mol.
2: Hubert.
3: Hubert.

0: Ik begrijp dat je dit een te gek liedje zou kunnen vinden, het heet ook Crazy. Of dat je gek bent op Britney Spears. Dat zijn er ook heel veel. Dus je staat nooit alleen.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar het is een opmerkelijk bericht. Het gaat over Brabant, het gaat over een boer. Frank van Warenberg uit Sint-Michielsgestel. En die dacht gras te zaaien. Wat gebeurt er nou? Hij heeft 85.000 vierkante meter. Klaprozen inmiddels. Hij heeft het verkeerde zaad in de grond gestopt. En zijn velden staan nu vol met klaprozen. Ja, dat is aan de ene kant stom, aan de andere kant ook grappig. Ja, en de conclusie is, het leven gaat niet over rozen.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

Het is een heel lang liedje. Het is van Supermax. Het heet Love Machine. Misschien daarom ook wel Supermax. Anders was het gewoon Max geworden. Maar omdat zo lang is, Supermax. En ik zat er even over na te denken. Volgens mij was het ooit eens de tune van Voetbal 80 van Felix Meurders. Maar dat is heel lang geleden. Voetbal 80, het zegt het al. Het gaat over de jaren 80. En Felix Meurders presenteerde het doelpunt van de week. En dan had je de keuze uit 3 doelpunten. En volgens mij werd dit... Dat wat je nu hoort, werd daarvoor gebruikt. Het werd een soort tune-tje, als het ware. Een soort introductie. En dan kon je kiezen welke je goed vond. En ze lieten er 3 hele goede zien. Beter dan gisteren, want gisteren was hij voor de tegenpartij van Argentinië. Heel jammer. Maar goed, over daarover gesproken, over het voetbal van gisteren. En we mogen er blij mee zijn dat we gisteren hebben verloren van Argentinië met 0-1. Dat is helemaal niet zo erg. Nee, want als je meteen, dat heb ik geleerd bij de sport, hè, en ik box. Als je meteen alles geeft, meteen je energie geeft, dan ben je eigenlijk daarna niks meer waard. Dus het is heel goed om even zo'n doelpuntje weg te geven en relaxed aan de WK te beginnen. Even op je gemakje het vliegtuig in. Niks.

0: Het was Zoo van Shakira. Ja, inderdaad. Er zijn 24 appjes binnengekomen van mensen die zeggen... het was geen Algerije. Het was geen Argentinië, dat zei je toch? Het was Algerije. Ja, dat weet ik. Maar slip of de tong. En dan wil dat wel eens gebeuren. Maar ik zei, dat klopt, ik zei het verkeerd. Dat zegt ook wel wat over hoe ik met voetbal omga. Weet je, ik zet zo'n wedstrijd op, zoals gisteren. Ik vind dat ik moet kijken, het is Nederlands elftal. Maar het interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. Dus ik zit wat te lezen. En dan hoor ik ineens juichen. Of ik hoor iemand wat roepen. En blij met de herhalingen. En dan zie ik ineens weer dat er een schot was gegeven. En dat het misging. En uiteindelijk werd er een doelpunt gezet. En dat was dan voor Algerije in dit geval. Maar de opzet blijft er altijd hetzelfde. Dat ik steeds blij ben. Nou ja, blij is het wat te groot aangezet. Niet blij dat ze hebben verloren. Dat is ook weer niet leuk. Maar nogmaals wat ik zei. Goed dat je de energie bij je houdt. Het kan alleen maar beter worden. En dat vind ik zo goed van ons Nederlanders. Dat wij gewoon dat ook doen. Hè. Pas op de plaats. Dat wil ik maar zeggen. Maar dank Patrick Volders voor je mail. Dank Gerard Hertog. Dank je wel. John Rodenburg. Dank je wel. Allemaal dank dat jullie me hebben weten te corrigeren. Daar ben ik dankbaar voor. En dat zegt ook iets over jullie. Dat jullie scherp zijn. Zo goed. En dat je luistert naar Omroep-Brabant. Dus dat zijn twee complimenten in één. Nick. Wat zit er dan in het nieuws?
1: Nou, onder andere gaat het over een grote cocaïnevangst in Eindhoven. En veel kinderen krijgen vandaag op school kookles van echte chef-koks.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andra Tech Group. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: 50 jaar Vitoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: Tim, schat Tim, tegen wie voetbalden wij gisteren?
6: Azerbeidzjan.
0: Ja, kijk, ik wist ook al, er zijn meer mensen die dat niet helemaal feilloos weten te reproduceren. Nee, het was Algerije, Tim.
6: Algerije.
0: Okay. Algerije was het. Gewoon Algerije was het. En we hebben verloren met...
6: 6-0.
0: Ja, nee, zo slecht was het niet. Het was 0-1. Okay. Maar goed gedaan, toch?
6: Dank je wel. Van ons?
0: Ja, zeker. Toch niet slecht?
6: Weet ik niet.
0: Nee, toch niet slecht.
6: Ik heb niet gezien. Ik ben niet van de voetbalweer, sorry.
0: Nee, precies. Dat wou ik ook even horen.
6: Was er buitenspel?
0: Nee, maar ik vind het ook zo fijn te horen dat er lotgenoten zijn. Dat niet iedereen leeft met het voetbal. Maar nou, dat je het wel wilt consumeren. Dat heb ik wel.
6: Jawel. Dus ik heb wel één... ik zal niet al te lang uitweiden. Ik heb hier op mijn werk geleerd dat de Tour de France elk jaar is. Ik dacht dat dat om het jaar was. Net als de Olympische winter- en zomerspelen, weet je wel.
0: Ja.
6: Maar dat is dus elk jaar. Dat heb ik hier geleerd.
0: Nee.
6: Ja, sorry.
0: Zo leer ik ook nog eens wat van jou.
6: Zeker, bij deze. Elk jaar. Nou goed.
0: Zeg, hoe staat het ervoor met het verkeer?
6: Ja, gelukkig is dat een stuk simpeler. 1 file nog, de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. 4 kilometer en een kwartier vertraging nog.
0: Oké, dankjewel. Doeg, tot later.
6: Doei.
3: Omroep Brabant.
0: Eens even kijken naar het weer voor vandaag. Het ziet er niet zo rooskleurig uit. Rekening houden met tsunamis, heb ik weer begrepen. Bewolking, meeste tijd. In de middag komt het zonnetje er wel wat vaker bij, maar toch... Het overheerst door buien, onweer, misschien wel windstoten, hagel, maximaal een graad of 18. En dan is het tijd geworden voor het nieuws. De man die het eigenlijk perfect weet te verwendelen, dat is Nick de Vries.
7: De politie heeft bij grote controles eind mei in de regio Eindhoven voor miljoenen aan cocaïne gevonden. De drugsvondst werd gedaan in de Schootse straat in Eindhoven. Twee verdachten werden daar op heterdaad betrapt. In Best werd een 26-jarige drugsdealer uit Schijndel opgepakt. Hij had ruim 100 zakjes met harddrugs op zak. Bij een verkeersscontrole werd ook nog een machinegeweer gevonden. Dichter en schrijver Lieke Marsman uit Den Bosch is op 35-jarige leeftijd overleden. Ze had een zeldzame vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Ze won daarmee meteen meerdere prijzen. Was tussen 2021 en 2023 ook dichter des Vaderlands. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom.
8: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
7: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerder tegen de begroting te stemmen. Het is vandaag de 7e editie van Kok in de Klas. Het is een jaarlijks evenement waarbij koks op tientallen plekken in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kookles geven. Chef-kok Hans Dirks van restaurant Verzaan in de Ravenstein, die heeft les bij Hub in Veghel.
9: Er is heel veel obesitas in dit land. Overal wordt suiker ingepropt. En ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat kinderen zelf ontdekken wat lekker eten is. En dat lekker eten ook gezond kan zijn. Dat ze bijvoorbeeld ook thuis een keer kunnen zeggen van goh, ik wil niet weer dit of dat. Zullen we eens een keer dit maken? Want daar heb ik bijvoorbeeld bij Kok in de Klas geleerd.
7: Ja, Hans die gaat een wrap met onder meer feta bereiden en hoopt dus dat de kinderen die thuis ook een keer gaan eten. Ja, dat is een mooie initiatief.
0: Ik vind het heel goed.
7: Ja, zeker.
0: En dat het ook, weet je, kinderen moeten hun smaak nog ontwikkelen. En als je de kinderen laat de smaak ontwikkelen, dan leren ze ook veel meer genieten van het eten en wat
7: zo
0: je ermee kunt doen.
7: Ja.
0: Nick, heb jij dat goed? Daar schrok je gisteren van. Mag ik dat aan jou vragen? Ik schrok er toch van Margriet Heermans. Ken jij haar? Belgische mevrouw?
7: Ja, zeker.
0: Dat die plotseling is overleden. In België natuurlijk is hij heel groot. Of is er heel groot. Hè? Ze heeft toch, volgens mij is ze ook nog, heeft ze in de politiek gezeten.
7: Ja, even. Zeker.
0: Maar ik schrok dat we ook. Want ik kom daarop omdat ik net hoorde jou het bericht vertellen over de dichteres die is overleden, 35 jaar. Zeldzame vorm van kanker. Margriet Heermans had dat ook. En toen dacht ik even: oh ja, ik vond haar zo aardig en zo leuk.
7: Ja, nee, dat was ze. Ja, zij was wat dat betreft een vrolijke vrouw.
0: Bij ons hier in Nederland hoor ik er weinig over. Het is toch humor?
10: Zijn zo lelijk als ik jou zie.
7: Het fragment heb ik nog voorbij horen komen de afgelopen sinds dat.
0: Ja. Dit was volgens mij nou, ik weet niet wat het hitje was, maar. Maar het was zo'n vrolijk, jolig mens. Hè? Ja, daar wordt niet naar gekeken. Hè? Nee. Nee, maar toch schrok ik ervan. Ik weet niet. En
7: ja, ook, nee, ja, ik ook. Ik moet zeggen, zoals bij mij een beetje uit beeld verdwenen wat dat betreft. Ja, maar toen ik het was gisteren en weer beelden voorbij zag komen, dacht ik wel, ja, dat is inderdaad toch wel een prominent figuur. En ja, zeker in België, die ons is ontvallen. Ja.
0: Naar even.

Okay, ja. Zo is het leven. Er wordt veel gediscrimineerd in ons leven, maar niet op de dood. Zometeen dus even graven in het verleden. Dat doen we door middel van het koffertje van Mol. Dat is voortaan eerst een beetje de iCloud geworden inmiddels. Hè? Wat daar uitkomt, dat wil ik je graag zo meteen geven. Na, zullen we zeggen, twee liedjes dan die ik achter elkaar voor je draai.

0: Ain't No Mountain High Enough. Het was Tammy Terrell en Marvin Gaye. Over ziekte gesproken. Ik had het net over... Margriet Hermans had ik het net over. Overleden aan kanker. Maar ook Tammy Terrell is overleden aan kanker. Hersentumor had ze. En het verhaal gaat dat Marvin Gaye, die trad veel met haar op, maakte liedjes met haar, dat Marvin Gaye een jaar eigenlijk uit de relatie was toen zij kwam te overlijden. Het was zijn hartsvriendin, gewoon vriendin. En dat hij van slag was en dat hij dus een jaar lang eigenlijk in rouw was en dat hij geen plaat, geen liedje meer heeft kunnen maken. Dat het hem ook niet lukte. Zo kan het dan ook gaan in het leven.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol. Daar zit een liedje in van Steve Winwood. Steve Winwood, juist, Spencer Davis Group, Kimmy Sam Lovin. Hij zat bij Blind Faith. Hij zat ook bij Traffic in de jaren 70. Daarna heeft hij ook nog wat kleine projecten gehad met Traffic. Maar wilde eigenlijk de pijp aan Maarten geven. Toen zei zijn broer, die zei van nee, dat moet je niet doen, joh. Je bent het meest getalenteerd van ons twee. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon solo muziek gaan maken. Maar hij vond zichzelf niet zo sterk als tekstschrijver. Toen heeft hij Will Jennings erbij gehaald. En die Will Jennings, dat was geen flauwe jongen. Die schreef liedjes met Barry Manilow, met B.B. King, met Joe Cocker, met The Crusaders. Joe Sample, The Crusaders, schreef hij ook liedjes mee. En die zorgde ervoor dat hij een beetje op weg werd geholpen. En toen scoorde hij zijn eerste hitje als solo-artiest van een album wat hij met die Will Jennings heeft gemaakt, Ark of a Diver. En daar stond op While You See a Chance. Ik hoorde dat liedje voor het eerst bij de Nederlandse Wereldomroep. Die hadden een programma speciaal voor onze militairen in Libanon. Die zaten daar, die waren daar gedetacheerd. En die moesten daar de vrede handhaven. En die plaat werd aangevraagd door een van de militairen. En ik was overstag, prachtig lied.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
9: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
11: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
12: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
13: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
10: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nou, stevige buien, hoor je dat, Tim? Stevige buien. Maar er zit er één goede bui tussen, die heb ik.
17: Oh, ah, heel goed. Oh, die vind ik leuk. Oh, die ga ik onthouden. Dat gezellig. Ja, ik had daar nog nooit stilgestaan. Snap je? Stilstaan, Filip?
16: Dat is ook lastig, hè? Ook een hele goede, mooie brug. Stilstaand verkeer, Tim, waar dan?
17: Zeker. Nou ja, onder andere op de A58 Tilburg-Breda... tussen Tilburg de Reeshof en Knoop het Galder. Nog 9 kilometer, 10 minuten ongeveer. Ook de A2 naar Eindhoven staat er nog bij... met 5 minuten tussen Budel en Leende. En tot slot de A77 richting Nijmegen... tussen Gennep en knooppunt Rijkenvoort. 3 kilometer. En 5 minuutjes.
16: Ja, frustreert het nooit dat je alleen maar de files mag geven, Tim? Zou je niet graag eens hier wat meer willen vertellen? Dat denk ik wel eens.
17: Nou, moi.
16: Nee,
17: moi,
16: daar heb je geen behoefte aan. Nee.
17: Niet per se.
16: Je bent niet zoals ik, dat je maar reutelt en
17: nou, dat
16: doe ik
17: buiten de uitzendingen wel.
16: Ja. Ja, wel. Ja, maar dan krijg je niet voor betaald, hè?
17: Je hebt soms wel, dan heb je soms de teaser, weet je. Van, en Nick, wat zit er straks in het nieuws? Denk van, nou, dat zou ik ook wel een keer willen doen. Okay. Dat je dan zegt, nou, Tim, welke video heb je? Nou, de A58 en de A2.
16: Maar vind je dat ik jou wel goed benader? Vind je niet,
17: tuurlijk.
16: Moet het wat uitgebreider zijn? Moet het wat liefdevol zijn? Wat simpel?
17: Nee, gaat goed zo. De ene keer wat langer, dan de andere keer wat korter.
16: Oké. Maar je bent content?
17: Jazeker. En jij ook, maar mij, of niet?
16: Ik ben zeer content met jullie allemaal.
17: Ach, gezellig.
16: Ik vind jullie leuke club. Ik vind het ook heel jammer dat jullie zo ver weg zitten.
17: Ja.
16: Maar
17: zeker,
16: goed, dat heeft iemand besloten.
17: Kunnen we elkaar niet oog in oog aankijken?
16: Nee, dat vind ik jammer.
17: Maar misschien ook wel veilig, misschien.
16: Ja, soms is afstand noodzakelijk. Tim, mag ik je hartelijk danken voor nu?
17: Uiteraard, tot zo.
16: Laters.
17: Hoi, hoi.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oef, ja.
19: Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, lekker.
19: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
19: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
21: Proost.
22: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
24: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
28: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
29: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
30: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
31: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
32: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
33: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
34: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
35: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Ik zal het verder uitleggen. Ik had het net met Jan Willem erover. Jan Willem is mijn collega. We hadden het over...
1: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: Ja, nee, ik had het erover dat ik nooit alcohol drink. Maar wat ik wel lekker vind, is een spoen. Zeg je, nou, spoen, dan zal ik je uitleggen wat het is. Misschien weet je het al wel, maar toch voor degene die het niet weet. Ik vind het ook niet. Dat is bijvoorbeeld een beetje vodka met citroenijs. En daar zit dan ook nog spaarrood bij. Nou ja, dat. Maar je kunt ook in plaats van die vodka, kun je dan prosecco pakken. Nou, als je dan een klein beetje pakt voor de smaak, dan kan ik het dan wel hebben. Want ik hou absoluut niet van alcohol, maar met een dusdanige hoeveelheid citroenijs is dat best wel lekker. En het wordt wel eens gebruikt, volgens mij, maar dat is de klok al luiden. Dat wordt gebruikt, nou, stel voor dat je een groot menu hebt met 7 gerechten, hè, van die liflafjes allemaal. En daar zit wel eens een spoen tussen om de smaak te neutraliseren. Maar verbeter mij als het niet zo is. Maar dat dacht ik dus, dat het zo werkt. Maar ik ben geen kok. Ik ben een kok uit de pakjes, weet je, dat soort dingen allemaal. Ik ben de kok van een half uurtje. Hop, zal ik snel even koken. Snel klaar, bloemkooltje koken, helemaal geen probleem. Maar geen exclusiviteit, dat zit er bij mij niet in. Daar ben ik niet voor getalenteerd, om het zo maar te zeggen. Maar dat was ik ermee van het vertellen. Ben je er blij mee? Nee?
2: Ja.
0: Ja, kun je er wat mee ook? Daar kun je er niks mee. Nee. Okay. Je gaat het ook niet proberen. Ja, ik vraag het even dat hij gaat. Gaat het niet proberen? Oké, je bent helemaal niks dus. Dus ik heb het gewoon eigenlijk een beetje via lul aan je verteld.
1: Okay. Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Nou, ik kan wel een glaasje warm water drinken, want misschien dat iets erop. Je kunt vandaag niet zien via de tv, want de tv wordt beheerd door de Alpduzes. En dat is goed, dat is mooi, want dat is een prachtig doel. Maar op de radio hebben we gewoon radio. En daar draai ik dan een liedje van Peter Gabriel, Salisbury Hill. En krijg ik af en toe wat glaasjes water. En dat is dan warm water wat ik drink. Ik drink warm water zonder dat daar een theezakje in zit. Vraag me niet waarom, maar ik ben daar zeer content mee. En ik ben content met een album van Peter Gabriel.

0: Peter Gabriel, Salisbury Hill. Het was zijn eerste soloplaat in 1975. Hij werd niet onder druk uit de band gezet. Genesis, daar zat hij bij. Phil Collins zou hem gaan overnemen. Maar ze waren blij met hem bij Genesis, maar ook weer niet blij. Omdat hij redelijk extravagant was. En dat liep soms de spuigaten uit. Dus uiteindelijk hebben ze een beetje, zoals dat gaat bij ook bedrijven, dat je dan, daar krijg je een duwtje in de rug. Weet je, ze zeggen niet meteen je moet eruit. Maar eigenlijk, je voelt aan alle kanten dat ze je kwijt willen. Weet je, als de baas naar je toe komt en die zegt dan vervolgens van, Hubert, hoe lang zit je al bij Omroep Brabant? Dan gaat het al fout. En dat ze dan zeggen van, ja, je hebt dan van die leuke hobby's allemaal. Heb je genoeg tijd daarvoor? Weet je, dat fout, dan gaat het fout. En dan gaat iemand tegen je zeggen dat je minder moet gaan werken. En dat is fijn als je dat wil. Als je dat niet wil, is dat vervelend, is dat lastig. Nou, dat gebeurde ook een beetje bij die Peter Gabriel dus. Die werd zo, ja, je zou eens bijna zeggen, maar er zag geld naar buiten geduwd. Dat is het ook weer niet. Maar ze waren blij dat ze van hem af waren. Overigens, als je muziekliefhebber bent en je houdt van zijn muziek, eind van dit jaar, december, verschijnt er een nieuw album, een nieuwe plaat. En gaandeweg het hele jaar door verschijnen er ook wat nieuwe liedjes. En die komen dan weer op dat album te staan. Over liedjes gesproken, het is tijd voor
1: de ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Dat is toch wel een belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel van dit programma, Brabants Bont. Iedere dag tussen 10 en 1 uur kiezen uit 2 liedjes. En een van die liedjes zou wellicht een aanmerking kunnen komen voor de lijst aan lijsten, de ultieme Bonte 50. Welke van deze twee? Dat wil ik graag van je weten. 06-573-28203. Ja, dat is wat lastig met telefoonnummers. Ik kan het ook niet anders zeggen. Als ik het anders ga doen, dan gaat het fout. Weet je, als ik nu ineens ga zeggen 06-573-202, dat werkt, dan ben ik het kwijt. Dus 06-573-28203. Dat is het appnummer van Omroep Brabant. En ik zou het fijn vinden als je laat weten welke je mooi vindt van deze twee.

Ik ben Don Laas van VOF de Kunst. En mijn goede vriend Hubert Mol zit elke dag op de radio met zijn programma Brabants Bond. Ik zou zeggen, luister naar onze Hubert.

0: Oude liefde roest niet. Het is de liefde voor de muziek, voor de nederpop. Heb je al een keer geluisterd naar Nederkoen op zaterdagmiddag tussen 4 en 6 uur? Is hartstikke leuk. Draait hij allemaal nederpopmuziek en dat is heel breed. En, ja, dit kan ook gedraaid worden in Van Brabantse Bodem. Is weer op zondagmiddag tussen 4 en 6 uur. En dat is alleen maar uitsluitend Brabantse muziek. Ik zit met een klein probleempje, Nick.
1: Wat dan?
0: Nou, we komen te vroeg uit anders. Maar als ik een plaatje ga draaien, dan moet ik die artiest euthaniseren. Dat vind ik ook wel wat. Dat moet je niet doen, hè?
1: Nou ja, als ik nou gewoon vertel wat erin zit en zo. Ja, komen we dan niet rond half dadelijk ergens een keer uit?
0: Ja, weet je, ik durf geen pauzemuziek in te zetten, want je hebt last. Weet je, ik kan ook niet. Wat zit erin dan?
1: Nou, onder andere dat de politie op zoek is naar twee mannen die bij de PSV-huldiging vuurwerk afstaken. Daardoor raakt een jongen gewond. En er zijn een boel nieuwe diersoorten ontdekt in Angola.
0: Ja, dus ik waarschuw nu dat we eerder uitkomen.
1: Ja, heel goed.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: Oh, ik dacht, ik ben te vroeg, Tim, maar je was er niet, dacht ik. Maar je bent er toch wel. Het verkeerde, maar eerst, daar gaan we naartoe.
5: Oké, komt-ie aan. Er zijn twee files boven de 5 minuten, Hubert. Allereerst de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Knopend Galder. 10 minuutjes dus, ongeveer 8 kilometer. En de A73 naar Nijmegen staat er nog steeds bij. Tussen Boksmeer en Malden, ongeveer 10 minuten. Het is daar een beetje akelig druk. Ik weet niet precies waarom. Er zijn nog meerdere files van zo'n 5 minuten in de regio.
0: Oké, hartelijk dank voor het waarschuwen. Tot later weer. Dag hoor. Doei. Omroep Brabant. Nou, dan toch even kijken naar het weer van vandaag. Het is een beetje regenachtige dag, een beetje trailer is het. Bewolking overheerst vandaag. Daar kan af en toe wel een klein zonnetje bij zitten. Per ongeluk denk ik dat het zonnetje naar gaat schijnen. Over het algemeen buien, regen, onweer en er gaat windstoten en er gaat of 18. Dat is het beeld wat ik heb doorgekregen. En dan nu datgene waar je op zit te wachten. De dingen van deze donderdag 4 juni gebracht door Nick de Vries.
1: De politie is op zoek naar twee mannen die bij de huldiging van PSV zwaar vuurwerk afstaken, waardoor een jongen van 16 zwaar gewond raakte. De jongen raapte het vuurwerk op, waarna het ontplofte. Hij verloor twee vingertoppen en heeft mogelijk ook blijvende gehoorschade. De twee mannen krijgen een week de tijd om zichzelf te melden. Doen ze dat niet, dan worden herkenbare beelden verspreid. De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen 4 verdachten aangehouden, onder wie een man van 40 uit Sint-Willebord. De vrouwen zouden door een partner zijn gedrogeerd, daarna werden ze misbruikt en beelden ervan werden verspreid. De mannen worden verdacht van 3 feiten, zegt deze woordvoerder van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
6: Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: Er zijn nog 4 verdachten geïdentificeerd, onder wie een man uit Veldhoven, maar zij zitten op dit moment niet vast. In sommige wijken van grote steden in Nederland is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van het land. Komt door de leefomstandigheden in die wijken, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam.
7: In dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeg geboorte veroorzaakt. Bij meer kinderen die te klein zijn met de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
1: Zo heeft schimmel in huizen invloed op de gezondheid van baby's. En ook in wijken waar veel criminaliteit is, worden baby's vaak vroeger geboren. Dat komt door de stress waar de moeders mee te maken hebben. Een groep wetenschappers heeft in Angola tientallen diersoorten ontdekt die nog niet wetenschappelijk bekend waren. Omdat er al lang oorlog is in het land en er landmijnen ook liggen, werd er nog weinig onderzoek gedaan. De onderzoekers hebben in ieder geval 8 nog niet beschreven libellensoorten gevonden, 3 nieuwe springhaansoorten en ongeveer 60 motten- en vlindersoorten. Er werd ook een krabspin ontdekt die onder ultraviolet licht fluoriserend is. Ik heb even een foto toegevoegd voor jou, dan Hubert.
0: Prachtig.
1: Ja, het is echt een bijzonder dier, hè?
5: Ja, je moet eigenlijk eventjes gaan zoeken op
0: internet. Ik kan het niet laten zien nu. Hè,
5: nee, je moet eigenlijk even zoeken op internet. En als je dan bijvoorbeeld gewoon Angola diersoort of zo intikt, dan krijg je echt meerdere foto's te zien van dieren die zijn ontdekt. Ja, dat is toch, ik blijf dat bijzonder vinden dat er nog steeds zoveel dieren worden ontdekt.
0: Hoor. Nou, ik wou net vragen jou, hoe werkt dat dan? Hoeveel dieren zouden er zijn? Komen erbij? Of zijn er die al, maar ontdekken we ze pas? Want
5: ik denk in dit geval dat ze er gewoon al waren, maar nu worden ontdekt. Net zoals dat er in de zeeën natuurlijk, dat hoorden we pas geleden. Ja, dat er ook zoveel nog heeft dat we niet weten.
0: Ik probeer me dat eens voor te stellen. Hè. Dan ben je natuuronderzoeker en dan loop je ergens en denk je dan, krijg nou wat.
5: Je zult die spin maar zien.
0: Die heb ik nooit gezien. Dat is een spinnetje waar ik nooit heb gezien. Dat is een blauw spinnetje. En dat ik jou ga bellen, een fotootje gemaakt, iPhone. En Nick, ik heb hier een blauw spinnetje gevonden. En ik heb dat nooit gezien. En Nick gaat kijken, ook voor een vergrootglas. Nee, waar zit dat spinnetje dan? Ja, naar mezelf en naar spinnetje toe. Ja, dat is toch heel bijzonder.
5: Ja zeker. Nou ja, het gebeurt dus eens in zoveel tijd. Ja. Nog steeds, blijkt.
0: Ja.
5: Is toch mooi. Zoek de foto's even op, zou ik zeggen.
0: Ze zijn mooi, inderdaad. Ze zijn mooi. Nick, dankjewel. Hè. Tot morgen weer.
5: Zeker.
0: Okay. Ja, zometeen toch nog een keer onszelf verdiepen. Dat hoop ik tenminste dat je dat wilt doen met mij. Jezelf verdiepen in twee liedjes. Liedjes voor de Ultieme Bonte 50 van UB40.

0: Ik denk, dat vind ik, dat radio het mooiste medium is wat er steeds bestaat. En dat blijkt dat we... Er zijn heel veel mensen die hebben geroepen, radio is terminaal. Dat zijn dan de geleerde mensen, die hebben ervoor gestudeerd. Die hebben, nee, radio is dood en het moet dit, het moet dat zijn. En we moeten meer zus, we moeten dat radio is echt dood. En we moeten meer bezuinigen op radio. En als je dan ziet dat wij in luistercijfers alleen maar stijgen... We zitten nu op 800.000 mensen... Daar zijn dan ook weer andere regionale omroepen die trekken dat in twijfel. Dat snap ik wel. Het is een beetje lastig te aanvaarden. Het is een beetje moeilijk te aanvaarden. Dat begrijp ik ook wel. Maar als je ziet dat radio niet dood is, dan is dat wel mooi om te weten. Dus enjoy the silence is soms wel eens even lekker, dat je even op jezelf kunt zijn. Aan de andere kant is het ook weer fijn als je dan wordt gecomplimenteerd met wat moois. En dit is prachtig wat je hoort. Enjoy the silence is van Depeche Mode. Mag ik nog even een klein, zekere mate van beroep op jullie doen? Ja, dit is toch een beetje dwingen.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Komt een appje binnen van Leonie, wil niet op de radio. Nee, daar zit ik toch. Goedemorgen, keuze 1. Leonie, dankjewel voor het... Ja, dat is een opmerkelijke achternaam. Leonie wil niet op de radio. Dus zou ik bijna zijn, Hubert zit op de radio. Ja. Misschien is dat in de toekomst wel mogelijk dat je eigen achternaam kunt bedenken. Zoals het ooit was bij Napoleon, die zei van jullie moeten een achternaam hebben. Bedenk er maar één. Dat vind ik wel leuk. Janine laat weten, absoluut nummer 1. Jan Vera, die zegt, nou, doe mij ook maar nummer 1. Marij zegt nummer 2. Het is de laatste kans om te stemmen. Via 06-573-28203. Dat heeft te maken met het feit dat we zometeen de winnaar gaan draaien. Voor vandaag dan tenminste. Na die plaat van Fleetwood Mac die je nu gaat horen. You Can Go Your Own Way.

0: Er kwam nog een fijn berichtje binnen van Jolanda van Grootveld. Die zegt van, ik heb van mijn dochter een oortje gekregen zodat ik tijdens mijn werk kan luisteren. En toen dacht ik, dat is een mooie. Soms vraag ik wel eens waar, luister je de omroepavond? Nee, dat kan bij ons niet op de zaak, want bij ons op de zaak staat altijd een andere zender op. En ik heb een keer gevraagd, dat de omroepavond, doe ze moeilijk over. Maar je kunt ook gewoon zeggen van, hey, Omroep Brabant, als jullie hem niet opzetten, zet ik hem in mijn oor. Je kunt ons beluisteren via de app van Omroep Brabant. Je kunt ons beluisteren via de site van Omroep Brabant. Kortom, je hoeft dat niet meer als smoes te gebruiken. Het klinkt een beetje vervelend, maar het is wel fijn als je luistert. En ik denk altijd, als je luistert naar ons, word je beloond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Want het is toch een beetje fijntjes wat er allemaal gebeurt. Bovendien kun je ook inspraak hebben, zoals vandaag alweer. Het is voor het laatst dat we een keuze hebben gemaakt voor de ultieme Bonte 50. UB40, want morgen zetten we 4 liedjes op rij en daar weten we precies welke het echt gaat worden. Vandaag unaniem met de meeste stemmen, nummer 2. If It Happens Again.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land. Stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Tim Schaap, die regen die is niet goed voor de weggebruikers.
19: Nee, zeker niet. Maar dat is met name dan tijdens de avondspits. En dan gaat het echt wel los. Okay. Al moet ik eerlijk bekennen, Hubert, ik vind het nou niet echt rustig op de weg. Er staan heel veel files, het is een lange lijst.
18: Zijn het niet die Duitsers, die hebben toch een vrije dag, dat ze hierheen komen?
19: Ook nog wel, zeker. Dat is met name dan in Gelderland ook, hoor. We zien echt wel, bijvoorbeeld op die A12, als je het land inrijdt, zie je nu ook 20 minuten file staan. Het is namelijk een Frohleichnam, dus dat is een sacramentendag. Maar goed, in de regio ook meerdere files. Onder andere dus de A4, Rotterdam richting de Belgische grens. Voor Hogerheide, 6 kilometer en 10 minuten. Verder de A27 naar Breda, tussen Noordeloos en Werkendam. 6 kilometer, 10 minuten ook. En dan de A58, Tilburg-Breda, voor Knoop het Galder. Daar een file van 10 minuten. De kans is aanwezig dat je in de file staat, maar je file niet hebt gehoord. Dan is hij ongeveer 5 minuten lang.
18: Dat is wel te overleven,
19: Ja, het is te overleven, maar het is niet leuk. Hubert, laten we wel wezen.
18: Maar er zijn meer dingen die... Maar dat gaat niet weg. De belasting gaat ook niet weg.
19: Dat is waar.
18: En al die flitspalen gaan niet weg. Nee, dus je kunt alles weg willen hebben, maar het gebeurt gewoon niet.
19: Maar ik heb wel goed nieuws, in principe. Ja. Er zijn in de regio geen flitsers gemeld.
18: Dat vind ik goed nieuws. Dat is
19: leuk, hè? Altijd goed afsluiten.
18: Dan kan ik in ieder geval flitsen zonder dat ik word gepakt naar de reclame. Dat straks weer. Dag.
19: Zet hem op, hè. Hoi.
20: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
25: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
26: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
27: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond en Bermol.

0: liedje. Mooi plaatje, niks mis mee. Maar, wacht even. Soft Cell was dit, Take That Love, is niet origineel. Het is origineel. Maar goed, maar verder goed gedaan, dus daar moeten we verder niet moeilijk over doen.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Het is middag, smakelijk eten. Welkom bij het derde, laatste uur, ik zeg het maar even, van Brabant Bond voor vandaag.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is

Ik heb wel eens begrepen dat ze alleen maar ruzie met elkaar maakten. Dat het daar ook op geklapt is. Crosby, Stills, Nash, toen nog Suzanne de Jong. Maar het verhaal gaat dat de een die studio inliep, zijn gitaartje ging opnemen, en die ging weer naar huis en die ging een biertje drinken. En dan kwam de volgende binnen die dacht van, nou, ik moet er ook even wat doen. En die hoorde zijn compaan en dacht van, nou, dat vind ik een beetje minder. Dat kunnen we veranderen. En zo ging dat de hele tijd heen en weer. Dus die rollenbolden eigenlijk figuurlijk ook de studio door, omdat ze steeds pist waren op elkaar. Omdat ze steeds aan elkaars werk zaten. En dat is natuurlijk nooit leuk. Maar ja, dat wat ik hoor is wel de moeite waard. Draagt ook weer dat keurmerk van Omroep Brabant. Opsa, stempel erop. American Girls. Voor degene die Harry Styles heeft gemist. Een troost op een wellicht grote wond. Een kort liedje.

Er was veel commentaar op de Harry Styles in de arena. Geluid niet goed, dat is al iets wat jaren een probleem is in de arena, voor zover ik het begreep. En ook omdat je de plaatsen zit plaatsen, gedoe met de kaartjes, dat soort dingen allemaal, Harry Styles. Wat wel leuk was, is dat hij op een gegeven moment in Amsterdam gewoon in een kroegje zat. Want Spui heeft hij gewoon lekker gezeten, gewoon de hele avond. En dat wisten de fans helemaal niet. En hij zat er gewoon lekker ongestoord, zat hij daar een paar biertjes te drinken. Hier nog een keer met een liedje, en dat heb je dan ongestoord en in kwaliteit kunnen beluisteren, zonder dat het galmde, deze American Girls.

0: Anastasia. Left Outside Alone, zo heette het. Alweer van een hele poos geleden. Ik zat er even na te denken welk jaar het zou zijn geweest. Volgens mij zitten we dan een beetje te voeten in 2003, 2004. Enige idee, hè? Ben jij dat? Kijk naar jou. Wat ik kijk naar jou, René.
1: Ja, ik zie het. Ja,
0: ja, nee, precies, maar je was er niet bij, hè?
1: Wat was je aan het doen? Hè? Ik was eventjes
0: Je was met je eigen dingen bezig. Ja. Je had geen tijd voor mij.
1: Nee, sorry.
0: Nee, precies.
1: Sorry,
0: Bert. Stel die vraag nog een keer. Welk jaar zou het zijn geweest, denk jij?
1: Anastasia 2003.
0: Fout. Oh. Ik denk 2004, maar dat weet je zeker. Dat kan zijn dat je, misschien heb je het wel goed. Dat zou kunnen.
1: Ik zou het wel heel leuk vinden als ik het nou goed heb.
0: Ja. Zal ik even googlen?
1: Ja, dat is goed.
0: Zal ik even gaan googlen, even kijken. Hoe heet je die?
1: Want het was wel echt volle bak zero's natuurlijk, Anastasia.
0: Ah, ja, zeker. Left Outside. Ogenblikje, hoor.
1: Ja, ze horen het type denk ik ook wel.
0: Oh ja, Left Outside Alone. Anastasia, ja. Doe ik even bij. Anastasia. Ja. Ja, Anastasia komt in Nederland, dat is lang geleden, 2025. Wanneer hit? Sorry jongens, hebben jullie tijd? Ja, pauze toch? Ja. 2004.
1: Nou, zat ik één jaartje naast. Helaas. Ik ben goed in andere dingen.
0: Kun je even zeggen dat ik gelijk heb?
1: Ja, je hebt gelijk, Hubert.
0: Oké, maar jij weet veel meer dan ik. Maar je bent dadelijk nieuwsmannetje en jij weet dus heel veel. Want waar ga je het zo meteen over hebben dan?
1: Nou, hoe vaker baby sterft in deze Brabantse wijken... en de Alpe d'Huez die is weer volle bak bezig.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andra Tech Group. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
6: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
0: Tim, hallo. Goedemiddag.
7: Ja, hallo. Goedemiddag. Ja, zeker. Een aardig rijtje nog helaas, Hubert. Onder andere op de A73, de langste file daar, richting Nijmegen, tussen Boksmeer en Malden. 12 kilometer, bijna 20 minuten. Ook de A67, Venlo-Eindhoven staat erbij, tussen Asten en Geldrop, 10 minuten, 5 kilometer. Dan de A4 naar de Belgische grens, tussen Tolen en knooppunt Markiezaat, een kwartier. En tot slot de A2, Den Bosch-Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel, 6 kilometer, waar de vertraging ongeveer een kwartier is.
8: Omroep Brabant.
0: Graad of 18 vandaag, daar moet je mee doen. Af en toe een klein blauw wolkje met een zonnetje, maar over het algemeen toch ook buien. En daar kan onweer bij zitten, daar kan met hagel bij zitten en aardig gepaard gaan met windstoten. En zo meteen de uitgebreide weersverwachting, die hoor je dan van Weerplaza. Nu luister naar René Snippert, want die heeft het nieuws voor ons.
9: In 4 Brabantse wijken waar grote sociaal-economische achterstanden zijn, worden baby's vaker te vroeg geboren. Baby's zijn ook vaak kleiner en er is ook vaker sprake van babysterfte. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Het gaat om de wijken Breda Noord, Woensel Zuid in Eindhoven, Roosendaal Ring en Tilburg Noordwest. In die wijken is sprake van een hogere werkloosheid, armoede, onderwijsachterstanden en woonproblematiek. De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen 4 verdachten aangehouden, onder wie een man van 40 uit Sint-Willebroort. De vrouwen zouden door hun partners zijn gedrogeerd. Daarna werden ze misbruikt. En de beelden ervan werden verspreid. Er zijn nog 4 verdachten geïdentificeerd, onder wie een man uit Veldhoven. Maar zij zitten op dit moment niet vast. Rechercheurs waren verbijsterd over de details van deze zaak. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman uit Den Bosch is overleden. Ze leed aan een zeldzame en ongeleeslijke vorm van kanker. Marsman was heel open over haar ziekte, ook vorig jaar in het tv-programma Buitenhof, waar ze voorlas uit haar werk.
10: Wie bepaalt wat zinloos lijden is en wat niet? Wat als het voor mij heel veel zin heeft om tot het einde toe de zwaarste behandelingen te ondergaan, mee te doen aan medische onderzoeken of zelfs middelen tot me te nemen die alleen nog maar op muizen zijn getest? Wat als dat is hoe ik, linksom of rechtsom, wil sterven? Omdat mijn kwaliteit van leven niet wordt bepaald door de afwezigheid van lijden, maar door de aanwezigheid van hoop.
9: Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze werd 35 jaar. De 20e editie van de Alpe d'Huez is bezig. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Verslaggever Raymond Merks.
11: Wat het meeste indruk maakt is toch de positiviteit van mensen. Dat zeggen ze allemaal. Geniet van elk moment. Die ongekende positiviteit die hakt er elk jaar bij mij weer in. En ook gewoon de saamhorigheid. Alle mensen die strijden voor één doel.
9: En dat is zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Het evenement is vandaag live uitgebreid te volgen via Omroep Brabant. En het levert prachtige beelden op.
0: Oké, we gaan kijken. Tot zeker de hele dag kunnen we gewoon kijken. Tot
9: de hele
0: tot
9: dag. Toe. Zet je tv aan, zet de app aan.
0: Mooie beelden.
9: Prachtig.
0: Hartelijk dank aan een van u. En tot zometeen weer. Dan zit je bij Koen Wijn, dat je dat weet.
9: Oké, ja, jammer.
0: Ja, dat is een kleine waarschuwing.
9: Ja,
0: oké. Zometeen dus weer Plaza met het weer van vandaag. Het is hoopvol. Ik zie een klein blauwe plek. Zie ik een lichte blauwe plek. Dat is een goed teken. Eerst er even naar Prince. Die Prince maakte zich zorgen over de wereld. En bedacht dat dit jaar 1999. En dat was omdat we in de Koude Oorlog zaten. En ja, nu weer, maar toen ook. En hij was bang dat misschien wel echt een neutronenbom zou vallen. En dat er niks meer op aarde zou overblijven. Dat baarde hem zorgen. En het inspireerde hem ook. En het levert ons weer een mooi liedje op. Een grote hit uit de jaren 80. Dat 1999. Mag ik daar even je aandacht voor vragen? Even 3 minuten en 36 seconden. Dat gaat vast wel lukken.

0: Django Wachter, waarom ben je gegaan? Ik word er hartstikke blij van. En misschien als het weer nog een klein beetje mee zit. Nou, op dit moment, Alfred, goedemiddag. Op dit moment kijk ik naar buiten hier en schijnt de zon. En zie ik ook zowaar blauwe lucht.
1: Ja, nou, en ik vraag me af of we aan het einde van het weerpraatje of dat nog steeds zo is. Zo snel gaat het.
0: Dat moet je niet zo zeggen,
1: Maar zo snel gaat het wel. Korte momentjes dat eventjes de zon doorbreekt.
0: Okay, okay.
1: En voor de rest heel wat buien nu ook al actief boven Brabant. Er zit een, er komt nu net een onweersontlading in de buurt van Sundert. En er zit een stevige onweersbui in de buurt van Antwerpen. En die schuift zo meteen ook de Brabant in. Dus wat dat betreft is het de komende uren gewoon hopen dat je even die momentjes hebt met zonneschijn. Want die zijn echt kortstondig en schaars. Het is veel vaker dat het aan het regenen is. Soms hard aan het regenen. Onweer erbij, windvlagen. En het zou mij zelfs niet verbazen als er her en der zelfs meldingen zijn van wat hagel wat er tussen de regen door zit. Dus dat jij nu het zonnetje hebt. En ik vraag me af of die nu al nog steeds schijnt. Maar dat zijn echte geluksmomentjes.
0: Ja. Maar ik krijg ook een berichtje binnen van mensen dat bijvoorbeeld dat het regent en zelfs onweert.
1: Ja.
0: Dus het is verspreid over heel Brabant, inderdaad.
1: Het is echt verspreid. En van minuut tot minuut bewijzen van kan het ook verschillen. Zo snel gaat het vandaag.
0: Ja. Maar ik begrijp wel uit jouw woorden, dat kan concluderen dat vandaag komt niet meer goed.
1: Laten we die conclusie zeker voor de middag doen. Vanavond is het wel ietsjes beter. Ik denk dat vanavond eventjes die buiigheid wel wat onderdrukt wordt. Dus dan is het vaker droog. Breekt iets vaker de zon door. Die gaat natuurlijk lekker laat onder in deze tijd van het jaar. Dus vanavond wel iets rustiger omstandigheden. Maar ook vanmorgen staan er weer vooral in het oosten van de provincie buien op het programma. Met name in de middag. Dus een droge dag. Ik heb het voor vandaag niet kunnen regelen. Morgen gaat ook niet lukken. En ook in het weekend zit dat er niet aan te komen. Zaterdag begint nog wel droog, maar eindigt met wat regen. En voor zondag staan er ook weer een paar buien op het programma. Het zijn zeker geen verregende dagen. Dat zeker niet. Maar een hele dag onbekommerd naar buiten, zonder regenpak of paraplu of wat dan ook. Nee, dat is iets te positief, denk ik.
0: Eigenlijk typeren voor het hele leven. Gewoon af en toe je momentje pakken.
1: Dat vind ik een mooie. Ja.
0: Alfred, mag ik je danken? Ik kon er even lekker over nadenken.
1: Ga ik doen.
0: Dankjewel, hè. Tot de volgende. Doeg. Hoi.

Everybody Fight For Ourselves. Ik weet niet waar hij is. Ik heb, ja, hij is er. Gewoon Koen. Hij is er. Maar ik heb hem niet gezien. Hier, nu, net. Ik weet niet dus waar hij nu is. Waar hij uithaalt. Hij was wel druk allemaal. Druk met allerlei dingen bezig. Ik kan daar niks over zeggen. Ik weet het wel. Maar ik kan er niks over zeggen. Dus ik weet niet waar hij is. Ik wil even gaan kijken voor je. Heb je ogenblik? Even kijken. Even.

0: ik heb hem wel gezien. Hij zit in een andere studio. Dus ik weet niet wat hij aan het doen is. De microfoon staat aan. Dus hij is heel druk bezig. Maar hij gaat vast wel wat leuks doen met jullie. Vanmiddag tussen 1 en 4 te beluisteren hier bij Omroep Brabant. Fijne muziek draaien, dat ben je gewend van Omroep Brabant. Dat denk ik dan tenminste. Dus dat komt goed. Draait er één liedje, de afsluiting, is van Davina Michel, Skyward. Morgen ben ik er weer, morgenochtend 10 uur. En dan voor de ultieme Bonte 50, kies uit 4 liedjes. Dat is zaak van morgen.
1: Sleeping please, independent on her knees. There's more to us.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
3: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
8: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
9: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
10: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
11: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
12: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt-het-vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Daarvoor is even schakelen met Tim bij de ANWB. Is wat regen te zien hier op de ramen. Meestal zorgt regen er ook wel voor dat het verkeer net wat anders rijdt dan met een stralend zonnetje.
18: Dat klopt.
17: En dat klopt nou. Hoppatee, ja. Bijna niks meer te zeggen. Maar hoef jij alleen maar te zeggen waar dat verkeer dan anders rijdt?
18: Inderdaad, zoek jij nog een baan als ANWB-expert? Want ik weet dat hier zijn ze altijd wel op zoek naar leuke mensen. Hoor.
17: Ja, ik zou heel graag komen. Ik weet, jullie zitten in Den Haag. En met de benzineprijzen van tegenwoordig is dat gewoon
18: en je krijgt ook geen personeelskorting, wil ik erbij zeggen. Dat is jammer. Nee, dus ze hebben geen dealtje met de SO of zo van joh, maar goed. De files. Ja, zeker. Maar dan kan ik nu wel vertellen waar het allemaal staat. Onder andere op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. 7 kilometer, dik een kwartier. Ook voor knooppunt Galder is het druk. Op de A58 komen er vanuit Tilburg. Vanaf Tilburg de Reeshof een kwartier. En jawel, een half uur vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg, 6 kilometer en 30 minuten. Er is ook veel Duits verkeer onderweg en dat komt vanwege een Duitse feestdag. Dus voor veel Duitsers is het gezellig een lang weekend in Nederland.
17: Was voor een Duitse feiertag?
18: Dat was de sacramentsdag. Dus dat is, ik weet de Duitse naam even niet meer. Frohleichnam. Frohleichnam.
17: Oké, okay, die hebben vandaag vrij.
18: Ja, vandaag.
17: Okay. Nou, berichtje.
18: Het schijnt in Europa een grote feestdag te zijn, behalve in Nederland.
17: Juist, en als ze langskomen, wo is der Bahnhof? Do is der Bahnhof, hè?
18: Zeer schön, ja. Hey, wat hangt er aan de lijn?
17: Was.
18: Heel goed. Nou, tjus, auf Wiedersehen.
17: Zo meteen ga ik het hebben over een ergernismomentje gisteravond. Zo rond 9:15, iets daarvoor. Het Nederlands elftal had nog geen bal getrapt, maar ik zat me al gigantisch te ergeren.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Soep.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
6: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
5: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: van the world to change.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En welcome aboard. Het is 12 over 1, 4 juni 2026. En je zit inderdaad aan boord. En als je vaak luistert, dan ken je me inmiddels wel een beetje. En dan weet je dat ik soms me ergens over op kan winden. Maar nu heb ik dat ook gedaan. Maar ik wil wel iets zeggen, want dat hoort ook weer bij mij. Ik ga altijd wel uit van het goede van de mensen. En ik vind dat iedereen zijn best doet. En dat is ook wel belangrijk. En dat moet je ook echt wel blijven benadrukken. Maar soms kan je de plan misslaan en soms kan je gewoon je de plan niet eens gezien hebben, zeg maar. Gisteravond de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. Dat hij met 1-0 verloren gaat, dat zal allemaal wel. So be it. Ik heb wel eens geleerd dat een slechte generale leidt tot een uitstekende voorstelling. Dus laten we daarvan uitgaan, laten we dat hopen. De WK-koorts die is weer een klein beetje gestegen. Maar voorafgaand aan zo'n wedstrijd is er altijd een volkslied dat gespeeld wordt. En deze keer was Sera de Bruin daarvoor gebracht. Zangeres Sera uit Sliedrecht. En die moet het Wilhelmus zingen. Nou is het Wilhelmus natuurlijk niet zo gek lang. Dat kennen we allemaal. Maar als je het voor een volle kuip moet zingen, dan kijk je toch nog wel even een keer goed naar de tekst. Heb ik ook even gedaan. Ik heb hem hier voor me. En simpel, Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. Een prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ja? Oké, geen misverstand, hè? Luister even mee naar gisteren. Ook nog met een elektrisch... Nee, luister maar gewoon eventjes mee. Dit moment. Ja.

ik had een paar mensen die zaten in het stadion. Die heb ik ook gevraagd van, joh, wat vonden jullie van dit volkslied? Ja, amper gehoord. We waren zelf hard aan het zingen. Dus mensen in het stadion die hebben daar niet zoveel van meegekregen. Mensen voor de televisie wel. En ik heb me echt kapot zitten ergeren. Nee, kapot. Echt gewoon echt zitten ergeren. Ik merk het nu alweer. Mijn hartslag schiet omhoog. Want het is niet ben ik tot in den dood of blijf ik tot in den dood. En het is geen onvereerd. Nee, het is onverveerd, Sera. Luister gewoon eventjes een keer een volkslied af van iemand anders. Lees even de tekst. En doe het ook niet op een gitaar. Het is een volkslied. Dan ga je daar toch niet met een gitaar staan en een paar noten aanslaan? Jongens, we moeten echt een klein beetje de tradities nog wel in ere houden. Want anders gooien we het allemaal overboord. Dus communiceer het tegen. Zeg het tegen haar. Zeg nu dan niet meer. Ga eens een keer concentreren. En zorg dat je die tekst kent in plaats van dit broddelwerkje. En nou alleen nog maar hopen op een goed WK.

Ja, dit zijn nog eens trotten. Als die nou het Wilhelmus zingen, dan komen we al een stukje verder. Natalie Cole en Miss You Like Crazy. Mooie band erachter. Huppatee. Satisfaction guaranteed, wat mij betreft. Hey, Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. Dat komt goed uit. De makkelijke bruggetjes, ze bestaan echt.

0: Ed Sheeran en Ozzy Zam. Zometeen hoor je de Stones. En weet je wat? Deze dame. Verdient zeker wel een registreetje. Dus die ga ik er zo meteen geven. Maar eerst het nieuws met René. Wat zit daarin?
1: Zorg om verkeerslichten en kinderen in Cuba die balen van zomervakantie.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
2: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
0: Nou, eens eventjes checken bij Tim of er nog verkeersinformatie is om precies 13:30.
6: Ja, inderdaad. Prachtig gedaan. Het is inderdaad nog file rijden hier en daar. Onder andere op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boxmeer en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten. Ook de N264 Gennep-Ude staat erbij tussen Wilbertoord en de N277 10 minuutjes. De A16 dan, Belgische grens Breda tussen de grens en Knoopend Galder 4 kilometer, 10 minuten. En dan de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. 7 kilometer en 15 minuten aan vertraging.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven.
7: Op Brabant.
0: Vandaag een overheersend bewolkte dag. Nou ja, dat was gisteren eigenlijk ook en de dagen daarvoor ook. Maar in de middag. En dat moet toch eens een keer gaan gebeuren. In ieder geval in de omgeving Eindhoven, want dan zie ik nog donkere wolken, komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Maximaal een graad of 18. Het nieuws dan, René.
1: Bij Helvoort zijn zorgen over de tijdelijke verkeerslichten op de N65. Gisteravond werd daar een fietser aangereden door een vrachtwagen. Volgens weggebruikers staan de lichten te strak afgesteld, waardoor fietsers soms al groen krijgen terwijl auto's nog door oranje rijden.
8: Verschillende weggebruikers noemen de verkeerslichten levensgevaarlijk. Ik heb het hier met eigen ogen kunnen zien. Als verkeerslichten op groen gaan, dan gaan de anderen precies op dat moment op rood. Er zit geen schrikseconde bij. Ze zijn enorm krap afgesteld. En dat zorgt dus al dagenlang voor gevaarlijke situaties.
1: Rijkswaterstaat ziet geen probleem en zegt dat de verkeerslichten volgens de richtlijnen werken. Op 21 juni worden de tijdelijke lichten vervangen door nieuwe verkeerslichten met een andere instelling. Zorgorganisatie Tante Louise met 12 verpleeghuizen voor ouderen in West-Brabant heeft een streng rookbeleid ingevoerd. Sinds 1 juni mogen alleen cliënten nog buiten roken in een daarvoor bestemde rookzone. Medewerkers, bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers mogen nergens meer roken. Vakbond FNV plaatst vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de maatregel en ook online wordt er flink kritiek geuit. De organisatie vindt zelf dat er niet zoveel verandert.
0: Hoe oud zijn de mensen die daar...
1: Dat zijn bejaarden, dat is echt verpleeghuizen.
0: Dus ja, ik vind namelijk dat je bejaarden echt moet laten roken.
1: Ik ben het hier wel mee eens.
0: Ja, wel laat lekker, weet je, die hebben hun hele leven gerookt. Dus het is heel vervelend, want het is natuurlijk niet goed. Dat weten we allemaal en zo. Maar mijn tante, die is ook al wat ouder, die rookt ook nog. En die, ja goed, die ga je niet meer zeggen van je moet stoppen. En de dokter vraagt ook altijd, rookt u ze? En dan zegt mijn tante altijd, vind ik een prachtig antwoord, ja, met veel genoegen.
1: Dat is ook een beetje het genotje dan toch?
0: Ja, natuurlijk. Nee, maar laat dan, weet je. Je moet vooral mensen op gaan voeden, want het is niet goed. Nou, die mensen zijn niet meer op te voeden wat dat betreft. Of sommigen wel, diep respect. Maar als dat niet, laat die oude mensen nog even genieten van dat peukje dan.
1: Nou, waarvan acte. En online warenhuis Weekamp, die wordt overgenomen door het Zeeuwse modeketen Omoda. Daarmee groeit het familiebedrijf uit Zierikzee uit tot een van de grootste online spelers van Nederland.
9: Bij Weekamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Weekamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
1: Weekamp kampt al jaren met verliezen, terwijl Omoda juist harder groeit. Financiële details over de overname zijn nog niet bekendgemaakt. Kinderen op Cuba hebben nu al zomervakantie. Dat is een dikke maand eerder dan normaal. Dan zou je misschien denken dat die kinderen er blij mee zijn, maar dat valt tegen. De reden is namelijk niet zo leuk. De stroom valt namelijk om de haverklap uit op het eiland en daardoor kunnen scholen geen les geven. Veel kinderen balen er juist van. Bijvoorbeeld kinderen die les krijgen op een grote muziekschool in de hoofdstad. Want die kunnen nu niet meer repeteren.
0: Ja, je zou inderdaad een week vroeger of een maand vroeger vakantie hebben. Lijkt me ook verschrikkelijk. Ik moet er niet aan denken. Alleen als het komen heeft gehad, dan wel graag zelf.
1: Jij speelt ook geen muziek, of wel?
0: Ja, maar dan wel.
1: Oh, dan wel.
0: Ja, zeker. Dan zing ik de hele dag. Ja.

De aandacht wat mij betreft. Belle Perez is haar naam. Kevi Vala Vida hoorde je bij Omroep Brabant. En ze gaat weer haar muzikale comeback maken na het verlies van haar echtgenoot. Muziek is therapie, zegt ze daarover. Ja, haar man die is eind vorig jaar gestorven. Hersenaneurysma, als ik dat in ieder geval goed uitspreek. En ja, dat is natuurlijk een hard gelach. Dat is heel erg. En ze is weer terug, maar ga je een keer naar een optreden, kom je er eerst tegen. Een hart onder de riem is altijd goed. 0, 6, 5, 7, 3, 2, 8, 5, 0, 3. Wat wil jij horen op de radio?

Coco. En ben heel erg aan het zoeken. En aan het kijken. En door alle appjes aan het struinen wat er binnenkomt. Want er komen heel veel fijne suggesties binnen. Niemand zit op de fiets. En dat moet op dit moment door de regen. Dus dat is in ieder geval positief. Maar ik heb er één. Dat is een, dat heeft niks met de regen te maken. Nee, dat heeft alles met Bart te maken. Want Bart die appte. Doe maar Alan Foley. What's the matter, baby? Ja, inderdaad. What's the matter, baby? Nou, het regent alleen een beetje. Verder helemaal niks. Geniet ervan. Van Alan Foley.

0: is het keigezellig werken. En dat delen we graag met jou.
1: Zet je radio aan en maak het net zo gezellig als bij ons.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

gigantische klappen net hier in de omgeving van Eindhoven. Het regent al de hele tijd, maar ook gigantische onweerklap. En het internet ligt er ook eventjes uit hier in de pan. Dus het kan zijn dat ik niet direct reageer op appjes of dat soort dingen. En deze is misschien dan wel heel erg toepasselijk. Want ja, dat gebeurt er op dit moment enorm.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui, met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
16: Dank daarvoor. Tim bij de ANWB. Het is regenachtig. Was hier net ook een flinke klap onweer opeens te horen. Ja. Ja, en het heeft altijd, bijna altijd zijn weerslag op de weg.
17: Ja, vaak wel. Jazeker. Ja, in de regio is dat goed te merken. Het is best wel druk op de weg. In de regio staat 100 kilometer ongeveer. Om precies te zijn 97. Dat is er aan de hand. Maar tegelijkertijd ook veel recreatieverkeer. Heb ik het vooral over de Duitsers. Het is voor veel Duitsers een lang weekend. Vanwege een nationale feestdag daar. De langste files die het meest opvallen. Allereerst A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knoop het Empel. 8 kilometer, een kwartiertje extra. Ook de A2 naar Utrecht staat erbij. Maar dan tussen Veghel en Waardenburg. 20 minuten, alles bij elkaar opgeteld. Dan de A2 naar Eindhoven, tussen Weert en Leende. 6 kilometer, ongeveer een kwartier. En nog de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 10 kilometer en een klein kwartiertje.
16: Alright, nou zijn we weer helemaal op de hoogte. En dank ik jou zeer hartelijk voor jouw bijdrage aan dit stukje show. En wens ik jou ook een fijne middag.
17: Van hetzelfde, tot volgende keer.
16: Dat gaat helemaal lukken. Dankjewel, tot later.
17: Houdoe.
16: Nou, en mocht je nou onverhoopt tegen een Duitser aanlopen, dan weet je het goed.
18: Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
26: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
27: Een heel boek? En de kinderen dan?
26: Die zijn veel te druk met spelen.
27: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
26: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
27: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
26: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
27: Proost.
26: Op sunweb.nl.
28: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
29: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
30: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
29: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
30: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
33: Hey

0: Taylor Swift en de Fate of Ophelia.
1: In de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Volgens mij doet het internet het weer, maar ik weet het niet helemaal zeker. Nou, Ronnie komt toevallig net binnen. Ronnie, we zaten net op de redactie hier en opeens vloep.
3: Ik had mijn hotspot heb ik aanstaan. Dus,
0: oh, maar is het nu wel weer gewoon...
3: Het werkt nu weer.
0: Oh, het werkt weer. Maar ik kon ook in de bedrijfskantine mijn broodje niet afrekenen.
3: Oh.
0: Dus het vond ik vond het prima eigenlijk.
3: Was dit dat stekkertje?
0: Ja. Ja, want serieus, Marja van de catering die zei ook... laat maar zitten.
3: Oh, echt?
0: Ja.
3: Dat is Marja, hè? Dat is Marja.
0: Ja, dus ik zei nee, ik bewaar het stekkertje wel. Ik kom straks nog wel afrekenen. Komt goed. Maar ik doe op het thee, weet je wel. Dus ik heb iedereen naar de kantine ook gestuurd.
3: Ja, nu moet iedereen weer afrekenen.
0: Nou, hartstikke goed. Het was net een gigantische klap hier bij Eindhoven. Jij kreeg er zelfs appjes over.
3: Ja, ik hoorde mensen die zeiden van... Nou, echt, het gaat over mijn woonplaats Veldhoven. Dat iedereen blijkbaar daar nu wakker is. Omdat er een gigantische klap was.
0: Maar dat zegt ook wel wat over Veldhoven. Dat mensen in Veldhoven om 2 uur nog liggen te tukken.
3: Ik zeg niks. Ja, het was mijn dochter.
0: Oh, heel goed. Oh, heel goed.

Zij weten Tino Ward in Omroep Brabant. Een hele goede middag, 19 over 2. We gaan even lekker terugspoelen. Even terugspoelen naar het jaar 1995. Elke dag even terugspoelen naar een jaar in de 90's. Prachtig decennium, mooie muziek. We hebben de 90's weekend net achter de rug. Dan zit ik natuurlijk te smullen, maar ik smul nog even door. Dagelijks bij Wijn in de Middag. En vandaag gaan we naar Mark Carson Adams, die een plaatje maakte en daarmee hoog in de hitlijsten kwam in 1995. Norman Cook, die kennen we als Fatboy Slim, die was ook betrokken bij een single edit remix van dit plaatje, waardoor het nog populairder was. Er is weinig over Duke, want zo heet Mark Carson Adams, bekend. Hij heeft altijd weinig de media opgezocht. Zijn legacy zit vooral in de muziek. En zijn grootste hit is deze. En die ken je ongetwijfeld, want dit is namelijk So In Love With You.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Die verlaat het toneel, daar zingt hij althans al dik 3 minuten over. Walking Away hoort het hier bij Omroep Brabant. Zometeen hoor je dood dan. En met Home daarna. Mary Jane Girls. And In My House. Maar daarvoor, of daar, ja, daarvoor moet ik zeggen, want ik moet wel goed zeggen natuurlijk, René.
1: Ja.
0: Nieuws zo meteen, wat zit daarin?
2: Jaren cel voor wegenwachter die een man doodreed. En FIFA komt met een opvallende beslissing net voor het WK.
3: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
6: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dennis bij de ANWB. Het is ontzettend druk op de weg. Tenminste, een lijst die vrij vol is met oponthoud op de weg in ieder geval.
1: Ja.
0: En jij hebt een idee waar het allemaal staat, hè?
1: Nou, in Brabant alleen al staat er 130 kilometer file. En het is pas 2:30. En dat wordt nog veel meer. Er is veel vakantieverkeer onderweg vanuit Duitsland. Veel Duitsers hebben namelijk een lang weekend. En het regent ook. En dat zorgt ook altijd voor langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A2, maar dan van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide 20 minuten extra. Dan bij de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A73 richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg.
0: Nou, dankjewel. Een hele waslijst. We spreken elkaar over een half uurtje weer.
1: Ja, tot zo.
11: Omroep Brabant.
0: Ja, het is wel grappig. Kijk, René, als je het een beetje kijkt, we hebben hier 2 ramen in de studio. En daar zie je eigenlijk precies het weerbeeld door 2 ramen. 1
1: donker, 2 licht, hè?
12: Ja, soort van.
0: Ja, precies. Ja. Daar wordt het alweer licht. Ja. Het is natuurlijk wel bewolkt, maar daar was het echt enorm.
12: Ik zie vooral heel veel nattigheid, druppels, alsof het herfst is.
0: Ja, en de vraag is eigenlijk of jij zo meteen naar het nieuws even de ramen kan zemen. Want dan is het mooi nat.
12: Ja,
0: dan
12: goed.
0: Hebben we dat meteen afgekaart. Hartstikke goed. Maar eerst inderdaad even het
12: nieuws. Ik doe eerst
0: nieuws.
12: Ja. En ga daarna de ramen zemen.
0: Ja,
12: oké. Nou, Wil van G. uit Westerhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Dat is voor het doodrijden van een fietser in Eindhoven. De 60-jarige wegenwachter achtervolgde de fietser nadat hij zijn telefoon en portemonnee had gestolen tijdens een pechhulp. Volgens de rechtbank ging de wegenwachter veel te ver in de achtervolging en noemt het rijgedrag onverantwoord. De podcast Misdaad Uitgelegd maakt hier een aflevering over. Die kan je luisteren via onze app. Kasteel Heeswijk heeft een flinke financiële opsteker gekregen. Het kasteel in Heeswijk-Dinter ontvangt ruim 2 ton van het Leifonds. Dat is een vermogensfonds die cultureel erfgoed ondersteunt. De directeur is opgelucht.
13: We hebben gelukkig donateurs, we hebben gelukkig vrienden. Maar en heel af en toe krijgen we een legaat uit een erfenis. Daar zijn we enorm blij mee. Maar dit is zo'n belangrijke donatie, zo'n belangrijke bijdrage. Nou ja, wij zeggen maar, het kasteel bestaat nu 1000 jaar... maar we kunnen de volgende 1000 jaar ermee in.
12: Het geld wordt gebruikt voor het verduurzamen van het kasteel. Zo kunnen er nu voorzetramen worden geplaatst bij het glas- en loodramen uit de 16e eeuw. Esther Ouwehand treedt terug als fractievoorzitter en leider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt een stokje over aan partijgenoot Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel aan als Kamerlid. Haar leiderschap kende onrustige tijden, zegt deze verslaggever.
14: Ze heeft een verklaring uitgedaan en ze heeft eerder gezondheidsproblemen gehad. Had ruzie binnen de partij. En daar schrijft ze over, ja, dat heeft veel van mij gevergd. En de partij staat de komende tijd voor veel uitdagingen. En ze zegt eigenlijk, ik heb de energie niet om dat goed te doen. Dus, zegt ze, de partij staat er nu goed voor en ik heb een goede vervanger. En dus draag ik het stokje over aan Christine Teunissen. Dat kan nu, op dit moment.
12: Ouwehand was sinds 2019 partijleider van de Partij voor de Dieren. Bezoekers van het WK voetbal mogen toch geen hervulbare waterflessen meenemen naar de stadions. Dat is te lezen op nu.nl. De FIFA heeft die regel vlak voor de start van dit toernooi geschrapt. Eerder waren
2: herbruikbare flesjes tot 1 liter nog wel toegestaan. De beslissing is wel opvallend, omdat er juist zorgen zijn over de hitte tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens de FIFA zijn er voldoende andere maatregelen, zoals koeltenten en extra drinkpauzes tijdens wedstrijden. Critici denken dat het vooral te maken heeft met dat de FIFA zo meer omzet kan draaien met verkoop van drinken.
0: Ja, want drinkpauzes, daar hebben de supporters toch niks aan. Dat is voor de spelers.
2: Nee, ik denk dat dan ook de supporters misschien even naar binnen kunnen. Dat ze nog
0: ja,
2: even
0: zo, ja.
2: En dan kun je dan natuurlijk weer meer verdienen.
0: It's
2: en
0: all about
2: ja,
0: the money. René, dankjewel. That's how the cookie crumbles. En jij gaat eraan.
2: Ik ga eraan zemen.
0: Hartstikke fijn. Mooi zo. Dan kunnen we zo meteen weer lekker naar buiten kijken.

0: De Mary Jane Girls. En In My House, 11:30. Je luistert naar Wijn in de Middag, waar het langzaam weer opklaart.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: En dan klaren de mensen ook op. Ja, ga maar daar bij jezelf. Als er een zonnetje komt, dan gaan automatisch een beetje die mondhoeken omhoog. We shinen. Shiny happy people. R.E.M. en Kate Pearson, de meezinger van de middag. Dus zing lekker mee.

0: Ik ga het wel vertellen, want we zijn er echt aan toe. En het is prachtig. Ik krijg ook heel veel mooie en fijne en prettige reacties op de...
1: Omroep Brabant presenteert...
2: Een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Single van Paul McCartney, Come Inside. Onderdeel van zijn nieuwe album dat afgelopen week uitkwam.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: In Mil, Reuzel en Riethoven.
7: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
13: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
14: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel daarvoor. En gaan we tijdens dit WK nog veel horen van de schroefwormvlieg? Dat is de vraag die ik niet kan beantwoorden. Een vraag die ik ook niet kan beantwoorden is: hoeveel kilometer file staat er op de Brabantse wegen? Maar daar heb ik gelukkig een hulpje voor, Dennis.
18: Nou Koen, dat is ruim 100 kilometer file nu. Dat is natuurlijk een stuk meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Terwijl donderdag sowieso al een drukke dag is. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er 10 minuten langer over. Er is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht kost je dat een kwartier extra. De linkerrijstrook is dicht. Je kan er filevrij langs via de parallelbaan. Dan volg je de borden Randweg N2. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra. En de A73 richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik doe je er ook 10 minuten langer over.
17: Ja, want het is vandaag ook nog eens een Duitse feestdag, hè?
18: Klopt, en daarom hebben veel Duitsers een lang weekend. En dat komen ze hier met een groot aantal mensen vieren.
17: Ja, Fronlachleich.
18: Nou. Fronlachsacramentsdag.
17: Juist, nou, dat is inderdaad een stuk beter. Ja. Dus dankjewel, ja. Tot later. Hoi, hoi.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
24: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
25: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
26: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
27: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
26: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Jackie Wilson en The Sweetest Feeling. Fijn deutje, toch? Ik dacht het wel. Het is bijna 3:13.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Zometeen gaan we richting Volendam. Deden we gisteren trouwens ook voor de klassieker van Nederlandse bodem. Maar eerst gaan we naar een heel fijn liedje van niemand minder dan Bruno Mars. En Bruno Mars is toch wel een koning, een grote koning. En ik denk ook wel een koning van de afgelopen jaren. Hij heeft heel veel plaatjes verkocht, is ontzettend populair. En binnenkort natuurlijk ook te zien in Nederland. Hè? De Johan Cruijff Arena begin juli. Jazeker, dus dat is iets waar de 40-jarige zanger uit Amerika zeker van gaat genieten. Maar nu al te horen in Brabant. Jazeker, want gewoon op de radio Risk It All van Bruno.

0: Super fijn, Careless Whisper en George Michael. Of George Michael en Careless Whisper. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, ik zat nog een beetje te denken. Wie was er nou als eerst? Maar ik ben erachter hoor. Jazeker, want deze man was als eerst met dit liedje. Geschreven door Larry Murray. Maar Digby Richards zong het. In 1973. Country met een beetje reggae. Maar toen, een jaartje later. The Cat, palingpop. Klassieker van Nederlandse bodem. Be My Day hoor je nu als nummer 1 hit. Zeker, want dat was het. Bij Wijn in de Middag.

0: Aha, en Alex Warren, die zo meteen... Want eerst René, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Lieke Marsman overleden en modewinkel Zara maakt een gigantische blunder.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andra Tech Group. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
6: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
0: Dennis bij de ANWB, fileleed in de provincie. Hoe staat het ervoor?
7: Er staat in Brabant alleen al net geen 140 kilometer file. Het is druk onder andere door recreatieverkeer vanuit Duitsland en natuurlijk door het herfstachtige weer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Dan de A2 bij Eindhoven richting Maastricht voor het knooppunt De Hocht een kwartier extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. De A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder.
0: Dankjewel.
3: Omroep Brabant.
0: Vandaag een dag met veel regen. Die is ook al gevallen. Vanmiddag moet af en toe de zon zeker zichtbaar zijn. Is hier in de buurt ook al gebeurd. En maximaal een graad of 18. En dan het nieuws met René.
1: Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman uit Den Bosch is overleden. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman was heel open over haar ziekte, ook vorig jaar in het tv-programma Buitenhof, waar ze voorlas uit haar werk.
8: Wie bepaalt wat zinloos lijden is en wat niet? Wat als het voor mij heel veel zin heeft om tot het einde toe de zwaarste behandelingen te ondergaan, mee te doen aan medische onderzoeken of zelfs middelen tot me te nemen die alleen nog maar op muizen zijn getest? Wat als dat is hoe ik, linksom of rechtsom, wil sterven? Omdat mijn kwaliteit van leven niet wordt bepaald door de afwezigheid van lijden, maar door de aanwezigheid van hoop.
1: Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze werd 35 jaar. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerlinge niet terug tot de school te laten. De rechter geeft de school daarin gelijk. Volgens de school is het vertrouwensbreuk met de moeder van het meisje te groot geworden. De school zegt dat de medewerker zich door het gedrag van de moeder onveilig voelde. De rechter vindt dat het meisje een nieuwe start moet maken op een andere school. De Special Olympics komen in 2028 voor het eerst naar Drenthe. Dat is een landelijk sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. De Spelen worden elke 2 jaar gehouden, telkens in een andere plaats in Nederland. Bij deze atletiekvereniging in Emmen zijn ze super trots dat de Olympics naar Drenthe komen.
9: Ik vind op reis gaan vind ik ook heel erg leuk. Maar om in je eigen omgeving de Special Olympics over 2 jaar te mogen doen, vind ik ook heel spannend, maar ook heel mooi. Je bent je eigen omgeving, je eigen provincie, ja, is ook heel mooi.
1: Naar verwachting doen ongeveer 2500 sporters en 1000 coaches mee aan het evenement. Later wordt bekendgemaakt in welke Drentse plaatsen de Spelen neerstrijken. Volgend weekend zijn de Special Olympics in de regio Haarlem. Modeketen Zara heeft een WK-shirt voor Curaçao uit de verkoop gehaald na een grote blunder. Op het shirt stond niet Curaçao, maar Curaçao met AU op het einde. Ja, die fout werd snel ontdekt door fans en dat zorgde voor veel verbaasde en hilarische reacties op social media. Maar ook was er kritiek op de kleuren van het shirt, heel donkerblauw en rood. Ja, die hebben weinig te maken met het geel-blauwe kleuren van het nationale elftal van Curaçao. Zara heeft nog niet gereageerd, maar het shirt is inmiddels niet meer te koop via de website.
0: Maar wel overal in het nieuws en dus is er wel wat over Zara te doen. Slechte publiciteit is ook publiciteit. Zo
1: dat is ook wel weer waar.
0: Hey René, dankjewel. Tot later.
9: Tot zo.
0: Dat ben ik en ik ben er nog tot 4 uur. Dan neemt Roddy de boel over met AHA Alex Warden. En zometeen ook nog de B-52's. Oh, oh, En dan hebben we Kate Pearson niet al een klein beetje mee horen zingen vandaag?
10: Ja.
0: Zeker weten. Dus dat komt allemaal nog aan bod. Maar eerst deze. I've been losing you. Aha.

0: is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
3: Elke dag, de hele dag, de een.

leuk, hè? De B-52's. En met Kate Pearson in de gelederen natuurlijk. En meet the Flintstones. Zometeen gaan we maar eens Ronnie Balk meeten. Met de vraag wat hij gaat doen in Afslag Zuid. Nu eerst de vraag van de Black Eyed Peas. Where is...

0: vraag die Ronnie net herhaalt in het Nederlands. Waar is de liefde in de wereld geschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen op 9-11? Ook onder meer Justin Timberlake. Nu.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: De vraag der vragen.
1: Of beter nog, waarvoor gaat hij niet? Want zijn naam is Ronnie. En wat kiest Ronnie?
0: Ronnie, weer een keus voor jou. Ja. En je mag hem gaan maken met naar aanleiding van deze twee fragmentjes. Tears for Fears. Of... Die begint hij meteen mee te zingen zo.

0: een beetje playbacken. Ja, precies. Het is wel weer een 80 of een... Nou, 90. Net 90 dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus buig je er maar eventjes over. Jij krijgt van mij nog 3,5 minuut. In die tijd neem Maroon 5 even door neus maar. En daarna Ronnie Balk zijn keuze. Oh.

0: Night, Maroon 5. Ronnie Balk staat hier dan. Al de hele middag druk bezig met allerlei dingen. Regelen, uitzetten. Ik zie bij de koptelefoon, ik zie rode lampjes branden. Je bent met er maar druk mee. En dat betekent dus dat we straks weer een leuke afslag uit tegemoet
1: gaan. Zeker, want we gaan even bellen met iemand die door een klein foutje een prachtig plekje in onze provincie heeft gecreëerd. Dat is echt waanzinnig wat daar te zien is. We bellen met de Pianoman van Nederland. En die komt dan weer toevallig uit Brabant. Die gaat echt werkelijk als een malle op Spotify. 50 miljoen streams tot nu toe. Dus een Brabantse Pianoman. En we gaan even schakelen naar Claudia. Die heb je wellicht van de week iets over gehoord of over gelezen op onze site. Ze is ongeneeslijk ziek, ze heeft kanker. En ze is een van de vele Brabanders die vandaag meedoet met Alpe d'Huez. En voor het onderzoekje, Koen, gaan we even terug naar gisteren. Het einde van Wijn in de Middag. En meer zeg ik niet. Meer erover zo.
0: Oh ja, wat was dat ook?
1: Ja, nee, dus, wat was dat ook alweer?
0: Ja, maar inderdaad, gaan we nog luisteren.
1: Dat, ja.
0: Hey, wat wil je horen?
1: Nou, als het kan, het is Veers.
0: Ja, alles kan.
1: Kan dat?
0: Ja, ja? Maar ja, deze keer gaat dat niet door. Bellen. Natuurlijk wel. Ja, ik bedoel, anders moet ik de keuze niet geven. Inderdaad, Chains, zo meteen veel plezier met Afslag Zuid. En ik zit heel erg te denken, wat was dat nou te gisteren?
1: Ja, wat was dat ook alweer?
0: Want dat was ik. Ik zei, dan moet je eerst vragen van onderzoek.
1: Nou, precies. Wat was dat ook alweer?
0: Wij doen geen onderzoek, maar staan altijd zonder broek.
1: Het ging over die lelijke zanger van Duran Duran, weet je nog?
0: Ah!
1: Dat, ja.
0: Juist, leuk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan naar Dennis Mooij, die is van de ANWB. En die weet waar het druk is in Brabant. Goedemiddag, Dennis.
16: Een hele goede middag, Ronnie. Nou, het is inderdaad behoorlijk druk al in Brabant. Er staat 170 kilometer file. Het is vooral druk vanwege recreatieverkeer vanuit Duitsland. En ook de regenbuien helpen niet mee. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht doe je er voor knooppunt Empel een kwartier langer over. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ook een kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En de A50 van Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Batadorp. En op de A58 naar Breda voor het knooppunt Galder.
15: Dankjewel. Nu al een drukke avondspits dus. En dat zal de komende uren denk ik niet anders zijn. We houden je op de hoogte. Als je de radio lekker aanhoudt, dan praten we hierbij. Althans, dat doet de ANWB. En we barsten natuurlijk ook de komende uren weer van hele fijne muziek. Want we gaan starten met een nieuwe afslag. Zuid.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
28: Goedemiddag, wat een aankondiging.

0: Ja, nice to meet you. Ik zie hier al een hoop mensen die zich melden in de app. Dat ze erbij zijn. Mooi zo.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: Want als je erbij bent, dan kunnen we namelijk gewoon beginnen met een nieuwe Afslag Zuid. Het is alweer de laatste voor deze week. Was het een beetje vol te houden, Marieke, vier dagen?
3: Ja, op zich wel hoor.
0: Oh, gelukkig.
3: Ja, zeker.
0: Oké, nee, want normaal gesproken waren het iedere keer maar even snippets. Hè. Een keertje wel, een keertje niet. Maar nu gewoon vier dagen.
3: Ja, nu ben ik vier dagen achter elkaar hier.
0: Vier dagen fulltime. Ja. Goeiedag zeg.
3: Nou, ik vond het wel heel gezellig.
0: Ja, ik ook,
3: ik
0: zeker. Absoluut. Petje af. Namens mijn dochters moest ik kregen.
3: Oh, echt waar?
0: Vier dagen met mij volle hand.
3: Nou ja, dankjewel.
0: Hoe kan dat zijn?
3: Ja, het is een prestatie.
0: Precies, het werkt, hè. Hé, Marjolein die is nog een paar dagen op vakantie. Die is er maandag weer. En Marieke en ik die maken het samen met jou nog gezellig richting Zevenen voor de laatste Afslag Zuid van deze week. De dag waarop er nieuws kwam dat masturberen voor veel vogels natuurlijk gedrag is.
3: Nou, goedemiddag.
0: Ik vond het echt nieuws. Ik sloeg er meteen en ik denk, wat? Vertel meer. Lang werd er namelijk gedacht dat vogels alleen masturberen als ze gestrest zijn. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ze blijken dat nu ook gewoon altijd te doen. Dat blijkt een soort natuurlijke wens te zijn. Dus ik moest meteen aan Petje Pieter Mientje denken. Dat de manneke van die pindakaas vroeger, die riep, ja, ik vind het gewoon lekker. Ik denk dat dat ook voor die vogels...
3: Dat geldt ook wel voor de vogels.
0: Dat denk ik, ja. Er is onderzoek gedaan onder 120 vogelsoorten. En dan denk je, ja, hoe doen ze dat dan, toch? Tenminste, dat was mijn...
3: Die vogels?
0: Ja, dat vraag ik me nu wel af. En nou, mannelijke vogels die wrijven zichzelf vrij krachtig tegen hun zitplaats. Een speeltje of een takje.
3: Een speeltje zelfs? Ja, zijn er seksspeeltjes voor vogels?
0: Ja, ik vind het aan de ene kant ook best een cryptische omschrijving. Ja. En ja, hoe doen vrouwtjes dat dan? Vrouwtjes die tillen hun staart op en leunen tegen geschikte voorwerpen.
3: Geschikte voorwerpen?
0: Wat zijn geschikte voorwerpen voor vogels?
3: Ja, voor vogel...
0: Misschien een... Oh nee, dat klinkt vies als ik dit...
3: Wat, zeg maar.
0: Ja, ik wilde eigenlijk gewoon zeggen harde boomstam.
3: Godverdomme.
0: Ja, sorry. Ik had het ook niet moeten doen. Je hebt me verleid om. Oké, ik trek dit terug.
3: Zijn we het onderwerp allemaal?
0: Doen we dat. Het is vandaag ook de dag namelijk waarop we in Brabant vanwege het weer nog tot 6 uur code geel hebben. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten. En af en toe dan komt het inderdaad met bakken uit de hemel. En het andere moment dan denk je, oh, was het lekker buiten, toch?
3: Ja, het ene moment stonden we uit het raam met z'n allen te kijken. We dachten, dit is hier een golfslagbad buiten.
0: Precies.
3: Maar ik ben daar nog even buiten geweest en heb ik lekker in de zon gelopen.
0: Nou kijk, dus dat kan allemaal op deze
3: dag. Gaat alle kanten
0: op. Code geel nog tot 6 uur. En het is ook de dag waarop we onze AI-muziekgenerator wederom aan het werk hebben gezet om een leuk openingsliedje te maken. Althans, ik hoop dat het leuk is. Ik heb geen flauw idee wat het is geworden. Luister mee en oordeel.

0: Justin de Wild en Cheerio. Een tijdje geleden nog te gast bij Jordi en Mark in een kei Goeiemorgen. Ja, en als je daar een bezoekje aan hebt gebracht, ja, dan kom je uiteindelijk misschien wel gewoon op nummer 1 in Nederland. En dat is hem gelukt, deze Justin de Wild. Dus hij staat gewoon op nummer 1.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja, nou ja, het is wel een vrolijk liedje, het is een feestliedje. En ja, niet iedereen vindt het leuk. De een denkt, nou, laat maar gaan.
1: Je moet ervan houden.
0: En de ander vindt het fantastisch. En dat is natuurlijk ook wel gewoon muziek in het algemeen, want het zorgt altijd voor discussie. En wat ik ook leuk vind, is dat er heel veel mensen aansloegen op het liedje dat ik daarvoor draaide.
1: Ja.
0: Van Steve Allen. Jij zei het, blijf maar appjes regelen.
1: Ja, allemaal mensen die inderdaad zeiden van wat leuk. Karin die zei, superleuk, Golden Oldie. Twan die zei, lekker back to the 80s. Kei lekker zomers nummer. Ja. Nou, komt van alles binnen.
0: Was de Steve Allen met A Letter From My Heart. Met heel veel plezier uiteraard weer een keer gedraaid. Even uit het archief getrokken en lekker te horen hier in Afslagstraat op Omroep Brabant. Het is tijd voor een klein onderzoekje. Een onderzoek, ik zei het net bij Koen ook al, dat werd eigenlijk door Koen gisteren aangeslingerd. Want ik mag bij Koen net voor 4 uur altijd tussen 2 liedjes kiezen. Hè. En gisteren was dat een nummer van Duran Duran wat hij had en ook eentje van Miley Cyrus. En daardoor ontstond bij Koen eigenlijk het idee voor het onderzoekje van vandaag. Luister even mee, even terug naar gisteren. En voor wat betreft Duran Duran, die skip ik. Want mijn vriendin vond al die Simon Le Bon stukken knapper dan mij. Nee, ik snap er niks van.
2: Nou, ik snap die vriendin van jou wel.
0: Ik heb een mooie poster, zei ze vroeger als ik de puber. Een mooie poster van Simon Le Bon boven mijn bed.
2: En dat is wel een keer een leuk onderzoekje misschien waard.
0: Ja, toch
2: niet? Want jullie halen je wijsheid niet uit een boek. Maar
0: nee, anders. Of dat zo is.
2: Nee, zeg jij met je partner erbij wie je knap vindt of niet?
0: Oh jawel, ik wel.
2: Ja, precies.
0: Toch?
2: Maar niet iedereen doet dat.
0: Nee, echt niet?
2: Nee, zeker.
0: Dat vind ik best raar.
2: Nee, niet iedereen doet dat.
0: Nee, niet iedereen doet dat, zegt Koen. Dus laten we dat dan maar eens gewoon even op tafel gooien en even checken hoe dat zit onder de Afslagzuid-luisteraars. Dus ja, ik hoop dat jij wil deelnemen aan het onderzoekje, want ik heb het al vaker gezegd, hoe meer input we krijgen, hoe betrouwbaarder het onderzoek uiteindelijk ook is. Nou, laat ik bij jou beginnen, Marieke.
1: Ja.
0: Je hebt mijn verhaal eigenlijk al gehoord. Hè. Ik vind het heel normaal dat je dat gewoon vertelt als je denkt van ja, ik vind dat een mooi iemand of ik vind het een aantrekkelijk iemand. Dat kun je toch gewoon zeggen?
1: Ja, ik vind dat dus ook.
0: Jij ook?
1: Ik zeg dat ook volgens mij wel eens tegen mijn vriend.
0: Okay.
1: Als ik dan een serie aan het kijken ben, zeg ik nou, dat is wel een knappe man.
0: Ja,
1: en dan kijkt hij mij zo aan van ja, boeien.
0: En als je dan, nou ja, precies, maar dat is toch gewoon volgens mij ook gewoon de kern van een goede relatie.
1: Ja, vertrouwen, toch?
0: Ja.
1: Want ik bedoel daar gewoon mee, het is gewoon objectief. Ik denk, oh, knappe man. Ik kan dat ook hebben als ik een knappe vrouw zie. Ik denk, oh, dat is gewoon een mooi iemand.
0: Maar als je met hem op een terras zit en jullie zitten lekker, weet ik veel, aan een borreltje met z'n tweetjes en hebben het gezellig, leuk en zijn verliefd en verloofd, weet ik al wat, happy the peppy. En er komt een ontzettend mooie vent voorbij lopen. En ga je dan ook achterstevoren op je stoeltje zitten?
1: Nee.
0: Wow, wat is dat? Wow, hey.
1: Nee.
0: Moest je kijken wat daar voorbij komt.
1: Moet je kijken, joh.
0: Nee, maar
1: nee,
0: dat niet.
1: Dat doe ik dan weer niet.
0: Nee, maar je zegt wel van zo, dat vond ik wel een
1: knap iemand.
0: Ja, ja. Nou, ik vind
1: dat op zich niet gek.
0: Nee, ja, ik ook niet eigenlijk. Maar misschien dat wij wat dat betreft anders zijn dan de rest kan. Maar ik vind het wel leuk voor een kleine peiling. Want,
1: ja, ik ben ook wel benieuwd.
0: Het mag ook gewoon anoniem natuurlijk, hè. Als jij zegt van ik heb er wel moeite mee, dat zou zomaar kunnen. Als jij het prima vindt om in het bijzijn van je partner te roepen of je iemand aantrekkelijk vindt, ja of nee, dan even een duimpje omhoog. Heb je er moeite mee? Of vind je het niet gepast? Of doe je het gewoon niet? Dan even een duimpje omlaag naar 06-573-28203. Dus vertel jij in het bijzijn van je partner, als je iemand aantrekkelijk vindt, als dat ja is, dan een duimpje omhoog. Is het nee, dan gewoon een duimpje omlaag. Gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal binnenkomt en de boel even inventariseren. Straks na 5:30 het resultaat. Eerst nog wat muziek, Cascade zometeen. En nu eerst Lou Rawls, Lady Love.

0: Time We Touch uit de Zero's. Lekker even stampend richting het einde van je werkdag. We gaan naar René, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, René?
1: Mannen drogeren eigen partners en misbruiken ze. En in Engeland is gedoe om bankbiljetten.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
6: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
5: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Even een blik werpen op de weg in Brabant. Want Dennis Mooi aan de lijn van de ANWB. Waar staan de files in Brabant, Dennis?
9: Nou, als je ze gaat optellen, kom je op 235 kilometer file. Alleen al in Brabant. Op de A2 bij Den Bosch in de richting van Utrecht heb je tussen Best-West en Vught 20 minuten vertraging. En een stukje verderop tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg, daarbovenop weer 25 minuten vertraging. Diezelfde A2, maar dan vanuit Utrecht naar het zuiden, tussen Culemborg en Knoppen Empel 25 minuten extra. En dat geldt ook voor de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en het knooppunt Batadorp. Andere kant op, tussen knooppunt Batadorp en Moergestel 20 minuten extra op de A58.
0: Dankjewel.
10: Omroep Brabant.
0: Vandaag overheerst de bewolking. Af en toe laat de zon zich even zien. Maar er trekken ook buien over met kans op onweer, hagel en windstoten. Vandaar nog code geel tot 6 uur vanavond in Brabant. En temperatuur op dit moment op veel plekken, graadje of 18. En voor nieuws naar René Snippert.
1: De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen 4 verdachten aangehouden, onder wie een man van 40 uit Sint-Willebroort. De vrouwen zouden door hun partners zijn gedrogeerd, daarna werden ze misbruikt. En beelden ervan werden online verspreid. De mannen worden verdacht van 3 feiten, zegt een woordvoerder.
11: Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel een next level.
1: Er zijn nog 4 verdachten geïdentificeerd, onder wie een man uit Veldhoven. Maar zij zitten op dit moment nog niet vast. Bij Helvoort zijn zorgen over de tijdelijke verkeerslichten op de N65. Gisteravond werd daar een fietser aangereden door een vrachtwagen. Volgens weggebruikers staan de lichten te strak afgesteld, waardoor fietsers soms al groen krijgen, terwijl auto's nog oranje rijden. Je hoort ons verslaggever Noël van Hoofd.
12: Rijkswaterstaat zegt, ja, wij gaan er niks aan veranderen. Deze tijdelijke verkeerslichten die blijven tot 21 juni staan. Maar Rijkswaterstaat zegt, ja, deze verkeerslichten zijn volgens de normen afgesteld. En eigenlijk zeggen ze dan ook, het ligt aan de weggebruikers. Die moeten rood, oranje en groen respecteren.
1: Op 21 juni worden de tijdelijke lichten vervangen door nieuwe verkeerslichten met een andere instelling. De politie zoekt 2 mannen die tijdens de huldiging van PSV zwaar vuurwerk afstaken op de markt in Eindhoven. Een jongen van 16 uit Breda raapte het vuurwerk op omdat hij dacht dat het een fakkel was. Vervolgens ontplofte het in zijn hand. De jongen verloor 2 vingertoppen en heeft mogelijk blijvende gehoorschade. Volgens de politie liepen de verdachten weg zonder hulp te bieden. Ze krijgen 1 week tijd om zich te melden, anders worden hun beelden openbaar gemaakt. Minister van Justitie Van Wil wil politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld in badplaatsen zoals Zandvoort. Daar verzamelden jongeren zich tijdens Pinksteren na online oproepen.
13: Je merkt dat via online chatgroepen grote groepen jongeren worden opgeroepen om naar dezelfde plek te gaan. Nou ja, jongeren vaak in kleine plukjes is niet zo'n probleem. Maar als ze samenkomen, dan wordt het al gauw een intimiderend geheel. Krijg je veel overlast en dan wordt het onguur. Dus om de politie te kunnen laten meekijken in online groepen, om te kijken wat er gebeurt en te kunnen anticiperen, dat zijn inzichten waar we heel veel mee kunnen.
1: Ook moet de politie uit Haarlem en Amsterdam komen helpen tijdens warm weer. Dan even naar Engeland, want op de Britse bankbiljetten komen mogelijk geen historische figuren meer te staan. Bank of England laat het publiek meebeslissen over dieren die een plek kunnen krijgen op de nieuwe biljetten. Op de kieslijst staan onder meer de egel, de rode vos, de ijsvogel en de Atlantische zalm. Het zou het voor het eerst sinds 1970 zijn dat bekende Britten zoals Winston Churchill of Jane Austen verdwijnen van het geld. Lang niet iedereen is enthousiast. Verschillende politici noemen het plan onnodig of zelfs een domme actie.
14: Een domme actie, omdat?
1: Ja, ik denk dat ze liever dat historische wilden bewaren, ergens tegenaan willen schoppen.
14: Ja, dat is ook wel een beetje Engeland ten top, vind ik. Toch, die houden heel erg aan dat soort dingen
15: tradities
14: vast. Ja, dat kan toch niet anders, jongens.
1: Ze zijn conservatief daar, dat klopt.
14: Nogal.
1: Ja,
15: dat is het een beetje. Maar het lijkt me best leuk, zo'n biljet met zo'n egeltje erop.
14: Ja, schattig toch?
15: Eigenlijk.
14: Ja, heerlijk.
1: Eerst hadden we hier ook, hè?
14: Wat zei je?
1: Dat hadden we eerst hier ook.
14: Ja, een snip.
1: Snipvogel.
14: Ja, de snipvogel.
15: Zijn voor jou, René?
1: Ja, nou, ik heb een keer een snipvogel gevonden vroeger. Kun je nagaan.
14: Nog een snippertje.
1: Ja, precies.
14: Dankjewel, René. Tot over een uurtje weer voor een update. We zijn bezig met een klein onderzoekje. Ik hoop dat je ons van wat input wil voorzien. Want gisteren bij Koen kwam het eigenlijk ter sprake. We dachten, nou, laten we dat gewoon maar eens eventjes op tafel gooien. Vertel jij in het bijzijn van je partner als je iemand aantrekkelijk vindt, ja of nee? Ja is een duimpje omhoog, nee een duimpje omlaag. Zo simpel is het. Dus vertel jij in het bijzijn van je partner als

0: Jennifer Page op de radio. En it's just a little crush. Ja, nou, als je dan misschien een little crush hebt, of althans je vindt iemand aantrekkelijk, zou je dat dan ten overstaan van je partner uitspreken, ja of nee? Dat is een beetje de kern van ons onderzoekje eigenlijk, hè. Met andere woorden, als je iemand aantrekkelijk vindt die je voorbij ziet lopen of die je op televisie ziet, zeg je dat dan ook als je partner erbij is? Nou, ik zei het al, ja, duimpje omhoog, nee, een duimpje omlaag. Wij hebben al twee zoiets van, ja, waarom zou je dat eigenlijk niet zeggen, toch? Ik bedoel, een beetje een open relatie en... ik vind, ja, weet je, volgens mij is dat gewoon de basis van een goede relatie. Dat je dit soort dingen ook tegen elkaar kunt zeggen. Wil toch ook niet zeggen dat je meteen met de ander wilt trouwen?
1: Nou, ja, precies dat. Denk ik ook van, ja, het is ook toch een soort vertrouwen.
0: Ja, zeker.
1: Dat elkaar vertelt.
0: Zeker. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het in de app een beetje leeft. Maar...
1: Nou ja, eigenlijk is iedereen het wel met ons eens.
0: Oh,
1: iedereen
0: toch?
1: Vindt het eigenlijk wel normaal om tegen je partner te zeggen dat iemand anders aantrekkelijk is. Zeker zeg ik dat, zegt Francine en Nicolien, Sandy, Maartje, Jos, Joyce, Johan, Twan en Hein. Die vinden het ook goed. Karin zegt, dus geen geheim hoor. En Piet zegt, ja, waarom niet? We zijn bijna 53 jaar getrouwd, dus dan weet je wel wat je aan elkaar hebt en kun je dit makkelijk zeggen.
0: Precies, ik denk dat het ook alleen maar makkelijker wordt naarmate je langer getrouwd
1: ja,
0: bent.
1: Ja, ik wil zeggen, als ik dan terugdenk, mijn vriend en ik zijn bijna 3 jaar samen.
0: Ja.
1: Toen wij net aan het daten waren, dan zou ik dat niet zeggen, denk ik.
0: Nee, maar dat is nu... misschien een beetje broos allemaal nog.
1: Ja, dan ga je ook denken van, wat ze gaan nou?
0: Ja, maar op een gegeven moment weet je toch ook wel wat je aan elkaar hebt en wat je tegen elkaar kunt zeggen.
1: Ja, dat. En Caroline die maakt een mooie vergelijking. Die zegt, ja hoor, hetzelfde als we langs een mooi huis rijden. Dan zeg ik ook, wat een mooi huis. Maar dat betekent niet dat ik het per se wil hebben.
0: Wat een mooie tuin ook trouwens.
1: Ja, heel mooi. Ja. En ze zegt ook, ik snap dat je terughoudend bent. Als je een jaloerse of onzekere partner hebt, dan hou je daar gewoon rekening mee.
0: Ja, maar dan denk ik dat er ook wel verbetering zit bij die jaloerse of onzekere partner.
1: Nou ja, dat komt dan ook ergens vandaan, zou je zeggen, toch?
0: Precies dat.
1: Maar goed, nou ja. Nou, we hebben ook iemand gevonden die het niet doet.
0: Oh.
1: Joost,
0: ja?
1: Die doet het niet. Die zegt, dan heb ik nog minimale weekje zeik.
0: Echt waar?
1: Ja, dat zegt hij.
0: Ja, maar dan heeft hij dan dus waarschijnlijk zo'n jaloerse partner of onzekere partner, denk ik.
1: Ja,
0: dan.
1: Dat denk ik. Of, ja, ik weet het niet.
0: Nou ja, ik ken de relatie van Joost verder
1: ook niet.
0: Dus ik,
1: nou, dat is de enige.
0: Joost mag het weten in dit geval.
1: Nou ja, precies dat.
0: En kan het weten.
1: Ja. Nou, en we hebben ook nog Maurice en die zegt het volgende.
2: Nou, ik krijg de kans om niet eens wat om te zeggen. Want ze zegt meestal van, zo kan je het zien.
1: Dus nou ja.
0: Nou, duidelijke taal in dit geval. Dus eigenlijk hebben we maar één iemand.
1: Ja. Dus we hadden bijna in de geschiedenis van de onderzoekjes in afsluitend 100% score gehaald, maar net niet. Dus we zijn uitgekomen op 98%.
0: Oké, is het dan zo dat het een saai onderzoek was? Of is het... Dat kan ook natuurlijk, hè?
1: Nou ja, dat zou je kunnen zeggen.
0: Of
1: maar ook die moeten gedaan worden.
0: Nou, zeker. Nou goed, wij zijn in ieder geval weer een stukje wijzer. Dankjewel allemaal voor jullie input. Want dat kunnen we enorm waarderen natuurlijk. Zometeen ga ik bellen met iemand die door een foutje eigenlijk een prachtig plekje heeft gecreëerd in onze provincie. Maar dan ook echt serieus een prachtig plekje. Hoe dat zit en wie dat is, dat hoor je zometeen naar Cloud en Stella Wie, want die heb ik namelijk nu voor je klaarstaan.
3: Omroep Brabant.
4: Dit is Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.
6: Sorry. Hoezo dat dan?
7: C'est la vie.
8: Ja, ja.
7: She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

0: Suzanne Vega en My Name is Luca. Komt uit het prachtige decennium, de jaren 80. Ja, wat is dit leuk zeg. Ik weet niet of hij er ook zo over denkt, maar ik vond het enorm grappig. En het ziet er ook waanzinnig uit, want door een foutje heeft boer Frank van Wagenberg uit Rosmalen namelijk nu een veld van 85.000 vierkante meter aan klaprozen in Sint-Michielsgestel. Nou, de foto's, het is toch fantastisch,
1: Marie? Het is echt, de keukenhof is er niks bij.
0: Het is echt waanzinnig. Ja. Het is een gigantische vuurrode bloemenzee. En ja, dit was uiteindelijk natuurlijk eigenlijk nooit de bedoeling. Ik ga eens even kijken of ik Franke kan bereiken voor wat de teksten.

0: Dan kan hij het zelf vertellen hoe het precies zit.
1: Ja, met Frank Warenberg. Goedemiddag.
0: Dag Frank, met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
1: Dag Ronnie.
0: Hey, jij hebt wel iets prachtigs gecreëerd in Sint-Michielskerstel, zonder dat het eigenlijk zelf de bedoeling was, zie ik.
1: Ja, dat klopt. De natuur heeft ons een beetje weer de gek gehouden.
0: Wat is er precies misgegaan? Want we hebben het over een oppervlakte van 85.000 vierkante meter klaprozen. Maar dat was niet de bedoeling.
1: Nee, we hebben 12 voetbalvelden vol aan klaprozen. En we hadden mooi kruidenrijk grasland ingezaaid, zeg maar. We denken, daar maken we een mooi hooiland van. Twee weken geleden zagen we toch wel, er komt er ook iets anders door. En als biologisch hebben we natuurlijk wel iets gewend met meer onkruid.
0: Ja.
1: Maar hier is de klaproos de winnaar geworden. Dus, en het gras is de verliezer.
0: Wat een plaatje is het wel, toch? Of
1: absoluut.
0: Niet?
1: Ja, absoluut.
0: Hey, wat was het gras precies voor bedoeld?
1: Ja, eigenlijk voor hooi en voor de gras voor de koeien, hè.
0: Ja, maar ja, goed, dat gaat dus nu even niet door, hè, nu?
1: Nee, die hebben we dit jaar even niet, op dit verschil.
0: Nee, maar wat bedoel jij? Dan leid je ook schade, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt, dat leiden we wel. Maar ja, goed, het is gebeurd. Je kunt er toch nog wel lang om huilen, maar dat helpt ook niet. Dus we maken maar een ludieke actie van iedereen die een foto wil maken. En dan maken ze hier een foto en... We hebben de QR-code bijgehangen. Nou, doneert wat als hij wil.
0: Geniaal. Ja, want het trekt best veel volk, denk ik, of niet?
1: Ja, wat wil ik zeggen. Het is natuurlijk ook een plaatje. Als je jouw nageslacht wilt vastleggen in zo'n mooi veld. Ja, dat zie je ook niet elke dag hier tenminste. Het zullen heus wel meer velden zijn over heel de wereld.
0: Ja, maar niet zo. Niet op deze manier.
1: Nee. En weet je wat ook wel mooi is natuurlijk? Hè, dat mensen dan ook een beetje nadenken om de eigen omgeving. Die maken we samen mooier. Hè? Dat doen we dan zo.
0: Het lijkt me ook de ultieme plek eigenlijk voor een mooie bruidsreportage.
1: Ja, we hebben net al een bruidspaar gehad hier.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat er de komende dagen best veel zullen gaan worden. Want hoe lang blijven die klaprozen eigenlijk staan? Ik heb er namelijk geen bolverstand van, hè?
1: Nee, ik sta goed niet. Want ja, we wouden dus een andere gewasmateriaal, want die hebben we dus nu. Maar de klaprozen die draaien ongeveer 2-3 weken nog, zeggen ze. En dan zijn ze eigenlijk allemaal uitgebloeid.
0: Ja.
1: Het ligt een beetje aan het wereld.
0: En dan een koffiehutje daar neergezet om koffie te verkopen en ik veel frikandelletje.
1: Dat denk ik wel, een beentje erbij.
0: Ik denk wel, na al die publiciteit nu, dat mensen toch nieuwsgierig worden en gaan kijken. Want ja, je ziet de plaatjes natuurlijk wel, maar je wil het eigenlijk ook gewoon met de eigen ogen zien. En als je een beetje natuurliefhebber bent, dan ben ik ook best wel een beetje, dan denk ik, ja, dit is toch gewoon je van het...
1: Ja, je wordt er ook een beetje zen van als je zelf zit. Hè?
0: Kijk,
1: de klaproos is eigenlijk ook de symboliek van zeg maar bezinning, zeg maar, en troost. Maar ook van hoop. Nou, wij hopen maar dat volgend jaar weer een keer weer goed komt. En dan de schade. Ja, nou, dit is dan zo klaar. Maar dan hopen we dat volgend jaar weer beter gaat.
0: Nou, laten we hopen dat in ieder geval iedereen die daar even een fotootje komt maken, die QR-codes kent. En vervolgens een kleine donatie doet. Omdat ze toch ook wel een beetje plezier hebben gehad van de fout die bij jou gemaakt is. Toch?
1: Het gaat niet om de donatie, maar ook meer op het idee van, ja, samen maken we het met z'n allen. Hè? Samen kunnen we de omgeving maken. Dus alle beetjes helpen.
0: Mooi, zeg maar. Mooi man. De mensen in Brabant die nu denken, ja, waar is dat precies? Want je komt zelf uit Rosmalen, maar waar ligt dat veld?
1: Op Landgoed Haanwijk, bij Sint-Michielskerstel.
0: Oké, Landgoed Haanwijk in Sint-Michielskerstel, of bij Sint-Michielskerstel. Ja. Daar zijn deze prachtige klaprozen te zien. Frank, leuk je even gesproken te hebben, man. En succes, geniet van alle aanloop vandaag weer.
1: Ja, dankjewel voor het bellen. Succes voor jullie programma.
0: Dankjewel, houdoe.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: 50 jaar Vitoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Want je had het al over een drukke avondspits straks. Daar is nog geen verandering in gekomen, denk ik. Hè?
11: Nee. Er komt steeds een beetje bij. Er staat 240 kilometer file alleen al in Brabant nu. Op de A2 bij Den Bosch in de richting van Utrecht heb je 3 kwartier extra nodig tussen Bokstel en Waardenburg. Diezelfde A2, maar dan vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en het knooppunt Batendorp. En de andere kant op, tussen datzelfde knooppunt Batendorp en Moergestel, ook 20 minuten vertraging. Dan op de A58 van Tilburg verder naar Breda voor Tilburg Rees of een kwartier extra. En de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg, 20 minuten extra reistijd.
10: Dankjewel. We gaan voor 5:30 nog even contact zoeken met, ik noem hem maar gewoon, de Pianoman van Nederland. En die komt gewoon uit onze prachtige provincie, al meer dan 50 miljoen streams met zijn liedjes op Spotify. Daarover zometeen meer. Eerst zo direct naar Whitney Houston, Step by Step.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
17: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
20: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
23: Ja, je weet wie

0: Wat een ontzettend goede zangeres was dit toch. Whitney Houston en Step by Step.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Meer lekkere muziek zo direct als je de radio aanhoudt. Maar we gaan eerst even naar Marieke, want die praat je bij.
3: De politie heeft een huis in Eindhoven helemaal doorzocht, omdat ze dachten dat een student misschien een vuurwapen had. Toezichthouders op de campus van de TU hadden het wapen gezien en de politie getipt. Die namen geen enkel risico, maar wat bleek? Het was een speelgoedwapen van Temu.
0: Hou op.
3: Ja, het is nog niet duidelijk of de student alsnog in de problemen komt, want nepwapens zijn net zo goed verboden.
0: Ja, en sommige nepwapens zijn behoorlijk echt.
3: Dit is daar dus eentje van.
0: Ja, blijkbaar, want anders dan grijpen ze niet zo in, toch?
3: Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, maar wat ik doe, joh. Ja. Allemaal zo'n stom ding.
0: Stom ding van Temu.
3: Ja, ja. Maar goed. We onderschatten hoeveel suiker we op een dag eten. Daarvoor waarschuwt het Diabetesfonds. De helft van de Nederlanders denkt dat hij maximaal 6 suikerklontjes per dag eet. Maar dat zijn er in werkelijkheid gemiddeld 12. Dubbel zoveel dus. Dat gebeurt vaak via producten die niet zoet lijken. Lees daarom wat vaker de verpakking en kies bijvoorbeeld voor fruit als tussendoortje in plaats van een muesli-reep.
0: Hou jij er rekening mee of niet? Kijk jij echt van, oké, hier zit zoveel suiker in, of duw je het gewoon naar binnen?
3: Ik let niet echt op de suiker, maar ik probeer wel op te letten dat ik, als ik op werk ben, dat ik wel een beetje gezonde tussendoortjes eet.
0: Precies.
3: Jij hebt mij net een heel fijne mandarijntje gebracht.
0: Ja, goed hè?
3: Die heb ik opgegeten. Ik heb vanmiddag gewoon banaan gegeten.
0: Zo, goed bezig.
3: Gewoon een boterhammetje. Ja, dan komt af en toe alleen wel Hubert aan hier met die chocolaatjes.
0: Hubert,
3: ja, dan gaat het weer helemaal mis.
0: Hubert is killing voor het gewicht.
3: Ja, dat is echt zo. Maar als ik dat terzijde, let ik wel op, jij?
0: Ja, ik eigenlijk helemaal niet.
3: Nee?
0: Tenminste, niet zozeer dat ik heel bewust naar etiketten kijk en van wat zit er aan suikers. Ik probeer inderdaad ook zeker hier natuurlijk, hè, want ook ik heb een mandarijntje.
3: Ja.
0: Een beetje gezond te eten,
3: ja.
0: dat sowieso wel. Maar om nou echt heel bewust bezig te zijn met die suikerklontjes, dat moet... Nee,
3: daar ben
0: dat
3: ik ook niet echt mee bezig.
0: Nee,
3: maar schijnbaar eet je het dus wel...
0: Ja, te veel.
3: Te veel, ja. Een groepje naaktslakken heeft voor nogal wat problemen gezorgd in pretpark De Waarbeek. In Hengelo ligt dat. De slakken kropen in een elektriciteitskast. En die kast die levert stroom aan 5 attracties. Zoals een achtbaan en een theekopjesattractie. Ja, en die moest het pretpark sluiten. De stroomstoring ontstond door het slijm dat de slakken achterlieten. Ja, heerlijk. De slakken zijn er trouwens wel goed van afgekomen. Ze leven nog en zijn veilig.
0: Hoe dan, denk ik bij mezelf?
3: Ja, want je zou toch zeggen, als je daar zo'n stroomstoring krijgt, die worden toch levend elektrocuteerd. Maar dat is niet gebeurd.
0: Nou, we kunnen in ieder geval concluderen dat slakken dus goed glijden, blijkbaar.
3: Inderdaad. Glijden, mooi gezegd.
0: Glijden en glijden.
3: Goed glijden en glijden.
0: Nou ja,
3: goed,
0: we gaan zo meteen bellen met de Piano Man van Nederland. Want zo durf ik hem gerust omschrijven. En hij komt hier.

0: Dat is toch om hartstikke blij van te worden. De Bausa en Magnetic hier zo in Afslag Zuid. Als je wel eens een rustgevend pianomuziekje op Spotify luistert, dan heb je dit misschien wel eens gehoord. Hoor je ook wel lekker rustig van de White Butterfly. Dat is een nummer dat inmiddels ongeveer 15 miljoen keer gestreamd is op Spotify. En wist je dat de maker gewoon hier uit Brabant komt? Uit Berkel en Schot. Het is pianoleraar Jeroen Granneman. En ook zijn andere muziek wordt keigoed beluisterd. 50 miljoen keer in totaal al gestreamd. En inmiddels kunnen we dus eigenlijk wel gewoon zeggen dat hij wereldberoemd is. En wij hebben gewoon die beroemdheid aan de lijn. Dag Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Ja, wat wereldberoemd. Durfde je daar vroeger een beetje van te dromen?
1: Nee, dat was ook helemaal niet mijn droom om wereldberoemd te worden. Maar het is wel leuk omdat die muziek zo vaak beluisterd wordt.
0: Maar het is toch bizar als je dan ziet dat de liedjes van je, gewoon even het getal ook, hè, 50.000.000 keer gestreamd is.
1: Ja, bizar, hè?
0: Ja, ja. Hoe is het zo gekomen? Waar is het begonnen, Jeroen, om te beginnen?
1: Nou, het is begonnen achter de piano, gewoon hier bij mij thuis. En ik vond het leuk om een piano te spelen natuurlijk. Ik geef ook les. En, maar je eigen muziek maken is natuurlijk het mooiste wat er is. En ik begon op een gegeven moment die stukjes op TikTok te zetten. En op social media te verspreiden. Tot er iemand kwam die zei, daar moet je iets mee doen. Nou, toen ben ik die stukken gaan opnemen. En ik kwam op Spotify terecht en dat werd opgepikt. En inmiddels dus best wel veel.
0: Ja, maar dan zit je toch met je mond open naar die getallen te kijken, denk ik.
1: Ja, zeker. Dat was ook echt bizar, hoor. Want ik weet nog wel dat een paar jaar geleden begon dat. En dan kun je via die app kun je dan zien van waar beluisterd wordt. En dat is niet alleen maar Berkel en Schot. Maar dat werd op een gegeven moment ook Amerika, Canada, Australië. En die cijfers die liepen alleen maar op. Dus ja, dat is ongelooflijk.
0: Maak je nou ook op een andere manier je pianomuziek? Heb je nu ook een soort andere gedachte? Omdat je ook wel weer hoopt dat het liedje dat je dan uiteindelijk op Spotify gaat zetten, dat het misschien nog beter gaat scoren? Of met wat voor gedachten doe je dat?
1: Nou, met de gedachte dat het gewoon dat ik het mooi moet vinden. Maar ook dat de mensen natuurlijk het mooi moeten vinden. Het is ook natuurlijk instrumentale muziek. Dus Je hebt geen tekst of zo. Dus
0: nee.
1: Wat dat betreft is het heel universeel. Maar je probeert toch elke keer wel weer mooie dingen te maken. En als je dat zo... er komen twee nummers per maand ongeveer uit. Dus je moet dan ook creatief blijven. En jezelf ook blijven prikkelen om toch mooie dingen te blijven maken.
0: Ja, je noemde net al wat gebieden, hè, waar geluisterd wordt. Eigenlijk allerlei werelddelen. Heb je ook een idee onder wat voor omstandigheden mensen naar jouw muziek luisteren? En wat voor mensen dat zijn?
1: Nou, ja, dat zijn ook jonge mensen en ook wat senioren. Jonge mensen die luisteren gewoon tijdens het studeren of voor de eindexamens of gewoon een beetje ontspanning. En oudere mensen die luisteren gewoon, die vinden het heerlijk om dat gewoon op de achtergrond op te zetten.
0: Ja, nou ben je pianoleraar ook. Loopt het storm denk ik bij je voor adviezen of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja, ze vinden het wel leuk om van mij les te krijgen.
0: Ja, dat lijkt me toch. Je bedoelt, eigenlijk ben je gewoon wereldberoemd. Je hebt gewoon een wereldberoemde leraar voor je neus staan. Dat is toch super vet gewoon?
1: Ja, dat is heel vet. Dat is gewoon keigaaf. Ja. Nee, dat is ook zo.
0: Is jouw leven veranderd sindsdien? Of is het gewoon nog Jeroen uit Berkel en Schot zoals het vroeger was?
1: Nou, het is wel zo dat er wel dingen zijn veranderd. Ik woon nog steeds op dezelfde plek. Maar er zijn wel keuzes die ervoor hebben gezorgd dat ik dus meer muziek aan het maken ben. En bijvoorbeeld minder aan het lesgeven ben. Omdat het, ja, ik sta ook op het podium. Ik heb ook mijn solo concerten en zo. En dat is wel veranderd. Dus ik ben meer artiest geworden, zeg maar, dan alleen maar aan het lesgeven.
0: Ja, en wat zijn de plannen als we dan een beetje vooruitkijken? Voor jou wat minder lesgeven nu, dus wat meer ook richting dat piano op het podium. En zal ik maar zeggen, in de spotlights werken, denk ik.
1: Ja.
0: Is dat een beetje een plan ook voor de komende jaren?
1: Ja, de komende jaren wil ik gewoon ook meer muziek blijven maken. Ik ga ook covers opnemen, dus gewoon popliedjes, maar dan op deze manier gespeeld. Het staat ook allemaal op Spotify binnenkort. En ook meer het podium op. Dus met die muziek Ook in de tijd waar AI bijvoorbeeld een grotere rol gaat spelen. Maar juist ook dat persoonlijke en dat menselijke op het podium te laten horen.
0: Ja, want jij bent allergisch voor AI, hoor ik.
1: Nee, helemaal niet. Nee, hoor, nee. Nee, ik zie het ook echt wel als een kans. Dus het maakt het leven ook wel echt een stuk makkelijker. Maar je moet als muzikant of artiest daar iets mee doen. Je moet wel kijken van, goh, op Spotify staan ook profielen die volledig door AI zijn gemaakt. En hoe kan ik daar nou toch door blijven opvallen? Of hoe kan ik er nou toch anders mee omgaan?
0: Ja, ik heb een beetje piano leren spelen door AI. Dat is echt waar. Je vraagt wat dingen, weet je wel. Nou, doe het zus en zo. En jij bent pianoleraar. Je hebt je diploma, Jeroen, hè?
1: Ja.
0: Nou, wil je mij even een cijfer geven voor dit stukje? Wacht eventjes. Hè.
1: Dan
0: ga ik er even voor zitten. Want even kijken. Dat piano. Ja, dat is hem dan.
1: Dat is Queen, hè?
0: Ja, dat is Queen, klopt.
1: Het mag wel een beetje meer menselijker.
0: Oké, dan zal ik daar nog even op oefenen als jij het goed vindt.
1: Ja, kom een keer langs. Dan, bij de wereldberoemde.
0: Maar dat tarief dat gaat alleen maar omhoog natuurlijk bij jou als je geen tijd meer hebt. Ik pak de Piano Man van Billy Joel er nog maar even bij, want die is wel gepast denk ik op dit moment, toch?
1: Ja, leuk. Heel leuk.
0: Hey, succes en leuk je gesproken te hebben, Jeroen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi. Jeroen Grademan dus uit de Berkel en Schot. Meer dan 50 miljoen streams op Spotify met zijn pianomuziek. Ga maar eens opzoeken. Het is echt wel heerlijk chill om naar te luisteren. Geldt ook voor dit liedje. Klassieker. Billy Joel en de piano.

0: Ja, klassieker die ook uiteraard elk jaar te vinden is in de top 900. Billy Joel en de Piano Man. En wij hadden de Brabantse Piano Man eigenlijk aan de telefoon, hè, die dit soort muziek maken. Rustig van gewoon. White Butterfly, al meer dan 15 miljoen keer gestreamd op Spotify. Ik heb het over Jeroen Granneman uit Berkel en Schot. Ik zit nog even door zijn Spotify-lijstje te kijken. Little Things, 7,4 miljoen keer. Time Flies By, 3,8 miljoen keer. Florence, bijna 15 miljoen keer ook. En dit is inmiddels dus de 15 miljoen keer al gepasseerd. Dus ja, ga het maar gewoon eens even opzoeken. Het is relaxed, chill, je wordt er rustig van. En wat Jeroen al vertelde, jong en oud, iedereen kan het gewoon waarderen. Nou, dat is toch mooi. En misschien steun je er Jeroen ook nog een klein beetje mee. Hij is inmiddels wereldberoemd, hè? Dat hebben we net wel kunnen constateren. We gaan naar René, want die heeft het nieuws voor ons. René, wat zit erin zometeen?
1: Wegenwachter veroordeeld voor jaren cel. En vandaag is de Alpe d'Huez bezig en dat geeft emotionele verhalen.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
5: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
4: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
6: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
0: Het is bijna 5:30. Straks dan gaan we uiteraard naar onze vrienden van Weerplaza. Die gaan ons vertellen wat het weer gaat doen. En we gaan ook nog een spelletje spelen zometeen. Dus kans op de anti-stress Brabo-bolide. Maar Dennis vertelde al vanmiddag dat we een drukke avondspits hebben. En dat is volgens mij nog steeds aan de orde, Dennis. Een hoop files in onze provincie.
7: Zeker. Als je ze gaat optellen kom je op 260 kilometer file. Alleen al in Brabant. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg heb je 35 minuten vertraging. De andere kant op. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 25 minuten langer over. De A27, Utrecht-Breda, tussen Lexmond en Werkendam is het oponthoud 20 minuten. En op de A50 Eindhoven-Os tussen Son en Breugel en Veghel-Noord doe je er ook 20 minuten langer over. Op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg is het oponthoud een half uur.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, er trekken nog wat buien over onze provincie. En ja, als je de pech hebt en in zo'n bui zit, dan is er kans op onweer, hagel en windstoten. En een ander moment kan het gewoon weer blauw zijn en kan de zon weer even schijnen. Op de meeste plekken een graadje of 18. Vanavond eerst wat zon en daarna kan het ook weer wat gaan regenen. De temperatuur zakt komende nacht naar een graad of 13. René Snippert heeft het nieuws voor je.
1: Wil van G. uit Westerhoven is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Dat is voor het doodrijden van een fietser in Eindhoven. De 60-jarige wegenwachter achtervolgde een fietser nadat hij zijn telefoon en portemonnee had gestolen tijdens een pechhulp. Volgens de rechtbank ging de wegenwachter veel te ver in de achtervolging. Je hoort de persvoorlichter.
9: Door zijn manier van doen en ook zijn verklaring dat hij zei van ja, ik heb de achtervolging ingezet. Hij heeft een aantal verkeersovertredingen begaan tijdens die achtervolging. Heeft hij daarmee ook eigenlijk de reële kans aanvaard dat het gruwelijk mis zou gaan. En daarmee komt de rechtbank tot voorwaardelijk opzet en daarmee dus ook opzet op de dood.
1: In de podcast Misdaad Uitgelegd maakten we hier uitgebreid een aflevering over. Die kan je luisteren via onze app. Bij een bedrijf aan de ringbaan Oost in Tilburg heeft de politie tientallen kilo's hars en hennep gevonden. Ook werden er tonnen aan contant geld aangetroffen. De vondst werd gedaan tijdens een controle van de politie en de gemeente. Naast de drugs troffen agenten ook materialen aan die gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij. De politie onderzoekt de zaak. Aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het Norbertus College in Roosendaal hoeft een 14-jarige leerlinge niet terug tot de school te laten. De rechter geeft de school daarin gelijk. Volgens de school is de vertrouwingsbreuk met de moeder van het meisje te groot geworden. De school zegt dat medewerkers zich door het gedrag van de moeder onveilig voelden. De rechter vindt dat het meisje een nieuwe start moet maken op een andere school. Esther Ouwehand treedt terug als fractievoorzitter en leider van de Partij van de Dieren. Ze draagt het stokje over aan partijgenoot Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel aan als Kamerlid. Haar leiderschap kende onrustige tijden, zegt deze verslaggever.
8: Ze heeft een verklaring uitgedaan en ze heeft eerder gezondheidsproblemen gehad, had ruzie binnen de partij. En daar schrijft ze over, ja, dat heeft veel van mij gevergd. En de partij staat de komende tijd voor veel uitdagingen. En ze zegt eigenlijk, ik heb de energie niet om dat goed te doen. Dus zegt ze, de partij staat er nu goed voor en ik heb een goede vervanger. En dus draag ik het stokje over aan Christine Teunissen. Dat kan nu, op dit moment.
1: Ouwehand was sinds 2019 partijleider van de Partij voor de Dieren. De 20e editie van de Alpe d'Huez is vandaag bezig. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En dat levert bijzondere verhalen op, zoals die van Saskia. Zij verloor haar dochter van 14 aan kanker en die zou vandaag 17 jaar zijn geworden. Vertelt ze aan onze verslaggever Raymond Merks.
10: En je bent op dat moment met één doel bezig, is bovenkomen. Met je dochter in gedachten. Want je doet het voor haar, door haar. Ik vond het best pittig. Je denkt dan meteen aan je dochter. Je neemt er de hele reis mee naar boven. Maar als je hier bent, dan raakt je wel heel erg.
1: Zo. Ja, het doel is ook om zoveel mogelijk geld op te halen voor kanker. Meer over kan je trouwens zien op onze web en app.
0: Ja, precies. We gaan straks in het laatste uur ook nog even schakelen met iemand die vandaag daar ook aan deel heeft genomen. Die ook ongeneeslijk ziek is en hoopt natuurlijk zoveel mogelijk geld op te halen. Net als al die andere mensen daar. Petje af voor iedereen.
1: Ja, het zijn prachtige verhalen die je hoort.
0: Absoluut. Ja. Dankjewel en tot over een uurtje weer, René. Wij gaan zometeen naar onze vrienden van de Weerplaza. Want wat staat ons te wachten op het gebied van het weer? Hoor je zometeen hier en we gaan een spelletje spelen met kans op de anti-stress Brabo-boliede. Maar nu eerst muziek van Bengals.

0: De dames van de Bengals en Walk Like an Egyptian.
1: Het snelspel.
0: Ja, het snelspel. Als je kans wil maken op de anti-stress Brabobolide, een klein rood autootje, dan is dit werkelijk waar je kans. Ja, ik zou zeggen, app zo meteen naar 06573-28203. Ik hoop dat je het telefoonnummer, appnummer, gewoon vast in je telefoon hebt staan. Dan kun je lekker meedoen met spelletjes. Kun je ons af en toe ook een berichtje sturen als je dat leuk vindt. Meedoen met onze onderzoekjes natuurlijk.
2: Ja, ook belangrijk.
0: Heel onbelangrijk.
2: Zeker, en speel gezellig.
0: Nou, dat het snelspel. Ik leg het nog even uit voor het geval je het niet kent. Je hoort zometeen een artiest die ontzettend veel haast heeft om na een drukke dag thuis te komen. En ja, je weet het hè, als je haast hebt, dan raffel je dingen vaak af. En dat gebeurt dus ook met het liedje dat je zometeen hoort. De vraag is, welke artiest heeft hier ontzettend veel haast om thuis te komen? Dat is de vraag.
1: Het snelspel.
0: Nou, die wil echt naar de...
2: Nou, die had echt heel erg haast.
0: Naar de soep en de aardappelen.
2: Die moet de trein halen.
0: Goed, luister nog even goed mee. Welke artiest heeft hier ontzettend veel haast om thuis te komen?
1: Het snelspel.
0: Als je het weet, even appen naar 06573-28203. Want als je het goed hebt, kan het namelijk zomaar zijn dat jij zometeen onze kandidaat bent en dat je de anti-stress Brabobolide wint. Gaan we naar onze vrienden van Weerplaza. Hallo, hallo, wie daar?
3: Hallo, Wouter hier.
0: Dag Wouter, Wouter.
3: Hoi.
0: Hey, ik zie toch nog wel wat rode vlekken over onze provincie trekken, maar die gaan wel langzaam weg toch allemaal?
3: Die gaan wel verdwijnen, ja, zeker. Ja, er zijn behoorlijk wat buien gevallen vandaag weer, hè. Maar vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog, dat is het nu eigenlijk al in veel regio's wel. En uiteindelijk is het vannacht ook droog met temperaturen rond een graad of 14. En morgen begint dan met wat zon. Nou, morgenmiddag ontstaan dan weer wat buien, maar dat zijn wel veel minder zware buien dan vandaag. Het zullen voornamelijk wat regenbuien zijn morgen die kort duren. Tussendoor ook ruimte voor de zon en temperaturen dan van 19 of 20 graden. En in het weekend, ja, gaat dat allemaal een beetje zo verder. Als er al wat regen valt, zal dat ergens tussen zaterdagavond en zondagmorgen zijn. Met name in de nachtperiode dus. Verder lijkt het op veel plaatsen droog te blijven met geregeld zon en temperaturen tussen de 20 en 22 graden.
0: Eigenlijk best een aangenaam weekend dan.
3: Ja, daar lijkt het wel op, ja.
0: Ja, en als we dan wat verder kijken, volgende week?
3: Volgende week in eerste instantie nog wisselvallig met een aantal buien. Soms ook wat lage temperaturen, met name rond dinsdag, graad of 18. Maar in de loop van volgende week, dan wordt het allemaal warmer. Draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en richting volgend weekend. Nou, zouden we misschien wel weer in de buurt van 25 graden uit kunnen komen.
0: Heerlijk. Dankjewel Wouter en een mooie avond gewenst.
3: Dankjewel, hetzelfde.
0: Hoi hoi. Het snelspel, precies. Welke artiest heeft hier ontzettend veel haast om thuis te komen? Laat het even weten via de app 06573-28203. Want als je een goed antwoord geeft, dan kan het zijn dat je zometeen in de uitzending dat mag vertellen. En dat je hem wint, hè? De enige echte anti-stress Brabobolide. Het zal je toch maar gebeuren, zeg. Eerst nog even lekker naar Ray toe.
4: Hey Ronnie, goedemiddag.
5: Ik schreef me kapot, man.

0: Are you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen.

0: jaren 80 werk, de Pointer Sisters en Automatic. Ja, dansschoenen aan en gaan, hè.
1: Het snelspel.
0: Voor het snelspel ga ik naar onze telefoonlijn en daar hebben wij Manuel. Dag Manuel, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Jij komt gewoon helemaal niet uit onze provincie, maar bent wel een luisteraar van Omroep Brabant Radio. Dat vinden we tof, man.
2: Ja, en vaak ook.
0: Ja, want waar woon je?
2: Ik woon in Berkel en Roderijs. Ja, dat is eigenlijk van achter Rotterdam.
0: Nou, precies dat. En werkt dus in onze prachtige provincie. Waar ergens?
2: Zeker. Ik was bezig in Den Bosch.
0: Oké, was dus je werkdag zit erop. Lekker onderweg naar huis nu.
2: Ik sta inmiddels voor de BSO te wachten om mijn zoon op te halen.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, even snel een anti-stress Brabo-boelie te scoren misschien nog. Luister even nog naar dit. Welke artiest had hier enorm veel haast om thuis te komen, Manuel?
2: Ja, ik had ingestuurd Chaka Khan.
0: Ja,
2: met I'm Every Woman. Maar als het zo snel gaat, zou het natuurlijk ook nog eens een keertje Whitney Houston kunnen zijn.
0: Ja, maar je hebt het wel bij het rechte einde. Ja! Gefeliciteerd! Jij krijgt van ons de anti-stress Brabo Bolide. Die gaan we gewoon buiten de provincie, zal ik maar zeggen, afleveren. Voor jou in dit geval.
2: Hij is hartstikke welkom hier, hoor.
0: Goed zo. Mooie avond nog en dankjewel en blijf lekker luisteren, hè.
2: Dank je.
0: Hey. Hey.

0: One Republic en Run, Run, Run. En ja, een blije Emmanuel hadden we aan de lijn, want die won de Anti-Stress Brabo Bolide. Jij was net na vieren ook hartstikke blij, Marieke.
1: Oh, ik was zo blij.
0: Want onze AI-muziekgenerator die had een liedje gecomponeerd.

0: Let's go!
1: Heerlijk.
0: Goed.
1: Genoten weer.
0: Daar zetten we een punt achter. En volgende week hebben we natuurlijk gewoon weer een aantal nieuwe liedjes. En dan is Marjolein ook weer terug. Deze week natuurlijk gewoon aan mijn zijde, Marieke.
1: Ja.
0: Zometeen nog een uurtje. En daarin gaan we uiteraard even wat aandacht besteden aan Alp du Zes. En even bellen met een, ik kan wel zeggen, Brabantse heldin.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
13: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel.
14: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
15: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
12: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
16: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
2: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Is het op de weg al een stukje beter en rustiger? Dennis Mooi van de ANWB.
18: Het is een stukje beter, maar nog niet echt rustiger. Er staat, het drukste moment hebben we achter ons gelaten. Er staat een 150 kilometer file in Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, tussen Den Bosch-West en Kerkdriel, doe je er nog 25 minuten langer over. De andere kant op, tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, bijna een half uur vertraging. Meest op onthoud nu op de A50 van Eindhoven naar Os, tussen Son en Breugel en Veghel Noord, doe je er een dikke 50 minuten langer over.
0: Dankjewel. Radio lekker aanhouden, want dan gaan we voor het laatste uur Afslag Zuid alweer voor deze week. Straks prachtig of krachtig. En we gaan ook even bellen met Claudia. Claudia is bezig, of heeft in ieder geval deelgenomen aan Alpe d'Huez. En hoe is haar dag geweest? Vertelt ze straks.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
25: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
26: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
25: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
26: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
25: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
27: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
27: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
29: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu Afslag Zuid.

0: Kriskros Amsterdam. Maar eerst naar Marieke, want die gaat je even bijpraten.
1: Handhavers en Best hebben een zelfgebouwde hut in het bos gevonden. Nou, ik weet niet hoe jouw boom- of boshutten er vroeger uitzagen, Ronnie, maar die van mij leken niet echt op deze.
0: Dat waren boomhutten eigenlijk die ik bouwde.
1: Ja, ja. Oh, echt in de boom, zeg maar.
0: Ja, in de boom, ja.
1: Nou ja, dit is dus echt een gigantisch bouwstel van boomstammen en het lijkt wel meters hoog op de foto. Staat ook gewoon op de grond, ergens diep in het bos.
0: Ja.
1: En je moet eigenlijk even de foto op onze site opzoeken, want het ziet er echt bizar uit. Maar ja, nu komt het. Het mag niet.
0: Want?
1: Ja, nou ja, mag niet. Er staat niet echt een reden vermeld, maar ja, het schijnbaar mag je niet zomaar zo'n gigantische boomhut in het bos neerzetten. Maar ja, wat er nu met de boshut gaat gebeuren, dat is nog niet duidelijk.
0: Nee, dus de kinderen moeten maar aan de PlayStation niet naar buiten.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk een conclusie. Ja, als een kind. Het is wel trouwens een heel knap kind, hoor. Ik denk wel dat daar toch ook wel wat technische volwassenen aan de pas
0: komen. Ja, ik snap ook wel dat er regels zijn natuurlijk, maar ja, dat is
1: het
0: wel
1: zonde.
0: Dat vind ik ook. Weet je, dan stimuleert dat ook een beetje.
1: Ja, toch?
0: Of zorgt er in ieder geval voor dat er plekken zijn waar dat mogelijk zou zijn.
1: Ja, precies.
0: Toch?
1: Ja. Ja, dan naar een luguber verhaal uit Oostenrijk. In een huis heeft de politie het lichaam van een vrouw gevonden en dat lichaam was in de muur gemetseld. Ja, ze vonden haar bij de ingang van de kelder in haar eigen huis. Haar zoon is opgepakt. De politie denkt dat hij haar heeft verborgen zodat hij kon profiteren van haar pensioen. Ja, de vrouw zou niet door geweld zijn overleden, maar door haar leeftijd.
0: Heftig.
1: Ja, verschrikkelijk. En nog opmerkelijk nieuws vanaf de Mount Everest. Een ervaren bergbeklimmer en gids was de berg opgeklommen, maar kwam nooit meer naar beneden. 6 dagen lang was hij vermist. Iedereen dacht dat hij was overleden, maar toen dook hij opeens weer op. Hij was helemaal in zijn eentje teruggekomen naar het kamp. Hij was alleen onderkoeld. Voor de rest gaat het redelijk goed met hem.
0: Nou, gelukkig maar dan, toch?
1: Ja, het is toch nog goed afgelopen. Dat denk je toch niet?
0: Nou, dat precies. Hey, we gaan eens kijken of we zometeen even contact kunnen leggen met Claudia. Claudia die heeft, als het goed is, vandaag een waanzinnige prestatie geleverd. Tijdens

0: Nu 6 in Frankrijk en daarmee komt ruim 1 op de 5 deelnemers uit onze prachtige provincie. In totaal beklimmen meer dan 6000 mensen fietsend, wandelend of hardlopend de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Jaarlijks terugkerend evenement, hartstikke belangrijk ook. Vorig jaar bracht het evenement ruim 19 miljoen euro op. En de opbrengst van deze jubileumeditie wordt vanavond bekendgemaakt. En iemand die daar zijn steentje aan bijdraagt is de 58-jarige Claudia van Dongen uit Prinsenbeek. Ze heeft uitgezaaide baarmoederhalskanker, maar positiviteit zit in mijn DNA, liet ze deze week weten. En daarom nam ze vandaag wandelend deel aan Alpe d'Huez. Claudia, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Hoe is het met deze Brabantse heldin die wij aan de lijn hebben?
1: Nou ja, een beetje moe nu. Maar het is goed gegaan. Het is een taaie berg. Maar ik ben wel moe nu, zeg maar. Ik ben wel klaar.
0: Ja, geen blaren of zo, dat soort dingen. Rare mankementjes.
1: Nee, helemaal goed gegaan.
0: Heerlijk, heerlijk. Hey, jij hebt al een keertje eerder fietsend meegedaan in 2013 en 2014. Toen had je nog geen kanker. Hoe is dat om nu wederom mee te doen en het te beleven terwijl je de ziekte wel zelf hebt? Want daar loop je ook voor in principe.
1: Ja, dat is wel een heel ander, om hier te zijn is heel anders als je ziek bent. En toen in 2013 en 2014 natuurlijk ook wel voor de sportiviteit en het goede doel. Mm-hmm. En nu loop je de berg op eigenlijk voor iedereen die strijdt tegen kanker, voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor jezelf. Ik hoop ook dat er iets is dat mijn leven verlengt, zodat ik nog lang op deze aarde kan blijven.
0: Ja, dat hopen we met z'n allen natuurlijk gewoon. Ja, want dat is een prachtig doel uiteindelijk ook. En ik hoop ook een realistisch doel. Hoe loop jij daar rond? Raak je met mensen aan de praat? Of ben je gewoon gefocust op het halen van de eindstreep? Hoe gaat dat?
1: Nou, ik loop met vriendinnen. Dus we kletsen lekker onderweg. We stoppen ons gemakkelijk. We genieten van de omgeving, natuur. En we spreken ook heel veel mensen onderweg. En iedereen heeft zijn verhaal. En iedereen helpt elkaar en duwt elkaar die berg op. En iedereen is enthousiast. Het is echt geweldig om die berg... Je krijgt heel veel hermannetjes in je rug. Hè? Dus het is echt top.
0: Ja, want je hoort natuurlijk heel vaak opgeven is geen optie. Hè? Dat is een kreet die je vaak hoort. Maar hoe vaak spookte dat toch misschien door jouw hoofd stiekem vandaag of helemaal niet?
1: Ja, dat zit er sowieso wel in, maar heel veel. Ja,
0: ja, ja. Ja, hey, er waren heel veel initiatieven vooraf, hè, al om natuurlijk geld in te zamelen. Want dat is het doel van heel deze tocht. En ook bij jou. Hoeveel geld heb jij inmiddels al ingezameld met jouw actie?
1: Ja, het stroomt nog steeds binnen. Nou, stromen wil ik niet zeggen, maar het is echt, vandaag is echt giga. We hebben meer dan 300.000 euro binnengehaald. Vandaag.
0: Wat? Sorry, nog een keer?
1: 300.000 euro.
0: 300.000 euro! Mijn hemel! Dat is toch een idioot bedrag, Claudia?
1: Ja, bizar.
0: Maar hoe voelt dat voor jou? Je hebt gewoon 300... Jij, Claudia, hebt 300.000 euro bij elkaar gelopen voor KWF.
1: Ja, met 84 andere bekenaren natuurlijk. Iedereen heeft zijn steentje daaraan bijgedragen, op welke manier dan ook. En alle sponsoren, iedereen die een donatie heeft gedaan. Dank jullie wel, dikke, dikke dank je wel. Zo bijzonder. We kunnen het eigenlijk nog niet geloven allemaal.
0: Nee, want dit had je van tevoren niet aanzien komen, neem ik aan. Je hoopt natuurlijk op een mooi bedrag, maar luister even serieus, Claudia. 300.000 euro!
1: Ja.
0: Hey, jij hebt je rust wat mij betreft wel verdiend. Ik weet 100% zeker dat geld allemaal goed terecht gaat komen. Want dit gebeurt natuurlijk jaarlijks. En het is heel belangrijk dat ook jaarlijks terugkeert, het evenement. Want geld is nodig voor onderzoek. En nu, Claudia, vanavond, wat ga je doen?
1: Nou, ik mag heel bijzonder. Ik mag vanavond mee het bedrag bekendmaken.
0: Oh, echt waar? Ja, dat.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, jij bent groot aandeelhouder daar. Hallo. Als je 300.000 euro hebt ingezameld, dan kunnen ze je wel even aan je jas trekken op het podium om te vertellen hoeveel er is opgehaald. Durf jij een kleine voorspelling te doen?
1: Nou, ik denk dat hij boven de 20 miljoen zit.
0: Dat denk ik ook, want vorig jaar was het 19 miljoen, zag ik. Ik schrijf even een getal op, Claudia. Roep eens iets.
1: 2 en 3. Maar 9. Ja, ik,
0: wat? Nou, dik 23 miljoen dus eigenlijk.
1: Ja, dik. Misschien nog wel meer hoor. Nou, maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, want het was bij ons ook eigenlijk. En toen was het wel meer, dus misschien brengt dat wel geluk.
0: Nou, fingers crossed gewoon. Ik vond het superleuk om je even gesproken te hebben. Het gaat je ontzettend goed. Ik hoop dat je daar nog een hele leuke tijd gaat beleven. En dat je een waanzinnig bedrag vanavond bekend kan gaan maken. Dat is een uurtje of 8 is dat meestal, hè, of niet?
1: Ja, 8 uur. Ja.
0: Succes vanavond en geniet nog even daar. En even rustig aan, de beentjes omhoog en een beetje sfeer proeven nog daar.
1: Oh ja, zeker weten. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dag Claudia. Houdoe. Goeiendag zeg. 300.000 euro ingezameld. Deze Claudia uit Prinsenbeek. Ik zeg petje af hoor.

0: Train and Drive-By. En we spraken met Claudia, die heeft deelgenomen aan Alpe d'Huez 6 in haar eentje. Nou ja, goed, op basis van haar initiatief samen met wat andere mensen €300.000 ingezameld. Vandaag alleen al voor die actie. En vanwege dat feit denk ik dat ze haar ook op het podium gaan trekken. Sterker nog, ze staat op het podium vanavond om het bedrag bekend te gaan maken. Het eindbedrag dat uiteindelijk is opgehaald tijdens Alpe d'Huez 6. Vorig jaar was dat 19 miljoen. Nou, zij zetten zelf al in richting de 23 miljoen. Dus we gaan het meemaken. Vanavond om 8 uur weten we het. We gaan naar René, die heeft het nieuws. Wat zit er in, René?
1: Problemen met geboortes van baby's in deze Brabantse wijken. En we nemen afscheid van het oudste dier in zijn soort in Nederland.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Nog even kijken hoe het op de weg is in Brabant. Dennis Mooij van de ANWB. Waar staan de files nog?
5: Ja, het gaat snel de goede kant op, Ronnie. Er staat minder dan 50 kilometer file. Maar op een aantal wegen moet je toch nog wel geduld hebben in Brabant. Zoals op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Voor het knooppunt Empel doe je er 20 minuten langer over. Andere kant op, tussen Culemborg en Zaltbommel, heb je een kwartier vertraging. Ook 20 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. Daar rijdt het nog langzaam over 9 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, we trekken nog wel wat buien over onze provincie. Tijdens die buien kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt wel een stukje minder. Hier en daar zien we ook wel wat blauwe lucht. Dan laat de zon zich weer even zien. Het is heel erg verwarrend weer. Wisselvallig in dit geval. Vannacht dan koelt het af naar een graad of 13. Komende dagen blijven enkele buien mogelijk, maar krijgt de zon steeds meer ruimte. Zondag kan het bijvoorbeeld 20 graden worden. En voor het nieuws gaan we naar René Snippert.
1: In 4 Brabantse wijken waar grote sociaal-economische achterstanden zijn, worden baby's vaker te vroeg geboren. Ook zijn baby's daar kleiner bij de geboorte en overlijden ze vaker rond de geboorte. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Dit heeft verschillende factoren. Dit heeft met verschillende factoren te maken, legt GGD-arts Pam Vos uit.
7: Die omstandigheden kunnen in sociale factoren zijn. Is er bijvoorbeeld bestaansonzekerheid? Zijn er financiële problemen? Is er stress rondom huisvesting? Is er sprake van een onveilige woonomgeving? Maar ook omstandigheden in de leefomgeving. Dus in wat voor huis woon je er? Hoeveel invloed heeft hitte op jouw leven? Heb je mogelijkheden om naar een park te gaan, om te wandelen?
1: Het gaat om de wijken Breda-Noord, Woensel-Zuid in Eindhoven, Roosendaal-Ring en Tilburg-Noordwest. De eigenaren van hondje Kiki zijn nog altijd intens verdrietig nadat hun hond vorige week werd doodgebeten door een Mechelse herder op kampeerplaats de Rusheuvel in Os. Volgens het gezin uit Oekraïne was Kiki een belangrijk onderdeel van het gezin. De eigenaar van de herder erkent dat zijn hond was losgebroken. Het gezin wil nu dat er wordt onderzocht waarom dat honden vrij konden rondlopen en vraagt om maatregelen. Kasteel Heeswijk heeft een flinke financiële opsteker gekregen. Het kasteel in Heeswijk-Dinter ontvangt ruim 2 ton van het Leijenfonds. Een vermogensfonds is dat cultureel erfgoed beschermt. De directeur is opgelucht.
8: We hebben gelukkig donateurs, we hebben gelukkig vrienden. Maar en heel af en toe krijgen we een legaat uit een erfenis. Daar zijn we enorm blij mee. Maar dit is zo'n belangrijke donatie, zo'n belangrijke bijdrage. Nou ja, wij zeggen maar, het kasteel bestaat nu 1000 jaar... maar we kunnen de volgende 1000 jaar ermee in.
1: Het geld wordt gebruikt voor het verduurzamen van het kasteel. Zo kunnen er nu voortzetramen worden geplaatst bij de glas- en loodramen uit de 16e eeuw. Het aantal tekenbeten ligt nu al opvallend hoog, terwijl de piek van het tekenseizoen nog moet komen. Dat melden onderzoekers van Tekenradar en de Universiteit van Wageningen. Door een combinatie van regen en warm weer zijn teken extra actief. Onderzoekers verwachten dat het aantal tekenbeten de komende weken verder stijgt. Zij adviseren mensen om na een bezoek aan het bos, park of natuurgebied altijd een tekencheck te doen. De oudste ijsbeer van Nederland is overleden, volgens het Jeugdjournaal. Ijsbeer Huggies uit dierenpark Rhenen is 32 jaar geworden. Ah. Ja, dat is een hoge leeftijd voor een ijsbeer. Huggies werd als jonge ijsbeer zonder moeder gevonden in het wild en verhuisde naar de dierentuin. De laatste tijd ging haar gezondheid snel achteruit. Daarom is besloten het dier te laten inslapen.
0: Ach, Germ, toch. Hebben ze nog meer ijsberen daar eigenlijk? Volgens mij wel. Hè?
1: Wel, maar dat weet ik niet zeker.
0: Nee, ja. Dat is volgens mij die ijsbeer. Ik zit even te denken, dierenpark Rhenen, dat je een soort kuil inloopt. Dat je voor zo'n glazen wand staat.
1: Ja.
0: En dat je dan eigenlijk in de vijver, noem ik het maar, van de ijsbeer kijkt.
1: Ja, als een soort aquarium. Ja. Kon je naar binnen kijken. Ja, dat was grote kans als je dat hebt gezien, dat Huggies was.
0: Nou, Germ. Rest in peace.
1: Gecondoleerd, zeggen we dan.
0: Dat. Dankjewel René, een mooie avond en tot de volgende weer. Wij gaan er zo meteen naar twee fijne liedjes. Want de vraag is, ga jij voor prachtig of ga je voor krachtig? Het zou zomaar kunnen zijn dat je al gestemd hebt via onze socials. Nou, kei, bedankt daarvoor dan. Maar ik laat de liedjes zo direct ook even aan je horen. Na onder meer Jennifer Lopez en If You Had My Love.

0: Het was eigenlijk een van de allereerste hits die ze scoorde in Nederland. Jennifer Lopez en If You Had My Love. Uit de Zero's.
1: Prachtig.
0: En als je dat trouwens een leuk decennium vindt, dan heb ik prettig nieuws voor je. Want binnenkort meer tijdens een lekker lang weekend. Zero's. Daar word je ongetwijfeld zeer spoedig over bijgepraat. Ja, twee liedjes. Misschien heb je ze al gezien op onze socials. Prachtig of krachtig. Ik kies er eentje. En in dit geval kiest Marieke er ook eentje. En het is aan jou om uiteindelijk te bepalen welke van de twee we gaan draaien. Jij bent vandaag team prachtig, Marieke, begreep ik.
2: Klopt.
0: Je hebt een heel mooi liedje uitgekozen.
2: Ja, vind ik ook.
0: En ik denk echt oprecht dat het een close finish gaat worden vandaag. Want het zijn twee liedjes die absoluut aan elkaar gewaakt zijn. Jij hebt voor een nummer van David Bowie gekozen. En ik, in het kader van krachtig, voor een liedje van Dire Straits. Luister even mee. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
3: Ga jij voor prachtig?
4: We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
0: Eigenlijk bijna niet te doen volgens mij. Twee klassiekers, David Bowie, Space Oddity. Prachtig. Wil je die horen? Dan heb je prachtig. Of ga je voor het krachtige liedje dat ik heb uitgekozen met lekker die gitaar solo aan het einde. Sultans of Swing van Dire Straits. Nou, dan heb je dus krachtig. Het nummer 06-573-28203. Prachtig dus, David Bowie. En krachtig, Dire Straits. Laat het maar horen in de app 06-573-28203. Maken wij zometeen de balans op en gaan we één van de twee

0: Jason Mraz en Make It Mine hier in Afslag Zuid.
1: Prachtig.
0: Ja, hebben we elke donderdag, hè? Prachtig of krachtig. Met zorg selecteren wij twee liedjes. Eén prachtig liedje. In dit geval heeft Marieke dat gedaan. En ik ben op zoek gegaan naar een krachtig liedje. Die zetten we dan eigenlijk een klein beetje tegenover elkaar. We zetten jou voor het blok, want jij moet kiezen. Want het is geen optie om ze alle twee te draaien. Het wordt één van de twee uiteindelijk. En ja, mijn gevoel zei vooraf dat we ontzettend liedjes hebben die aan elkaar gewaakt zijn.
2: Nou, jouw voorspelling is wel...
0: Ja, toch?
2: Ja,
0: we zagen dat al via Facebook. Hè. Daar is ook lekker gestemd vandaag. Er is via Instagram gestemd. Hè, want wij als Omroep Brabant Radio zitten namelijk ook op Facebook en op Instagram. Volg ons daar. Hè. Kun je af en toe leuke dingen winnen. En zie je allerlei geinige dingen voorbij komen ook. Dus Omroep Brabant Radio. Even zoeken op Facebook en op Instagram. En ons volgen natuurlijk. En dan had je wellicht al gestemd op een van deze twee liedjes.
1: Ga jij voor prachtig? Ja.
3: We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
0: Ja, niet te flauw. Twee ontzettend goede klassiekers die eigenlijk alle twee ook elk jaar in de top 900 staan. Die in september natuurlijk weer wordt uitgezonden. David Bowie, prachtig nummer. Space Oddity, in het kader van prachtig. En in het kader van krachtig hoorde je Dire Straits met Sultans of Swing. Laat ik maar even aan de bel trekken.
2: Ja,
0: voor de volledige, want voor de mensen blijven toch appen. Dat
2: ja,
0: kan niet meer.
2: Ja, het is klaar.
0: Ja, er mag niet meer gestemd worden. Want de balans is opgemaakt. En er is één iemand die exact weet welke van de twee het gaat worden. Prachtig of krachtig. En haar naam is Marieke.
2: Ja, dat klopt. Ik weet het inderdaad. Nou, het was inderdaad echt ontzettend spannend.
0: Ja.
2: Maar het is geworden. Sultans of Swing van de Dire Straits.
0: Ik heb gewonnen.
2: Jij hebt gewonnen. Ja.
0: Dan pak ik mijn luchtgitaar er nog even bij.
2: Maar
0: het scheelde niet veel, begrijp ik.
2: Nee, het was heel close.
0: Close call. Nou, dankjewel allemaal voor het stemmen via onze socials of via de app. Wij gaan even de luchtgitaar pakken.

0: Ik blijf het echt eeuwig zunt vinden dat ze hier de schijf hebben dichtgetrokken in de studio toen. Ze hadden gewoon nog door moeten pingelen. Urenlang gewoon lekker. Heerlijk toch, of niet?
1: Ja, dat was fantastisch.
0: Oh, heerlijk. We gingen vandaag voor krachtig. Althans, jullie gingen voor krachtig. Dire Straits en Sultans of Swing. Maar het scheelde heel weinig met David Bowie, Space Oddity. Wat ik ook volledig snap. Want het zijn natuurlijk twee ontzettende grote klassiekers. Maar meer stemmen voor Dire Straits en dus uiteindelijk gedraaid. Dankjewel allemaal voor de stemmen via de socials en ook via de app. Nou, dat was hem. De laatste voor deze week alweer als het gaat om afslagsuit. Mag ik jou hartelijk danken, Marieke?
1: Ja, mag ik jou hartelijk bedanken.
0: Voor de fijne samenwerking de afgelopen week. Dit smaakt naar meer. Marjolein die zal ongetwijfeld nog wel vaker vakantie nemen, denk ik.
1: Kom ik weer terug.
0: En die is er gewoon maandag uiteraard weer samen met mij net na vieren voor een hele nieuwe afslagsuit. De radio lekker aan laten staan, want zometeen na 7 uur gaat de muziek uiteraard gewoon door. En Jordi en Jasper, die melden zich morgenochtend voor een kei goeie morgen vanaf 6:00. Dus een kei gezellige leuke show om morgen mee op te staan. Dan denk je, Jordi, normaal is het toch John? Ja, inderdaad, normaal is het John, maar John is lekker een weekendje weg. En vandaar dat ik aanstaande zaterdag tussen 12 en 4 zijn tijdmachine ga doen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Nou, een mooie donderdagavond gewenst. Hou de radio lekker aan en tot de volgende. Houdoe!
2: Houdoe!
3: Zo, het is eindelijk afgelopen.
2: Oké, Ronnie, dankjewel. Houdoe!
4: Ja, houdoe,
2: hè. Houdoe.
4: Houdoe. Ja, houdoe.
3: Bedankt voor het luisteren.
2: Houdoe.
5: Die flauwekul heeft nou lang genoeg geduurd.
3: Allee.
2: Houdoe, bedankt.
6: Nou, dankjewel.
7: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
17: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.
19: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
18: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue. Avenue.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
21: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
24: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
23: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: non-stop de lekkerste muziek.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Godverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
3: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
2: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af na een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: het keigezellig.
1: Met liefde en met passie, toch?
2: Bij Omroep Brabant.
3: Hit the beat and take it to the past now. Yeah.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Are you telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: presenteert Nederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier het oude.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pakkenbeet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.